0: alles kwijt.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Je hebt er van die koppensnellers. Hakken je hoofd eraf, eten je hersens eruit en denken slimmer te worden. Maar ja, van mij worden ze niet slimmer hoor. Fucking

0: Laters!
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring?

dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niet bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Een man werd genadeloos in elkaar geslagen op Utrecht Centraal door vier opgefokte types. Ze staan goed op bewakingsbeeld, dus grote kans dat ze herkend worden. Ook goed beeld van een man die in Houten veel geld pint met een gestolen pas. En aandacht voor de ontvoering van een Spanjaard die dagenlang werd vastgehouden in een Utrechtse flat en uiteindelijk wist te ontsnappen.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Grease, Grease is the word. Uit 1978 in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Wanneer heb je voor de eerste film Grease gezien, Anne?
1: Oh.
0: Hoe oud was je ongeveer?
1: Moeilijke vraag, ik weet het niet.
0: In een jaartje of 16 of zo?
1: Ja, 14, misschien 12. Wel, ja. 14 of zo.
0: Ja, zie je.
1: Ja.
0: Goed,
1: goede gok.
0: Ik was, wat was ik nou? 12 volgens mij, dat ik keek ongeveer.
1: Oh,
0: ja, je moest 12 zijn om die bioscoop film te bekijken. In de bioscoop dus.
1: Oh.
0: Dan, dat was wat. Ja, de leeftijd lag best wel hoog eigenlijk, ja. Maar we wilden die film toch zien natuurlijk, ja. Vanwege het pikante scènes die...
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik weet precies waar je het over hebt.
0: Utrecht is wakker.
1: Leuk.
0: Radio M Utrecht, een goedemorgen voor iedereen.
1: Hele goedemorgen.
0: Gezellig dat jullie er zijn. Jullie daar aan de andere kant van de radio. Al dan niet onderweg of nog thuis of in bed liggend. We gaan er weer een mooi showtje van maken in de richting van 9 uur, toch?
1: Zeker, ja. En ik heb hier een stapel kranten voor me. Die gaan we zo meteen ook even doornemen wat op de voorpagina staat. En we gaan het hebben over diverse onderwerpen in het programma vandaag.
0: En zeker de interactiviteit, die is belangrijk, vinden wij. Dus we hebben ook nog een leuke vraag. Die staat al op Facebook. Mocht je heel geïnteresseerd zijn en nieuwsgierig zijn, kun je alvast eventjes kijken. Robert-Jan gaat op pad. Nou ja, nieuws, weer en verkeer, zeg ik altijd maar. En niet te vergeten, fijne muziek.
1: Oh, absoluut.
0: Anita Meijer, om maar eens mee verder te gaan.

0: Elvis op Radio M Utrecht in Utrecht is wakker. Ja, en she is not you. Het is vandaag een bijzondere dag. Het is altijd een bijzondere dag. Als je opstaat, denk je, wat gaat het vandaag weer doen natuurlijk. Maar ik denk dat het een bijzondere dag is, omdat herinneringen boven komen aan het buitenspelen. Ik heb het idee dat je vroeger veel meer buiten speelde. Ik weet niet hoe het in jouw tijd was, zeg ik erbij aan. Hè?
1: Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Ja. De kinderen van nu die zitten graag met de iPads in de handen. Of de tv, of de, ja, weet ik veel wat, schermpjes allemaal te kijken. Dat is toch wel echt anders dan
0: vroeger. Wij werden vroeger wel naar buiten geschopt, bij wijze van spreken. Als je dan bij een vriendje of vriendinnetje ging spelen, dan zei je moeder mee. Want dat was heel traditioneel. Vader werkte, moeder was thuis. Dan zei hij altijd van, ja jongens, nu wordt het tijd om naar buiten te gaan. En regelde het. Want die wilde gewoon dat jullie een beetje die lekker naar buiten gingen.
1: Even, weg,
0: even rust in de tent. En dan gingen we wel lekker voetballen. Maar dat besef je pas veel later dat je gewoon naar buiten gestuurd werd. Al,
1: zeg
0: maar. Maar binnenspelen was wel leuk. Maar wij speelden altijd buiten. Ik kan me het niet anders herinneren. Dat we het heel leuk vonden buiten spelen. Voetballen, fietsen, touwtjes springen zou. Dat kon ik trouwens niet. Nog steeds niet, denk ik. Touwtjes springen, jij?
1: Oh jawel, ja, vond ik heel leuk.
0: Ik kan dat niet.
1: Ik vond stoeprijden altijd zo leuk. Ja, wij moesten ook altijd naar buiten, hoor. Ja? Zeker, wat geen keus. Ja. Kijk, als het nou echt stort ging regenen, mochten we wel binnen spelen. Maar ja, goed, dat waren eerder uitzonderingen dan.
0: Ja,
1: dus dan gingen we stoepkrijten of tikkertjes spelen of tientellen in de rimboek, heet dat toch?
0: Nee, dat ken ik überhaupt niet. Maar een soort verstoppertje of zo? Is
1: ja, dan moest je heel hard wegrennen en dan moest je iedereen verstoppen. En dan ging zoeken, die ging
0: dan in de rimboek. Hoe heet dat? Hoe heet dat?
1: Tien tellen in de rimpel.
0: Geweldig. Ja. Ja, wij noemden dat gewoon verstoppertje vroeger.
1: Ja. Ja, dat is leuk. Ja, het zijn echt spelletjes die je toen speelde. Ja, heel leuke herinneringen.
0: Maar buiten spelen is hartstikke leuk. En ik denk dat kinderen het ook zeker nog leuk vinden. Maar er is heel veel afleiding. Oh ja, televisie kijken. Als we dan voor de televisie zaten, dan als je ergens aan het spelen was, dan was het op een gegeven moment zeggen, nou, nu is het klaar. Als er al televisie was, want er was veel minder dan vroeger. Maar tegenwoordig is er natuurlijk ook heel veel afleiding. Op je, inderdaad, je zei het, op je telefoon zitten bijvoorbeeld.
1: Ja, zittende activiteiten ook voor kinderen. Weet je, die computer die is er ook. Ik weet nog, toen een computer kwam, dus ik heb nog meegemaakt dat ik inderdaad ook zonder schermen ben opgegroeid als kind.
0: Ja? Ja.
1: De computer kwam en vond ik razend interessant. Ik weet dat mijn ouders zeiden van, nou, nu is het klaar met dat ding.
0: Ja.
1: Ik zei van, nou nee, ik wil verder spelen. Alle spelletjes en dingen. En
0: ook dat is waar, natuurlijk. Ja. Het is vandaag nationale zelfs, dus in heel Nederland wordt het gedaan. Buitenspeeldag.
1: Ja, daarom hebben we het erover nu. En de vraag die we aan jou stellen vandaag is dan ook, welke spelletjes waren populair als jij vroeger ging buitenspelen?
0: Ja.
1: Ja, we zijn heel benieuwd wat je allemaal uitspookt op straat vroeger. We horen graag de verhalen. Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Ja, kom maar met je reactie.

0: Paul McCartney. Listen to what a man said. Nou wil ik het niet voor het zeggen hebben, maar ik heb het wel een klein beetje voor het zeggen. Jij ook, Anna, trouwens.
1: Ja.
0: Wat schrijven de kranten vandaag op de voorpagina? Dat gaan we je nu vertellen in een paar minuten tijd hier bij Radio M Utrecht. Ik heb een paar kranten, jij hebt een paar kranten. In de rij voor verblijfsvergunning kopt NRC vanmorgen. En dat is een reportage over het generaal pardon in Spanje. Tenminste, dat Spanje heeft uitgevoerd al vanaf april. Terwijl in Europa het migratiedebat verhardt, legaliseerde Spanje 500.000 migranten. Het is een reportage die regularisatieprocedure, wat een prachtig woord.
1: Ja.
0: Maar waar het om gaat is om 500.000 mensen die zonder papieren in Spanje verbleven te legaliseren. En de motivatie achter deze procedure is volgens de socialistische premier Sanchez, ja, zowel humanitair als praktisch. Want het Westen, wij dus in het Westen, hebben deze mensen nodig voor het werk dat gedaan moet worden. Dus daarover een grote reportage in NRC met de verwijzing vanaf de voorpagina.
1: Ja, Trouw besteedt aandacht aan de asielopvang. Lokale coalities willen zo weinig mogelijk aan de asielopvang doen, is de kop. Ja, bijna alle gemeenten beloven zich de komende jaren aan de spreidingswet te houden. Er stellen ze vaak wel eigen voorwaarden aan. Dat blijkt uit de eerste 100 coalitieakkoorden die zijn geanalyseerd door Trouw. Ja, gemeenten die zijn dus verplicht een kwotum aan asielzoekers op te vangen. Maar toch zeggen 7 nieuwe coalities dat ze dat niet willen. Opvallend is dat de VVD in al deze dwarsliggende gemeenten in de coalitie zit. Ja, het is een groot verhaal in de Trouw.
0: De Volkskrant heeft ook grote verhalen. Vanaf de voorpagina, daar kom je er al mee in aanraking. De Europese burgers, wij dus zeg ik dan maar, willen meer militaire samenwerking, zo schrijft de krant. Het bewustzijn dat Europa militair sterker en strategisch onafhankelijker moet worden lijkt bijna overal doorgedrongen. Zo blijkt uit een groot pan-Europees onderzoek. In sommige landen, waaronder Nederland, is een meerderheid voor het maken van gemeenschappelijke schulden voor defensieuitgaven. En dat was natuurlijk een paar jaar geleden, maar zeg ik misschien bij een jaar geleden, toch wel een beetje anders. Maar ook over het woordje toch gesproken, toch schiet het nog niet op met de militaire samenwerking, zo schrijft de krant. Het bewijs wordt gehaald door het Duits-Frans vliegtuigproject er even bij te halen. Ja, groot Duits pakt de krant daarmee uit op pagina 6 en 7. Europeanen willen in elk geval militair en strategisch sterker worden. Maar gaat dat lukken? Dat is de grote vraagstelling.
1: Gaan we naar het AD Utrechts Nieuwsblad. Die hebben een groot verhaal over de Nederlander die te lang wacht op medicijnen. Goedgekeurde medicatie extra getoetst. Nederlanders krijgen veel later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere landen. Van 51 behandelingen die in Nederland wachten op toelating zijn er in Duitsland 48 wel beschikbaar. Grote prijsverschillen ook onderling, een verhaal daarover. Ook een grote foto op de voorpagina van het AD. Van hoog Duits bezoek. Willem-Alexander en Maxima verwelkomden bondspresident Steinmeier en zijn vrouw op de Dam. Op de eerste dag van het staatsbezoek stonden ze stil bij de Jodenvervolging. En een leven lang in de ban van aliens. Is er leven buiten op aarde? Buiten de aarde. Op aarde wel, maar
0: dat denk jij?
1: Leven
0: wat denk jij?
1: Buiten de aarde. Wat denk ik? Ja, ik denk het wel.
0: Maar echt een leven zoals wij dat hebben? Zoals je mensen met twee benen ziet lopen en zo?
1: Nee, dat weet ik niet. Ik denk een leven zoals wij dat niet kennen. Het lijkt me zo onwaarschijnlijk dat het er niet is.
0: Ja?
1: Omdat het zo groot is, het heelal en de Melkweg. En,
0: maar geloof je dan ook in leven na de dood, vraag ik mij af?
1: Wat een mooie filosofische vraag. Ik denk, nee. Dood is dood, denk ik dan.
0: Ja, dat kan.
1: Ja,
0: ja ik
1: jij?
0: Heb het idee. Ja, vroeger dacht ik wel dat er is een hemel. En misschien is die er ook wel, dat weet ik niet. Niemand geeft me daar het juiste antwoord op in mijn beleving. Terwijl ik toch de opvoeding mee kreeg van Rooms-Katholieke huizen. Dat er wel een hemel zou zijn. Ik hoop het wel dat je elkaar nog een keer tegenkomt.
1: Ja.
0: Of zo. Dat lijkt me wel dat ik best wel wat mensen verloren. Waarvan ik denk, van, nou, dat vind ik wel leuk om die weer eens even te zien. Om dat maar eventjes heel klein te maken. Maar of het echt zo is, ik weet het niet hoor.
1: Ja, ik heb
0: twijfel daar heel erg aan in de loop der jaren dat ik ouder ben geworden.
1: Ja, snap ik. Ik heb lang geloofd dat ik ergens meerdere keren leef.
0: Oh ja.
1: Dat je meerdere keren terugkomt. Dat leek me een leuke gedachte. Denk, als je iets fout doet, dat je dan weer terugkomt.
0: Oh ja. En dan maken we het onderwerp gelijk wat luchtiger. Ja. Dat je ergens komt op vakantie, kom je dan ergens in Frankrijk of zo. Of in Duitsland. Dat je denkt, nou, maar dit ken ik, hier ben ik al eens geweest. Zoiets.
1: Ja, dat.
0: Kijk, dan vind ik het heel wat luchtiger. Dan denk ik, nou, als dat zo is, dan is het misschien ook wel weer leuk.
1: Ja, toch? Ja.
0: Dan vraag ik me dan wel af waarom je dan nu, vandaag, op 10 juni 2026 leeft. Dat besef je dus, hè?
1: Oh,
0: voor hetzelfde geld is het nu 3048. En zit jij nu in Spanje. over mij wat in Timbuktu of zo, weet je. Want dat kan ook als je terugkomt in andere
1: leven. Zo grappig om over na te denken. Ik vind het heel leuk. Ja. Ja, we hebben het, dat is trouwens een kop omdat Steven Spielberg er weer een film over gaat maken.
0: Oh ja, dat is altijd geweldig.
1: Natuurlijk. Nou, daar gaan we heen.
0: En voor succesvol, ja.
1: Superleuk, ja. Ja, tof. Dat was even een samenvatting van wat het AD op de voorpagina te bieden heeft vandaag.
0: Terwijl er heel veel mensen misschien nu zeggen van, wat ga je nu zeggen? Jurassic Park vond ik echt helemaal niet leuk. Ik hou helemaal niet van dat soort films, moet ik je zeggen. Dus dat kan wel de kaskraker toen al geweest zijn van Steven Spielberg. Maar dan denk ik van, ja, nee, ik hou daar niet van dat soort films. Net als films die zich afspelen in de verre toekomst, vind ik ook niks.
1: Oh, dat vind ik heerlijk.
0: Oh nee, verschrikkelijk. Ja.
1: Ik hou daarvan. Science fiction.
0: Nee, verschrikkelijk. Ja, nee, zie je, leuk is dat, hè? Zoveel mensen zoveel smaken.
1: Ja, leuk.
0: Goed, naar aanleiding van de diverse krantenberichten. En voor de rest zijn er nog veel meer artikelen op de voorpagina's en verderop natuurlijk in de kranten, want ze zijn weer rijkelijk gevuld.
1: Zeker.
0: Dit is Celine Dion. En zometeen eens even kijken naar het korte weerberichtje van Margot Ribberink bij Radio M Utrecht.

muziek van de Canadese Celine Dion. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht. Poekje, tu me encore. En Magal praten we uitgebreid over het weer voor Midden Nederland vandaag en de komende dagen. Wat staat ons allemaal te wachten? Maar ze heeft alvast ons laten weten. Bij deze lees ik hem voor. De weersverwachting voor vandaag. Het is wederom een wisselvallig, net als gisteren, fris dagje met enkele buien voor Midden Nederland bestemd. Maar tussendoor is er ook wel ruimte voor zon. Vanmiddag tussen 12 en 6, dat is het complete middagbeeld, heeft het KNMI wederom code geel uitgezet. En dan kunnen veel buien vallen met hagel, onweer en windstoten. En waait vanmiddag dan ook een matige zuidwestenwind. Temperatuur komt tot maximaal 16 of 17 graden Celsius.

0: 1975, deze van Maxine Nightingale. Mooie naam trouwens. Florence Nightingale, daar is dat natuurlijk van ontsproten. Right back where we started from. Nou, terug naar de jaren 70. En vanaf komende zaterdag, dan is het zover. Dan starten we hier met de week van de 70s bij Radio M Utrecht. Nou, dan komen voor vele herinneringen weer boven. En anderen die zullen zeggen, dat is even leuk. Wat een leuke verrassende muziek werd toen gemaakt. Nou, geregeld hoor je de muziek uit de 70s. En je favoriete plaatje, mag je stemmen? Jij hebt ook een stem uitgebracht, toch? Alle zegen is het tegen mij.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, ik heb gestemd op de Bee Gees.
0: De Bee Gees en Staying Alive of Night Fever.
1: Ja, dat zie je. Lijkt goed. Nou,
0: die tijd van die films en Saturday Night Fever en andere muziek uit de Bee Gees periode. Die overigens al in de jaren 60 begonnen trouwens, de Bee Gees.
1: Zo. Nou.
0: En tot een aantal jaar geleden nog muziek konden maken met elkaar. Een aantal jaar geleden, want er is alleen nog maar Barry Gibb over. Een van de drie broers, helaas. Er ging een piepje af. Is dat jouw telefoon dat je in de uitzending moet, Robert-Jan?
2: Ja, dat wordt hoort naar de hoogste tijd. Dat is
0: welkom.
2: Mijn vaste device, wat dat eventjes ten goede.
0: Device, zo, dat gewoon telefoon toch, of niet?
2: Telefoon, inderdaad, ja.
0: Een telefoon
1: smartphone.
0: Een telefoon is natuurlijk meer dan een telefoon. We hadden het er nog over, hè. Vroeger had je een telefoon aan een draadje. Ja, natuurlijk.
2: Ja.
0: Tegenwoordig hebben kinderen.
2: Ja, 70.
0: Ja, zeker. Ja, met een kieschijf, toch? Of niet?
2: Weet nou, je nog? Ja, ik kan er een hele verhandeling over houden, Bob. Ik weet niet of ik bij iemand houden. Nee, dat hoeft niet. Ik denk als je inderdaad het telefoontoestel uit de jaren 70 neemt met zo'n draaischijf, zo'n kieschijf, inderdaad. Waar je pink bijvoorbeeld in steekt en dan langzaam de rest draaien, loslaten. En dan gaat hij heel langzaam terug. Ik denk dat dat een enorme hit kan worden.
0: Ja.
2: Omdat het rustgevend kan zijn. Voor veel mensen.
1: Ik zou echt ongeduldig worden ervan.
0: Wat je zegt klopt wel, want je moest wel de tijd nemen. En,
2: de tijd, en rustig jongens. Ah.
0: Hey, en dan was je bij, want je had dan bijvoorbeeld zes cijfers dat je moest kiezen of zo. Ja. Binnen de stand misschien maar vijf. Hè? En dan koos je met je vinger door en dan deed je het verkeerd. Moest je opnieuw beginnen.
2: Dat hoorde er allemaal bij.
1: Ik word daar nou vrolijk van.
2: Ja, maar ik denk, ik hoorde Anne wel eens eerder over allemaal geluiden die hip schijnen te zijn bij jongere mensen. Dat je dus aan het tikken van vingers kunt horen.
1: Oh ja, ASMR.
2: Precies hoe dat heet. Maar zo'n kieschijf kan er ook bij volgens mij.
1: Zou dat rustgevend zijn?
2: Ik denk het wel.
1: Oké, ga eens op onderzoek uit.
2: We zullen eens een keertje eentje meenemen. Ja. Laten horen.
1: Neem maar mee. Ja,
0: doe maar.
1: Ja. Heb je nog één nog?
0: Maar dan zeg, heb je er nog één thuis? Want dat kan helemaal niet.
1: En Robert-Jan heeft er vast nog één thuis staan.
2: Ja.
0: Je belt toch met een kieschijf thuis, of niet?
2: Nou, dat kan niet, hè? Het belt heerlijk relaxed. Zo'n grote horen. Zo ga ik dat van harte aanbevelen.
0: Ja. Hé, aan het draadje. Het voordeel was natuurlijk wel, je wist altijd waar de telefoon was. Nu heb je ook wel eens dat je in huis loopt.
1: Ja,
0: en je
1: denkt, dat is wel
0: waar is mijn telefoon?
2: Ja, nou, kortom, we gaan het nog uitgebreider over hebben volgende week, volgens mij.
0: Uitgevonden door Graham Bell. Nou, we gaan ver terug in de tijd in dit geval. Wat gaan wij doen vanmorgen? Wat gaan we van je horen?
2: Wij gaan naar een muurschildering toe die vandaag officieel wordt onthuld door burgemeester Dijksma.
0: Mm-hmm.
2: In Utrecht in de Caribouwstraat, om precies te zijn. En heeft te maken met 75 jaar verklaring rechten van de mens. Universele verklaring.
0: Ja.
2: Het is een initiatief van het College voor de Rechten van de Mens, wat in Utrecht gehuisvest is.
0: Ja.
2: En die muurschildering gaat daarover. Gemaakt door Nanne de Jong, kunstenaar. Die gaan wij uitgebreid spreken.
0: Ja.
2: Ja, en het heeft te maken, toevallig de Staatscommissie tegen Racisme en Discriminatie heeft twee dagen geleden verslag gedaan. En gezegd dat Nederland meer moet doen tegen discriminatie. Hè? Zegt van kijk naar uitspraken in de Tweede Kamer over vluchtelingen, over moslims, wat er allemaal geroepen wordt. Dat is discriminerend. Bulgare fraude, zo'n woord, dat is ook discriminerend. Want hier gaat alles over één kam scheren. Nou, hoe wordt er over moslims gepraat? Kijk naar de AZC-aangelegenheden. Stigmatisering via algoritme, dat soort zaken allemaal.
0: Ja.
2: Is allemaal niet goed voor uiteindelijk voor de mensenrechten.
0: Ja, precies.
2: En dat wordt herdacht middels deze dit kunstwerk.
0: Het is tamelijk omvangrijk, zoals je het nu omschrijft, waar dit allemaal om gaat, de mensenrechten.
2: Zeker.
0: Dat moet een gigantisch kunstwerk zijn als je dat allemaal zou willen afbeelden of al die facetten wil terug laten komen.
2: Het is een muurschildering. Nou ja, ik neem aan, ik ben er nog niet geweest, maar ik neem aan tegen een flat. Een enorme kunstwerk.
0: Ik kan me voorstellen,
2: we gaan natuurlijk vragen hoe ze dat allemaal gedaan heeft. Wat is er uiteraard te zien? Hoe ga je dat allemaal uitbeelden en wat moet het teweeg brengen?
0: Ja, ik ben ook benieuwd als een kunstenaar het uitvoert, wat de vrijheid van een kunstenaar is of dat er een bepaalde opdracht mee gegeven wordt.
2: Nee, ja, Nanne de Jong heeft veel met mensenrechten. Ze maakt meer werk erover.
0: Ja.
2: We gaan het uitgebreid van haar horen. Wat daar ook beweegreden is. We hopen ook even voorbijgangers kunnen spreken natuurlijk.
1: Ja.
2: Van wat het teweeg brengt. Want het is een schildering, je fietsen voorbij.
0: Ja.
2: Je ziet natuurlijk wel vaker tegenwoordig op pamflets, et cetera.
0: Zeker.
2: Altijd indrukwekkend om te zien, moet ik zeggen. Want hoe krijg je dat voor elkaar, zo groot allemaal.
1: Zo mooi en realistisch uit ook vaak. Ja.
2: Ja, heel knap.
0: Ja, het wordt dan vanmorgen ook onthuld.
2: We krijgen vanmiddag gaat het gebeuren.
0: Maar je wilde wel weten, jij wilt al wel even zien natuurlijk.
2: Uiteraard, want het is volgens mij onbedekt.
0: Ja.
2: Het is een officiële handeling die vanmiddag wordt uitgevoerd. Dus we moeten wel kunnen zijn. We gaan natuurlijk niet naar een enorm doek kijken, Bob. Anders
0: daarom.
2: Moet je dat doek, moet je een tipje van de sluier als het ware oplichten. Ja, maar ik ben wel even bezig met zo groot kunstwerk.
0: Jij bent alles toe in staat om te doen, onder het doek te gaan kijken.
2: Ja,
0: maar goed, je gaat via jouw microfoon, via jouw ogen, horen wij in de uitzending hoe dat eruit ziet en wat de beweegredenen zijn en hoe zij dat dan samen.
2: Ja. Dat is de bedoeling.
0: Goed, op naar de Caribouestraat.
2: Ja, de Caribouestraat.
0: In Utrecht. Om deze buurschildering gaten te slaan.
2: Ik zal verder zo meteen wel even uitleggen waar het nou precies is. Want het is best leuk om te komen kijken natuurlijk.
0: Ja. Zeg maar niks, ik ken het niet. Maar goed, dat ga je vertellen in Utrecht is Wakker. Tot zo meteen.
2: A bientôt.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Jeroen van den Boom met Luchtballon is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Af en toe slaap je hier.

0: Cliff Richard al een jaar of wat geleden in de adelstand verheven vanwege zijn capaciteiten en wat hij allemaal teweeg heeft gebracht in de hele wereld. Zo ongeveer de Young Ones hoorde je van lang geleden. Cliff Richard dus. Maar jij zou ook in de adelstand kunnen worden verheven, denk ik dan. Want jij hebt al zoveel verteld over het weer in de loop der jaren.
1: Ik denk vandaag niet, toch? Heb jullie niet, hebben alleen maar geklaagd, net voordat we begonnen.
0: Dus, we hadden natuurlijk, maar mensen, is dat mens eigen, volgens mij? Als je iemand tegen, hoe is het met je? Ja, gaat het goed, joh. Oh, kijk, hier is de boom van helemaal slecht weer, hè, de laatste tijd.
1: Ja, ik ben het een beetje gewend, hoor. Dat mensen klagen over het weer, ja. Inderdaad, ja.
0: Toch zijn het ook wel, als je realistisch bent en zoals ik ernaar kijk, denk ik van, ik zie wel eens mooie tafereel, hoor. Dat, je ziet een bui aankomen, vind ik dat best wel mooi. Het wordt dan donkerder en daarna wordt het weer lichter. Ja, we doen het ermee. Maar het ging wel tekeer gisteren ook, hè? Met in bepaalde tijden, zeg maar.
1: Precies, ja. Gisteren ook een dag met code geel buien. Hè, met buien met windstoten, hagel, onweer, waarvoor ook gewaarschuwd werd. De meeste buien die trokken over Brabant. Dat waren heel actieve buien. En bij ons vielen er ook een paar buien. En ook vandaag code geel. Vanmiddag weer tussen 12 en 6. En waarom code geel? Nou, omdat dan buien kunnen ontwikkelen die op zich weer alles erbij hebben. Dus dat kunnen weer felle buien zijn met hagelstenen tot 2 centimeter.
0: Ja.
1: Windstoten van 50, 60 kilometer per uur. En onweer daarbij. Ja. Dat hoeft natuurlijk niet, hè, want het kan ook meevallen. Maar als we nu even naar de actuele situatie kijken, nou, dan hebben we een beetje pech. Er mag geklaagd worden.
0: Oh, toch?
1: Want heel Nederland is droog, behalve Utrecht.
2: Oh nee, joh.
1: Ja, er zit echt een stevige bui. Die heeft zich de afgelopen uren bij Rotterdam ontwikkeld. Daar zat al onweer bij. Die schuift op dit moment het zuidwesten van onze provincie binnen. Dus dat is de omgeving Montfoort, Nieuwegein, Lopik. Ja, daar regent het. En die bui die trekt het komend uur richting het oosten. Dus richting Utrecht, richting Amersfoort. En rond 8:30 is die dan voorbij. Dan komt de zon weer tevoorschijn.
0: Nou,
1: de zon die is er vandaag ook wel weer. Hè. Na regen komt zon. En dan is het wachten op meer buien. En vooral vanmiddag ontwikkelen zich felle stapelwolken. En daaruit kunnen dus die buien vallen met alles erop en eraan. En ja, dus toch eventjes naar de lucht blijven kijken. En voordat je naar buiten gaat, even de radar bekijken. Van is het goed om naar buiten te gaan? Of zal ik even een half uurtje wachten?
0: Precies, ja. En als je geen keuze hebt, als je wel moet, de deur uit moet. Je moet ergens zijn, op je plaats van bestemming wat komen. Dan is het niet anders, maar goed, het gaat even tekeer, zeg maar.
1: Precies, hè? Code geel betekent niet dat je thuis moet blijven, alleen dat je gewoon moet oppassen dat er zo'n stevige bui kan vallen.
0: Verder gaat het wel een keer echt droog worden, heb ik aan. Maar is dat wel ver weg bij ons vandaan? Het is nu woensdag in de ochtend natuurlijk. Enige weersverbetering ten aanzien van wat je net allemaal teweeg brengt.
1: Ja, kijk, het is niet één en al ellende. Het is vannacht droog, morgenochtend is het droog. Morgenmiddag vallen er ook nog een paar buien. Maar dat zijn maar regenbuien, hè, dus minder actieve buien. En die temperatuur, ja, dat is wel een dingetje. Ook vandaag is het een beetje aan de frisse kant, 17 graden. Ook morgen 17, 20 is normaal. Ja, en wanneer komt dan langzaamaan de verbetering? Nou, vrijdag nog niet. Ik denk dat vrijdag een bewolkte dag is, met vooral in de ochtend nog regen. Maar in het weekend dan laat de weermodellen Utrecht in ieder geval droog. In het noorden van het land kunnen dan nog wel een paar buien vallen. Maar Utrecht zal droog zijn in het weekend met regelmatig zon. En ja, die temperatuur gaat mondjesmaat omhoog, hoor. Want dat komt omdat de wind nog lang in de west- of noordwesthoek blijft zitten. 19 graden is de maximumtemperatuur. Maar na het weekend, ik blijf toch even positief afsluiten.
0: Ja.
1: Dan zien we dat de stroming naar het zuidwesten gaat draaien. De temperaturen echt wat omhoog gaan. En midden volgende week, als ik jou weer spreek, is het 22 of 23 graden.
0: Dan zeggen we hoi, hoi, hoi. Mooi vooruitzicht.
1: Goed. Dan wordt er niet meer geklaagd.
0: Zo krijgen we toch een positief weerbeeld. Maar vandaag is code geel, zit eraan te komen met nu nogal wat regen boven de provincie. Dus, nou, dan gaan we het gewoon weer doen, Margo. En met jou natuurlijk weer het volgende uur nemen we het weer door. En niet te vergeten, die weerspreuk voor vandaag. Is het een natte of een droge weerspreuk?
1: Een natte. Het gaat over Margriet. En dat is een regenheilige.
0: Kijk eens aan. Nou, we gaan het meemaken. Tot zo meteen weer, hè?
1: Ja.
0: Dit is Utrecht de Zwakker met de Dolly Dots.

0: Dolly Dots en Don't Give Up. Nou, dat doen wij ook niet, want ook in het volgende uur Utrecht is Wakker gaan we je vermaken met diverse onderwerpen en natuurlijk ook weer fijne muziek. Ja, en heb je het over fijne muziek, dan mag je de Cats ook nog even laten horen. Wat een feest op de radio, zeg.
1: Oh, leuk.
0: Be My Day, muziek uit Volendam. 4 minuten voor 7, dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Fijn dat je bij ons bent.

0: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
1: In de mooiste Mitchelkoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchelkoff-tuinen Lage Vuursche op mitchelkofftuinen.nl.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
4: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Dit is Jeroen Tjepkema uit het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
7: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
6: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
8: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
6: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden.
9: En dat was Jeroen met het nieuws uit binnen- en buitenland. En nu is het tijd voor Marjolein. Die neemt een gauw een slokje thee of water. Wat doe je dan?
10: Een beetje water.
9: Oké. Want thee, dat plakt misschien ook wel in je keel, in je mond, denk ik, of niet? Melk doet dat wel, dat moet je niet doen.
10: Koffie ook wel, eigenlijk.
9: Koffie ook, ja. Nou, ik zuip bij wijze van spreken wat koffie hier tijdens de uitzending. Ja, ik probeer het niet te smakken, inderdaad. Ja. Even het kort, maar wel alle ruimte daarvoor. Voor het nieuws uit Midden-Nederland hier bij Radio M Utrecht.
10: Een groot politieonderzoek in Amersfoort gisteravond na een steekincident. In de wijk Schothorst, vlakbij een middelbare school, is iemand neergestoken. De dader is gevlucht. Volgens de politie is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt natuurlijk onderzoek gedaan, net als naar een ongeluk op de A2 bij Apkoude. Een auto sloeg over de kop en kwam op het dak tot stilstand naast de snelweg. Onder meer een traumahelikopter kwam daarbij voor medische ondersteuning. En er is in elk geval dus 1 gewonde. Gisteravond gebeurde dat. Sommige koeien in een weiland bij Zegveld dragen sinds kort een zonnepaneel, een kleintje is dat, om hun nek. En die zit vast aan een halsband die elektrische schokken kan geven. Het gaat om een experiment en op die manier hoeft een wei niet helemaal met schrikdraad afgezet te worden.
9: Oh joh.
10: Ja, hoe het werkt probeer ik zo meteen uit te leggen om 7:30.
9: Ik denk dat je dat gaat lukken.
10: Ik hoop het wel, ja.
9: Oké, tot zo meteen weer.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Draai 98 in Driebergen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
9: En een 2 uur met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. We hebben natuurlijk alweer contact met Robert-Jan Boy, onze verslaggever. Die gaat in Utrecht een bijzonder kunstwerk gaan aanschouwen. Dat vandaag onthuld zou worden door de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Robert-Jan, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen nogmaals. Het is een enorme muurschildering die vandaag officieel wordt onthuld. Je kunt hem nu al bekijken. Dat ga ik doen samen met de kunstenaar Nanne de Jong. Het heeft te maken met de universitaire verklaring van de rechten van mens, van het college voor de rechten van de mens, wat in Utrecht gevestigd is. Die heeft gezegd, joh, maak daar een muurschildering over die rechten voor de mens. En dat is dus gebeurd en dat is belangrijk in deze tijd. Vandaar dat het ook onthuld wordt door burgemeester Dijksma vanmiddag. Maar goed, laten we eerst even kijken hoe het dat allemaal eruit ziet.
9: Ja, zeker. Nou, we gaan het horen. Uitgebreid vanaf 7:30 in Utrecht is wakker. Tot zometeen. Dan hebben we zometeen contact en dan gaan we over doorpraten met een sporter die echt van naam is en die gaat wat doen vandaag in Midden-Nederland.
10: Ja, het gaat om rolstoeltennister Aniek van Koot. Zij komt vandaag langs in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ja, meervoudig Paralympisch medaillewinnaar is ze. Ze is als kind jarenlang in het ziekenhuis geweest als patiënt. Maar nu wordt ze ambassadeur. Nou, dan gaan we daar met haar over hebben zometeen. 7:15.
9: En de interactiviteit is er ook weer, zeg ik dat goed? De interactiviteit is er ook weer, want we willen graag van je weten of je vroeger buiten speelde. En ik denk het antwoord ja te kunnen geven voor de meesten. Maar wat deed je voor spelletjes buiten? Zijn we benieuwd naar. Het is vandaag Nationale Buitenspeeldag. Terwijl het helemaal geen weer is voor buitenspelen.
10: Het is vreselijk eigenlijk.
9: Precies, ja. Woensdagmiddag zijn veel kinderen vrij. Die gaan allemaal buitenspelen. Wordt bevorderd ook. Ik ben benieuwd.
10: Ja.
9: Je zegt, je kunt je doen. Kijk maar vast even op Facebook van Radio M Utrecht.

0: zijn de liefdesliedjes en die klonken in je oren de afgelopen minuten hier bij Radio M Utrecht. Nou, 1993, de jazzpolitie. Het is 13 over 7, dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Berichten ons op het WKZ, het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Er gaat best iets bijzonders gebeuren vandaag, want er komt bezoek. Rolstoeltennister Aniek van Koot komt langs. Nou, dat is niet de eerste, de beste. Meervoudig Paralympisch medaillewinnaar. Als kind jarenlang ook in het ziekenhuis als patiënt geweest, volgens mij. Maar nu ambassadeur. Aniek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je bij ons bent. Goedemorgen. Ik belde je net eventjes en je klonk meteen al net als nu heel vrolijk. Jij staat altijd vroeg op, zei je tegen mij.
1: Ja, zeker. Voor tennis moet ik af en toe om 4:30 ook naast mijn bed staan om mijn reis naar Amstelveen te maken, om daar te trainen.
0: Oh ja.
1: Dus ik woon zelf in het oosten van het land, dus dan moet je vroeg weg. Maar daar heb ik geen moeite mee. En ik ben vandaag vroeg wakker, omdat er gewoon zo'n leuke dag op het programma staat.
0: Ja, we zijn heel benieuwd natuurlijk. Ja. Eventjes nog, als kind moest jij ook vaak naar het WKZ, toch? In ieder geval moest je het ziekenhuis in, toch? Voor je operaties die je hebt ondergaan.
1: Ja. Ik ben bij elkaar 10 keer geopereerd aan mijn been. Ik ben geboren met een lengteverschil aan mijn been. En dat hebben ze geprobeerd te verhelpen. Hebben ze eigenlijk medische missies gemaakt in een ander ziekenhuis. En daarna ben ik bij Second Opinion teruggekomen in het WKZ. En daar hebben ze het allemaal goed geprobeerd, op de goede manier. Helaas is dat niet mogen baten. Hebben ze na 10 keer opereren het been geamputeerd. Maar ik heb daar wel heel goede zorg gehad.
0: Ja. Gebeurde dat als kind trouwens al, de amputatie van je been?
1: Ja. Het was 2002, ik was 11. Ja.
0: Zo.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk nog als de dag van gisteren. Heel apart. Dat blijft me altijd bij. Maar ik moet wel zeggen, mijn been was geamputeerd. En ik denk 1,5 maand later liep ik al en kon ik ook al fietsen, waar ik wel meteen vanaf viel, maar
0: dat kreeg je een klein lachje bij van mij en dan, maar dat is natuurlijk niet leuk, maar dat gebeurde. Je moest toch je evenwicht zien te bewaren. Heel kort nog even om hierop door te gaan, als je het goed vindt. Dan ga je op een gegeven moment, je bent 11, 12 jaar, je gaat naar school weer. Hoe is dat? Ja. Hoe keken kinderen naar jouw manier van voortbewegen dan?
1: Ja, ik moet wel zeggen, kijk, ik ben mijn hele leven al, heb ik al een beperking gehad. En was altijd iets met mijn been. Dus ik kwam vaak wel in de rolstoel aan op school.
0: Ja.
1: Dus dat wisten ze wel. En ik was ook, ik miste ook best wel veel school omdat ik geopereerd moest worden. Dus dat wisten ze al wel. Maar toch, ik vond een beenamputatie altijd wel een stapje te ver. Dat vond ik heel spannend.
0: Dat is ook een mooie uitdrukking die u nu bezigt, hè? Een stapje te ver.
1: Ja, een stapje te ver. Ja, goeie. Maar het is wel de beste keuze geweest in mijn situatie. En dat was echt niet het spannendste van wat ik heb meegemaakt achteraf.
0: Kijk eens aan. Dan het WKZ van vandaag.
1: Ja.
0: Fijn om dit te horen van je, hoor. Ik vroeg ook bewust naar. Fijn dat je erover wilt vertellen. Het WKZ, je hebt herinneringen eraan. Vandaag ga je best een beentje voorzetten. Mag ik dat zeggen?
1: Die
0: grap even erbij te pakken.
1: Ja, maar laatst zei ook iemand, ben je met het verkeerde been uit bed gestapt. Toen dacht ik, dan lig ik op de grond.
0: Ja, vind je wel. Ja, geweldig, ja.
1: Ja,
0: je gaat er zo mee om en dan bescherm je jezelf ook op de een of andere manier. Maar even over het WKZ. Vandaag ga je erheen.
1: Ja.
0: Jij hebt natuurlijk goede herinneringen aan. Je hebt fantastische zorg daar gehad. Vandaag gaat het gebeuren. Vertel, bescherm jezelf ook op de een of andere manier. Maar even over het WKZ. Vandaag ga je erheen.
1: Ja.
0: Jij hebt natuurlijk goede herinneringen aan. Je hebt fantastische zorg daar gehad. Vandaag gaat het gebeuren. Vertel.
1: Ja, ik word ambassadeur van het

0: soortgelijke situatie te zitten om ze ja, toch een steuntje in de rug te kunnen geven. Dus dit is eigenlijk ook een moment dat ik wat terug kan doen. En dat vind ik onwijs gaaf.
1: Ja, Niek, zeker als je zo jong bent, als er zoiets gebeurt, zo'n beenamputatie. Ik kan me voorstellen dat dan zoveel verandert. Je toekomstdromen, hobby's, ambitie, alles moet worden bijgesteld, zeg maar. Is dat ook iets wat jij, waar je kinderen mee wil helpen vandaag, al een klein beetje door met ze te praten?
0: Ja, absoluut. En ook met de ouders natuurlijk, weet je. Ik wil ze eigenlijk gewoon inspireren en motiveren om in ieder geval ook actief te blijven, maar ook vooral zelfverzekerd te zijn. Kijk, ik ben natuurlijk een stukje ouder. Ik heb veel gezien van de wereld en ook van veel mensen. Dus ik wil ze wel meegeven dat de wereld alsnog aan hun voeten ligt en dat we er wat van kunnen maken.
1: Nou, mooi gezegd.
2: En wil je ze dan ook aan de sport gaan helpen? Ik bedoel, inspireren om te gaan sporten? Zoals jij dat al hebt gedaan?
0: Kijk, daar wordt iedereen beter van. Ook qua gezondheid, mentaal en fysiek. Word je van sport, is dat altijd een hele goede uitlaatklep. Maar onthoud dat iedereen ergens goed in is. Iedereen is ergens goed in. Zij het in een sport of in iets anders, in iets creatiefs. En dat wil ik ze graag meegeven. En dat ze samen gaan ontdekken wat dat is. En dat ze daar plezier uit kunnen halen.
2: En sporten is een goede uiting, denk ik dan. Zeker voor jou, want je hebt zoveel prijzen in de wacht gesleept. En je zegt, je bent op heel veel plekken in de wereld geweest. Dat is natuurlijk ook fantastisch, hè?
0: Maar
2: daar moest je wel wat voor doen natuurlijk zelfs. Want je zegt, je bent al wat ouder natuurlijk. Maar je bent nog altijd actief.
0: Ja, zeker.
2: Leuk.
0: Tennis is nog steeds een heel mooi iets voor mij. Vorige week was ik op Roland Garros. Over de resultaten kunnen we het eventjes beter niet hebben. Maar, dat was de 17e keer. Ik ben natuurlijk wel heel vroeg begonnen. Mm-hmm. Maar ik kom op de mooiste plekken in de wereld. In januari ben ik altijd te vinden in Australië.
2: Ja, die Australiën open natuurlijk, hè?
0: Ja, er zijn zoveel mooie plekken waar ik ben geweest. En ook om te zien eigenlijk hoe de zorg in andere landen is geregeld. En soms ook niet.
2: Ja, maar zeg, is dat minder? Of is het in Nederland en Utrecht dan met name heel erg goed?
0: Nou, in Nederland is het echt wel heel erg goed, hoor. Ja. Ik bedoel, Nederland heeft er af en toe wel een handje van om te klagen. Maar soms zien we niet wat we daadwerkelijk hebben. En als ik denk aan het WKZ, denk ik aan de speeltuin op het dak. Dat was het eerste toen ik daar kwam.
2: Ja.
0: Niet aan de vervelende periode en de pijn die ik heb gehad. En dus ik denk dat we daar heel erg blij mee mogen zijn. En ook dat deze foundation er is. En zodat we ook die kinderen en ouders kunnen gaan helpen. Dat is toch hartstikke mooi dat we dat, dat, we dat mogen doen ook.
1: Ja, hey, en Aniek, vandaag in het WKZ gaat de prijzenkast mee, hè, met je medailles.
0: Ja.
1: Dan kunnen de kinderen even naar kijken.
2: Hoeveel vrachtwagens komen er dan vanuit Twente deze kant op?
0: Als je bij mij thuis komt, zie je niet meteen dat het allemaal in en al tennis is. Ik heb wel heel wat prijzen, maar die liggen op de zolder, moet ik eerlijk zeggen. Sommige zijn niet zo mooi. Maar de medailles, die zullen worden opgepakt. En die gaan mee.
2: Want, dat is leuk.
0: Die zijn toch wel bijzonder. Ook als ik ze zelf in handen heb, denk ik, dat was wel heel erg gaaf.
2: Ja. Mooi om dat in toon te stellen, om erover te praten met ouders en met kinderen die hiermee te maken hebben. Met toch een hoop ellende. En ik hoop dat je ze toch een leuke dag kunt geven. En een verdere voortzetting daarvan natuurlijk van hun misschien wel tenniscarrière. Wie zal het zeggen?
0: Ja, maar ik wil ze ook vertellen over andere sporten. Als we maar wat gaan doen. Gewoon lekker erop uit. Dat is voor iedereen goed.
2: Dat klinkt goed. Hey, Aniek, het is ook nog vandaag Nationale Buitenspeeldag. Dus daar kun je het ook nog over hebben met ze. Want ja, kinderen ook met een beperking kunnen natuurlijk gewoon buiten gaan spelen. Tenminste, dat hoop ik dan maar.
0: Ja, hè? Dat heb ik vroeger ook gedaan. Het was wel alleen een beetje jammer. Met flessenvoetbal was mijn fles altijd
2: zo. Ja, dat snap ik.
0: Stoeprandje gooien, ja, dat hebben we allemaal gedaan. En ook tennissen op straat, leuk. En dat probeer ik ook mijn neefje en mijn nichtje mee te geven. Het is mooi weer, kom, we gaan erop uit.
2: Zo is het, ja. Aniek van Koot, een van 's werelds beste rolstoeltennissers. Met meerdere Grand Slam titels, 7 Paralympische medailles en jarenlang een plek in de top van het internationale tennis. Ik lees even voor wat hier staat, maar het is echt waar. Wauw, wat een prestaties heb jij geleverd in je leven. En lekker doorgaande. Hey, veel plezier vandaag voor iedereen natuurlijk in het WKZ die daar mee te maken heeft. En leuk je gesproken te hebben, Aniek.
0: Ja, Dankjewel, jullie ook bedankt.

0: Michael Bublé op de Beautiful Day. Het is vandaag woensdag, het is de 10e en de 10e kan het gebeuren. Ja, wat kan er gebeuren? Zometeen het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, in het nieuws?
1: Onderzoek naar een steekincident in Amersfoort. Een auto over de kop in Apkoude. En ook nog koeien achter een onzichtbaar hek in Zegveld.
0: Dat hoor je zo. Zometeen dus.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is 7:30 en hoog tijd voor het nieuws uit de regio. En dat begint in Amersfoort. Daar is gisteravond iemand neergestoken.
1: Ja, en de dader is daarna gevlucht, zegt de politie. Een steekincident dus, waarbij één persoon gewond is geraakt. De dader is er vandoor gegaan en voor zover bekend nog niet aangehouden. De steekpartij was aan de Turpijnplaats in de wijk Schothorst. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding is nog niks bekend. De politie is meteen een onderzoek gestart en hoopt op getuigen en camerabeelden uit de buurt. Op de A2 bij Apkoude is gisteravond een auto over de kop geslagen. Die kwam achter de vangrail op het dak tot stilstand. Veel hulpdiensten kwamen erbij. Onder meer een traumahelikopter landde naast de snelweg voor medische ondersteuning. Zeker één inzittende is naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Onder meer of andere weggebruikers betrokken waren. FC Utrecht begint de Eredivisie na de zomer met een uitwedstrijd. Fans kunnen zondag 9 augustus in de agenda schrijven voor de wedstrijd in en tegen Groningen. In de Eerste Divisie speelt Jong FC Utrecht ook eerst een uitwedstrijd. Die ploeg mag ook een eind reizen naar MVV in Maastricht. Het conceptprogramma is dus gepubliceerd. Clubs die kunnen nog wel wijzigingen aanvragen. In Zegveld wordt een experiment gehouden met koeien die een zonnepaneeltje om hun nek dragen. En dat is verbonden met een halsband die elektrische schokjes kan geven. Het is bedoeld om de koeien in de wei te laten grazen zonder dat die is afgezet met schrikdraad. Als een koe de rand van een weiland nadert, gaat de halsband piepen. Loopt de koe dan toch door, dan krijgt hij een schokje. De meeste koeien zullen volgens de onderzoekers snel de piepjes herkennen en dan op tijd omdraaien. En voor de boeren kan het voordelig zijn omdat ze niet steeds het schrikdraad hoeven te verplaatsen.
0: Ja, dat is een slimme oplossing. Dat zou dan nog nooit iemand opgekomen zijn. Nee, dat lijkt mij een prima manier.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Het is natuurlijk wel kijken hoe diervriendelijk het is en zo. Maar het schijnt dat het schokje vergelijkbaar is met wat hij anders van het schrikdraad zou krijgen.
0: Ja.
1: En dus hopelijk is de koe zo slim om het niet te vaak zo ver te laten komen.
0: Nee, precies. Ja, ik ben benieuwd of het ook werkt. Ja, ik weet niet hoe slim koeien zijn, maar dat zal dan wel.
1: Volgens de onderzoekers dus.
0: Ja, daarom.
1: Dat ze dat begrijpen. Ja, en hoe dat allemaal werkt kun je ook nog even kijken op de app en website. Want er is een item gemaakt daar in Zegveld.
0: En als het werkt, dan mag je nooit meer zeggen, je is zo dom als een koe.
1: Zo is het.
0: Dat kun je niet zeggen dan.
1: Dat kun je echt niet meer mee aankomen. Nee.
0: Wel het weer, kun je wel aankomen.
1: Nou ja, het is wisselvallig en fris. Er kunnen wat buien vallen en het wordt zo'n 16 graden. En tussen 12 en 6 uur heeft het KNMI maar weer eens code geel afgekondigd.
0: Precies, dat is nodig. Meer over het weer zometeen van Margot. En meer nieuws, je zei het al. En jij bent er ook weer zo, hè?
1: Ja hoor, tot zometeen.
0: 7 uur, 8 uur, 8:30, al die tijden zo'n beetje. Hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio, nieuws voor de weg. Ook voor de regio, deze kant op komend vanuit Breda naar Utrecht. Dus ik hoop het Gorinchem en Lexmond. Bijna 10 minuten extra reistijd.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
21: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.

0: Jimmy James. En now is the time to say goodbye uit de jaren 70. Ja, aanstaande zaterdag is het zover. Dan begint de week van de 70's hier bij Radio M Utrecht. En je favoriete plaat uit de jaren 70 kun je ook stemmen in die top 100 die we gaan uitzenden in de week daarna. Dat wil zeggen aan het einde van de week op de vrijdag. Kijk maar even op Facebook van Radio M Utrecht. Staat er iets over en er staat ook sowieso op rtvutrecht.nl. En via de RTV Utrecht app kun je daar alles over doen en je stem uitbrengen. De 70's dus. We gaan het hebben over een enorme muurschildering die opkomt voor de rechten van de mens. Die wordt als kunstwerk vanmiddag in Utrecht onthuld door burgemeester Sharon Dijkstra. Ik zit onderwijl te kijken. Dat actuele moment dat er gaat komen, dat is er eigenlijk nu al. Want de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme oordeelde zo'n dag of twee geleden dat Nederland veel meer moet doen tegen discriminatie. Die schildering is een initiatief van het Utrechtse College voor de Rechten van de Mens. Is te vinden in de Utrechtse Kariboestraat. Robert-Jan Boy, onze verslaggever, gaat alvast kijken met de kunstenaar Nanski Poenanski, ofwel Nana de Jong. Ja, die staat bij jou, Robert-Jan. En jullie hoeven niet meer onder de paraplu te staan, volgens mij.
1: Nee, Bob, zojuist regent het inderdaad behoorlijk, maar nu is het droog geworden. Dat kan bijna niet toevallig zijn. We staan hier naast het spoor, aan de rand van een woonwijk, te kijken naar een hele grote muur die dus beschilderd is. Nou, het is schitterend gedaan, moet ik zeggen. Heel kleurig. Lichtgroen, lichtblauw, donkerblauw, allerlei oranje. Nou, ga zo maar door. Ik zie afbeeldingen van een wiel. Misschien is dat een rolstoel, want er zit ook iemand in. Ik zie daar iemand van kleur, waardigheid, vrijheid, rechtvaardigheid. Voor iedereen staat er op in sierlijke letters. College voor de Rechten van de Mens wordt daar vermeld. Nou ja, dit is bijna te veel om op te noemen.
2: Ja, ik hou ervan om heel veel in een beeld te stoppen, dat klopt.
1: Gefeliciteerd.
2: Dank u wel.
1: Het ziet er schitterend uit. Het straalt je echt tegemoet. Je wordt er helemaal vrolijk van, alsof de zon een beetje begint te schijnen. Hele heldere, felle kleuren.
2: Ja, helemaal in deze regenachtige buien, dan is het extra vrolijk, denk ik.
1: En dit is een muur van een appartementencomplex. Hoe hoog is het ongeveer? 40 meter
2: vier
1: of zo?
2: Verdiepingen.
1: Vier verdiepingen.
2: Nou, ja. Totaal 100 vierkante meter. Dus, ja.
1: En ja, wat zien we allemaal? Ja, ik heb net wat beschreven natuurlijk, maar jij hebt hier uitgebreid over nagedacht natuurlijk, van wat ga je op de muur schilderen?
2: Ja, klopt. Het is een hele diverse groep mensen. De College van Recht van de Mens die vroeg mij om een afschildering te maken van de maatschappij en ook vooral aandacht te brengen naar minderheden, mensen die minder gerepresenteerd worden en waar zij voor opkomen. Dus inderdaad een hele diverse groep mensen. Aan de linkerkant zie je ook een deel dat gaat meer over duurzaamheid, omdat het college daar ook voor staat.
1: Die groene plant die daar omhoog komt.
2: Ja, voor tuinieren en voor een groene omgeving, voor een leefbare omgeving. Daar staat het college ook voor. Inderdaad een transpersoon. Je ziet iemand die door het glazen plafond gaat, omdat ik dat ook een heel belangrijk...
1: Waar zien we dat precies?
2: Ja, helemaal daarboven. Dus je ziet dat het glazen plafond doorbroken is en dat daar nog een... Je ziet daar nog een
1: barst in dat, ja. En wat is het glazen plafond?
2: Ja, glazen plafond betekent dat waar vrouwen tegenaan lopen, maar ook trans mensen bijvoorbeeld, of queer mensen, dat ze bijvoorbeeld niet hoger op kunnen komen binnen een bedrijf om CEO te worden. En dat heeft alles met seksisme te maken. En nog steeds minder betaald worden ook. En dus dat zijn wel items wat ik heel belangrijk vind. Ja. En dat heb ik erin proberen te verwerken.
1: Ja, moet misschien dichterbij komen, een beetje van ver af moet je het zien. Hè? Ja, ja. Wat is eigenlijk de afstand?
2: Wat de afstand
1: de ideale
2: is?
1: Kijkafstand?
2: Nou, ik denk 10 meter of zo. Dan kan je het hele plaatje zien.
1: Het hele plaatje. Nou, ja, dichterbij wordt het natuurlijk lastiger, maar het is geverfd.
2: Ja, hier zie je een egeltje. Die heb ik hier verstopt.
1: Dat komt
2: omdat we in het begin wou ik een hoogwerk hier plaatsen en dan zouden dat bosjes verwijderd moeten worden. Mm-hmm. En uiteindelijk 3 dagen voordat het paringsseizoen in was gegaan van de egels, kregen we te horen dat we het dus niet meer weg mochten halen. Omdat deze egels het wellicht hier in de bosjes zaten.
1: Dat hoor je wel vaker inderdaad. Ja. Alles stilgelegd.
2: Ja, en daardoor hebben we uiteindelijk een steiger geplaatst. Dus geen hoogwerker.
1: Maar heb je dat de losse hand allemaal geschilderd? Ik bedoel, nu is zoiets zo groot. Ik bedoel, steiger, oké, dan ga je schilderen met een kwast.
2: We hebben eerst een digitaal ontwerp gemaakt. Dus ook over een foto van de muur. En dan heb ik een grid gemaakt eroverheen. Dus een lijnengrid. Dus van een meter bij een meter.
1: Een grid, een soort schabloon of hoe noem je dat?
2: Ja, een een raster.
1: Ja.
2: En dat raster, dat heb ik dan over die afbeelding heen gefotoshopt eigenlijk. En dat heb ik dan ook weer op de muur. Dus elke keer een meter bij een meter afstand lijntjes gezet. Mm. En dan, dan op die manier kon ik goed zien wat waar moest.
1: Ja.
2: Dus dat was wel een hele klus, ja.
1: En de buurt die kwam aan met wijn en zo, hoorde ik.
2: Ja, klopt. Ja, we hebben echt heel veel leuke reacties gehad van de buurt. Er kwamen heel veel mensen te zien naast een heel druk fietspad. Dus er kwamen heel veel mensen positieve reacties, ons aanmoedigen. We kregen koffie, koekjes. Op een vrijdagmiddag kregen we ineens een fles wijn. Dat was wel heel aanmoedigend. En soms als we even heel erg moe waren, dan was dat net weer een boost die ons dan weer verder hielp, zeg maar. Dus,
1: ik kan me voorstellen dat je blij bent dat het af is. Vandaag wordt het officieel onthuld. We gaan eens even kijken of we gaan natuurlijk verder praten over dit mooie kunstwerk.
2: Ja.
1: En eens even kijken of we nog reacties kunnen krijgen.
2: Ja,
1: fietsen inderdaad die mensen voorbij.
2: Ja, dus het wordt nu druk.
1: Trein kunnen we niet aanhouden. Nee. Wil je het ook zien, maar fietsers misschien wel.
2: Ja.

0: Los, Vast, 3, Jees, Radio M Utrecht, vrolijke plaat. Zometeen het weer voor midden Nederland, of we daar vrolijk van worden. Laat ik het hopen wel. Maar gewoon, denk, worden we vrolijk van dieren, denk je?
1: Ja, soms wel en soms niet. Hè? Jantje lacht, Jantje huilt.
2: Speeltuin toe gaan pa en moe, net als naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het fijnste wat bestaat.
0: En voordat we buiten kunnen gaan spelen, want het is vandaag Nationale Buitenspeeldag, gaan we zo met Margot praten over het weer voor vandaag en de komende dagen natuurlijk voor midden Nederland. Gaan we het nog even hebben over wat voor spelletjes je speelde vroeger. Want daar zijn ontzettend veel reacties op binnengekomen. Hartstikke leuk natuurlijk.
3: Ja, daar gaan we natuurlijk even doorheen. Oh, ik krijg zo'n grote glimlach van dit onderwerp. Ik vind het ook zo leuk om het er met jou over te hebben. Want het is echt ook een leuk verschil tussen generaties wat voor spelletjes en dingen we buiten deden als we gingen buiten spelen. Nou, er zijn al wat mensen die zeggen, ja, wij gingen stoepranden. Moet je mij even uitleggen wat dat is? Ik weet het niet.
0: Weet je dat niet?
3: Nee.
0: Dat is gewoon met een bal. De straat, zeg maar. Aan de ene kant heb je de stoep, aan de andere kant de stoep. Straat, dus zeg maar, waar de auto's rijden. Niet een al te drukke straat.
3: Ja.
0: En de ene, dan gooi je met de bal gooi je naar de andere kant. En dan moet hij precies op, zeg maar, 45 graden op de punt van de stoep komen,
3: ja?
0: Stoeprand.
3: Ja?
0: En dan komt die bal weer terug, dat je hem kunt vangen. Dat is stoepranden. En dat moest je dan proberen. En als het dan mislukte, dan mocht de ander. Dus je staat tegenover elkaar. En dan probeer je die bal terug te laten ketsen, zeg maar. Door hem goed op die stoeprand te komen. Stoepranden, ja, dat is een leuk spelletje. Dat speelden wij vroeger ook. Ik kon er geen bal van, volgens mij. Om met die bal even door te gaan.
3: Ja, een mooie uitdrukking. Ja, er zijn veel mensen die dat hebben gedaan. En ook een boompje verwisselen.
0: Een soort tikkertje is dat, zeg maar. Dat je van de ene naar de andere kant moet gaan. Van boompje naar boompje. Of lantaarnpaal. Deden we ook wel auto's die je dan vast moest houden. Ja, dat kon al wel vroeger, hoor.
3: Zeg.
0: Wat heb je nog meer?
3: Hutten bouwen. Jeroen zegt, ik vind het leuk om hutten te bouwen met mijn broertje.
0: Geweldig, ja.
3: Geweldig, toch? Ja. Of in de zandbak zitten, hoor ik hier ook nog. Zandbak spelen vond ik ook heel leuk als kind. Van die kasteeltjes bouwen en scheppen en zo. Een hele bouwplaats.
0: Geweldig, ja. Buitenspelen deden we vroeger veel. Het wordt tegenwoordig misschien wat te weinig gedaan. Maar het is natuurlijk wel vandaag Nationale Buitenspeeldag. Dus veel inspiratie. Misschien wel uit wat je vroeger deed. Wat heb je nog meer?
3: Ja, hinkelen zie ik hier. Rolschaatsen.
0: Geweldig.
3: Ja, mijn zusje vond dat heel leuk om te skiliggen. Ik vond het ook leuk, maar ik viel vaak. En toen vond ik het op een gegeven moment niet leuk meer.
0: Nee, dat snap ik. Ja, skiederen was er in mijn tijd was dat er niet. Was er wel schaatsen natuurlijk, maar met wieltjes zoals skiederen dat nu is niet. Maar rolschaatsen wel.
3: Ja, rolschaatsen zeker, dat staat hier ook nog.
0: Weet je wat het beste ging met rolschaatsen? Die moest je eronder binden. Tenminste, in mijn tijd waren er nog geen schoenen, zeg maar, aan de rolschaats vast.
3: Ja.
0: Maar dan het beste kon je die op een kaplaars, had ik dan. Kaplaarzen en daar dan bond je dan die rolschaatsen onder. Misschien kan Margot zich dat ook wel weer vragen. Het wel even.
3: Oh
0: Margot.
3: Ja.
0: Ja, hè?
3: Ja. Ja, Margot, wat deed je toen je vroeger ging buiten spelen? Was je toen in de modder bezig met...
1: Nou, ik was lekker op het schoolplein. Ik kan mij nog de knikkertijd herinneren.
0: Geweldig.
1: Soms dan had iedereen knikkers bij zich. Ja. En dan werd er 3 op een rij gespeeld. Dat vond ik leuk. En met bikkels. En ik kan me ook nog herinneren dat we gingen springen. Met een heel groot springtouw.
0: Ja.
1: En eigenlijk 2. En die draaiden dan door elkaar heen.
3: Oh,
1: en dan
3: ja.
1: moest je er dus inspringen.
3: Inspring, de bocht gaat in.
1: De bocht
3: in,
1: draait in.
0: Ja.
3: Dat heb ik ook nog gedaan.
0: Ja, geweldig eigenlijk.
3: Dat vind ik
1: heerlijk.
3: Heel erg
1: leuk. Ja. Je hebt er weer zin in.
0: Ja, dat is goed. We gaan zo over het weer praten. Want het is dus Nationale Buitenspeeldag. Het is volgens mij niet echt bepaald weer om iedereen naar buiten te sturen. Maar leuke reacties hebben we binnengekregen. En dat is alleen maar mooi. Dus laat even je zegje horen in de uitzending. Krijg je hem dan ook te horen natuurlijk. Als je dat achterlaat op Facebook van Radio M Utrecht. Of de RTV Utrecht pagina. RTV Utrecht app moet ik zeggen. Heb je nog wel reacties daarover of niet?
3: Ja, er komt echt steeds meer binnen. Ook elastieken.
0: Elastieken.
3: Ja, maar dat is ook een ding. Dat komt veel langs.
0: Ja.
3: Hinkelen. Ik zie touwtjes springen, hadden we het net over. Nou, voetballen natuurlijk wordt ook veel, werd en wordt veel gedaan buiten. Ja, je ziet nu ook tegenwoordig van die panna-kooien. Zie je nog, dat is zo'n soort van kooi inderdaad waar je in kan voetballen. En dan kun je die bal zo hoog trappen als je wil.
0: Wel zo, ja.
3: Die belandt dan niet in de sloot, weet je wel. Dat is altijd zo'n ding vroeger. Dat je, die bal ligt hier in de bosjes.
0: Mm-hmm.
3: Dat kan dan niet met zo'n kooi. Dat zie je vaak in de stad. Dat is wel een goede ontwikkeling op zich.
0: Een soort met van squash
3: ruimte,
0: zeg maar. Veel reacties op Facebook.
3: Ja,
0: ik zit al even mee te lezen, maar ik moet ook andere dingen doen. Zoals met Margot even praten.
3: Ja,
0: over natuurlijk,
3: Is het weer om buiten te spelen?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Jawel. Oh, jawel,
0: nou,
1: jawel.
0: Dan moet je me even uitleggen dan, want jij voorspelde... Nou, voorspelde je, zei dat er heel veel regen zou komen vandaag.
1: Buien, hè, ja. En op dit moment zit er nog een bui bij Amersfoort... en een heel kleintje net ten zuidoosten van Utrecht. Mm-hmm. Maar op de meeste plaatsen is het droog, dus op heel veel plaatsen... kan er gewoon droog naar school worden gefietst.
0: Ja,
1: dan is het zo, rond 10:30 is het altijd buitenspeeltijd. Ja, dat is dan net weer... het tijdstip dat de stapelwolken beginnen te ontstaan.
0: Zie je wel.
1: En dat er dan ook her en der al een enkele bui valt. Maar de meeste buien die zijn voor vanmiddag weggelegd. Hè? Woensdagmiddag. Ja, en dat zijn niet zomaar buien. Het KNMI heeft ook voor vanmiddag weer code geel uitgezet voor onze provincie. Dus dat zijn buien met misschien een beetje hagel en onweer daarbij. Betekent niet dat je binnen moet blijven, maar dat je naar de lucht moet kijken. En ook naar de radar. Ja. En gewoon lekker de berichtgeving moet volgen. Ja. Want als het even droog is, kun je best even buiten spelen. Het is wel fris, hè? Dus dat betekent een jasje aan. Hoewel, mijn buurjongens zie ik nu juist op de korte broek weer naar school rijden. Die zijn gewoon heel hardnekkig. Dus wat dat betreft is 17, 18 graden ook niet zo heel erg slecht, zo, toch?
0: Nee, dat is natuurlijk ook wel weer waar.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, om die nattigheid nog even kracht bij te zetten. En woensdagmiddag. Ja, woensdagmiddag was toch altijd de dag dat je vrij had, 's middags van school.
1: Ja?
0: Het is tegenwoordig niet altijd meer zo natuurlijk. Maar veel kinderen hebben vanmiddag vrij. Dus die buitenspeeldag manifesteert zich met name vanaf 12:30 vanmiddag. Dus dan moet je het even met een regenpak aandoen. Wat tegenwoordig ook niet meer in is, volgens mij.
1: Goed, maar gewoon, regenpak, vreselijk.
0: Ja, code geel wordt wel afgegeven vanwege de hoeveelheid overlast dat het kan veroorzaken.
1: Het kan, hè? Ja. Gisteren viel het gelukkig mee in onze provincie, maar in Brabant zijn er echt hele stevige buien gevallen.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, hè, dus gewaarschuwd mens is telt voor twee. Het kan zo zijn dat er ook bij ons zo'n stevige bui valt en daar willen we voor waarschuwen.
0: Precies. Heel kort even over morgen, dan is het alweer donderdag en misschien ook van vrijdag even een notendop.
1: Nou, het blijft nog eventjes wisselvallig en aan de frisse kant... met morgenochtend de beste papieren, de zon... in de middag een enkele regenbui, dus geen code geel meer. 17 graden. Nou, vrijdag hebben we ook vooral in de ochtend met regen te maken... en 18 graden. En in het weekend is het meestal droog. Hè, je hoort mij een beetje voorzichtig. Meestal droog. De zon die komt er wat vaker bij... en het blijft nog steeds een beetje aan de frisse kant... met temperaturen van 19 graden. Pas na het weekeinde dan komen de twintigers weer in zicht.
0: Oké, maar die komen eraan ongetwijfeld.
1: Ja.
0: Oké. Dan weten we dat alvast. Maar Gal, wat heb je voor weerspreuk voor vandaag? Want je had iets over het...
1: precies. Een regenheilige.
0: Nou,
1: en dat is de naamdag van Margaretha van Schotland. Ik weet bij God niet wie ze is. Maar het is een van de regenheiligen. En dat is dus vandaag. Heeft Margriet geen zonneschijn, dan zal het een natte zomer zijn.
0: Dat bedoel ik maar. Dankjewel. Maar Gal, tot zometeen weer.
1: Tot zo.
0: Bij Radio M Utrecht. Ja.

0: vandaag in bureau Hengeveld.
1: Een man werd genadeloos in elkaar geslagen op Utrecht Centraal door 4 opgefokte types. Ze staan goed op bewakingsbeeld, dus grote kans dat ze herkend worden. Ook goed beeld van een man die in Houten veel geld pint met een gestolen pas. En aandacht voor de ontvoering van een Spanjaard die dagenlang werd vastgehouden in een Utrechtse flat en uiteindelijk wist te ontsnappen.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
2: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
4: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
2: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 8 uur, 2 uur van Utrecht is wakker, is van start gegaan. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland door Jeroen Tjepkema. Dat brengt ons bij het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Marjolein Heijen.
6: Is ook een beetje internationaal, want Duitsland heeft een internationale drugsbende opgerold. En in Amersfoort is een man van 56 aangehouden. Duitsland heeft gevraagd om zijn uitlevering. Samen met André heeft hij volgens de politie duizenden kilo's cocaïne gesmokkeld uit Zuid-Amerika. Met een waarde van tientallen miljoenen euro's. Een automobilist is gisteravond gewond geraakt op de A2 bij Abcoude. Zijn auto sloeg over de kop en kwam achter de vangrail terecht. Hulpdiensten die kwamen daar massaal naartoe, waaronder een traumahelikopter. Of er andere auto's betrokken waren, is nog niet bekend. In een weiland in Zegveld lopen koeien met een zonnepaneeltje om hun nek. Het is een experiment. Dat is verbonden met een halsband die elektrische schokjes kan geven. En zo om 8:30 vertelt een onderzoeker waarom dit een geschikte manier is om de koeien daar in de wei te laten grazen.
5: Dan ben ik heel benieuwd of die onderzoeker, het schiet me nu in te binnen, of die het ook zal hebben over het feit dat je nu geen zon hebt. Een bewolkte dag. Ook echt heel erg bewolkt. Of die dan wel werkt, zo'n zonnepaneeltje om de nek.
6: Goeie vraag.
5: Ik hoop dat we het antwoord gaan horen zo meteen van deze onderzoeker. Marjolein, dankjewel voor nu. Het regio nieuws in het kort bij Radio M Utrecht. Brengt ons bij verkeersinformatie van de ANWB. Het zijn 3-tal files die we even onder de aandacht brengen. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam tussen afrit Utrecht Centrum en Breukelen. Een auto met pech die er staat. 5 minuten extra reistijd hebben jullie daarvoor nodig. De A12 van Den Haag naar Utrecht. De vertraging zit tussen Nieuwebrug en Harmelen. Met 5 minuten extra reistijd moet je rekening houden. En de laatste is de A27 van Almere naar Gorinchem. Vanaf Hilversum tot aan Knoopend Rijnsweerd bij Utrecht. 10 minuten extra.
7: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs. De koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
16: Radio M Utrecht.
5: Zo, maar even een slinger aan de knopjes geven en dan gaat het vast en zeker goed. Ook via de microfoon van verslaggever Robert Jan Boy. Die staat met kunstenaar Nansky Poenansky. Nana de Jongus in Utrecht, waar vanmiddag een enorme muurschildering onthuld gaat worden. En dat heeft alles te maken met de rechten van de mens en discriminatie. We hebben er al veel over gehoord van haar. Robert-Jan, is het toch een beetje droog gebleven in een half uurtje tijd?
17: Ja, het is droog gebleven en het kunstwerk dat straalt je werkelijk tegemoet. Dat afbeeldingen van allerlei soorten mensen, ja, die bij elkaar in de wereld leven eigenlijk. Laat ik het zo eventjes zeggen. Van mensen in een rolstoel tot mensen van kleur tot, ja, ga zo maar door. Waarheid, vrijheid, rechtvaardigheid voor iedereen staat er ook met grote letters op. Vanmiddag inderdaad wordt het officieel onthuld. En de kunstenaar Nansky Poenansky, die is gespecialiseerd in werk omtrent mensenrechten. Ja. En daar gaan we zo meteen uiteraard verder over praten. En we hopen ook wat reacties te krijgen van de voorbijgangers. Want het is gelegen langs het fietspad eigenlijk richting Lunette. Mm-hmm. En ook langs het spoor. Dus het valt wel op als je hier zo langskomt.
5: Nou, we gaan er meer over horen na 8:30. En misschien ook wel de reacties van mensen die dit kunstwerk al hebben gezien. Wordt vandaag onthuld door de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Vanmiddag gaat dat gebeuren. Vanmiddag kun je ook buiten spelen. Daar hebben we het zo meteen over in Utrecht is wakker. En je reactie is welkom op wat deed je vroeger voor spelletjes. We zijn heel benieuwd. En we hebben zo eerst een ander onderwerp.
18: Ja, over spelen gesproken. Van deze week is er in Meidrecht een inclusieve speeltuin geopend.
5: Oh ja?
18: Ja, daar kunnen kinderen met elkaar spelen. Met zonder beperking. Sprekend van verschillende talen. Door middel van een speciaal bord. Ja, hoe dat eruit ziet, dat kunnen ze meteen vragen aan iemand van de gemeente De Ronde Venen.

0: was 10 jaar, toen was dit een groot succes in 1976. Ik benadruk het toch maar eens eventjes. The Tramps en Hold Back the Night, je favoriete plaat uit de jaren 70. Die kun je stemmen. Vanaf zaterdag hebben we natuurlijk bij Radio M Utrecht de week van de 70's. En de week daarna, op vrijdag, dan hebben we de top 100 van de 70's. Je favoriete nummer stem je via de RTV Utrecht-app of via radiomutrecht.nl. Het is inmiddels 14 minuten over 8 geworden.
1: Ja, een speeltuin die door de buurt zelf is bedacht en waar alle kinderen in kunnen spelen. In Meidrecht is deze week een inclusieve speeltuin geopend. Ja, hoe dat eruit ziet en wat we daaronder kunnen verstaan, dat kunnen we vragen aan Corina van der Neut, beleidsadviseur bij gemeente De Ronde Venum. Goedemorgen, Corina.
2: Goedemorgen.
1: Ja, u was betrokken bij de totstandkoming van deze speeltuin. Hoe is dit idee ontstaan, zo'n inclusieve speeltuin?
2: Nou, wij waren bezig als gemeente om een nieuw speelbeleid te maken. En tegelijkertijd deed de Buitenspeelcoalitie een oproep aan de gemeente om aan het project Buitenkans mee te doen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een project om meer kinderen aan het spelen en bewegen te krijgen. En ja, dat sloot natuurlijk prachtig aan op onze ideeën voor het speelbeleid. Dus toen hebben we daarop gereageerd en is er ongeveer geselecteerd om mee te doen.
1: Okay.
2: Dus ja, toen hebben we om ja, natuurlijk te kijken van hoe moet zo'n speeltuin er dan uitzien. Is natuurlijk belangrijk dat we de kinderen en de inwoners en lokale partners natuurlijk spreken. Dus we hebben toen een enquête gehouden en we hebben gesprekken gevoerd met ouders en buurtbewoners. En we hebben een buurtsafari met de kinderen gelopen. En ja, de kinderen hebben ook een ideale speeltuin getekend. Dus eigenlijk is zo het idee van die hele speeltuin ontstaan.
1: Ah, de kinderen hebben die hebben dus meegedacht over het ontwerp van de speeltuin. Kunt u kort omschrijven hoe de inclusieve speeltuin eruit ziet? Daar hebben we een beetje een beeld bij.
2: Ja, nou ja, uit die enquête daar kwam en in de gesprekken met de buurt kwam naar voren dat ze graag wilden klimmen en klauteren. Dus we hebben een groot klim- en klautertoestel neergezet. Mm-hmm. Ook een schommel en een glijbaantje waren heel belangrijk. Dus er staat nu ook een toestel met 3 schommels eraan. Een nestschommel waar je lekker in kunt chillen. Dat was echt een wens.
1: Ja.
2: Een gewone schommel en een babyschommel. Want het moest ook een speeltuin worden waar kinderen met verschillende leeftijden met elkaar konden spelen. Jongens gaven vooral aan dat er natuurlijk ook gevoetbald moest kunnen worden. Dus we hebben ook doeltjes geplaatst. En verder is er ook nog een zandspeelplek en een draaitoestel.
1: Okay, nou dat klinkt al als een hele hoop. Hey, in de speeltuin staat ook een groot bord met allerlei plaatjes, poppetjes en getallen erop. Hoe ziet dat? Waarom staat dat bord er?
2: Dat is een speeltuinbord dat ontworpen is door de organisatie ISAAC. En dat is eigenlijk een belangenvereniging voor iedereen die niet goed kan praten of die de taal niet machtig is. Mm-hmm. En zij hebben het speeltuinbord Praat met elkaar met de plaatjes ontwikkeld. En dat voor iedere gemeente ook beschikbaar gemaakt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een bord met tekst erop en pictogrammen. Waarbij elke woordsoort, zoals werkwoorden en dingen, zeg maar. Ja, een eigen achtergrondkleur heeft. En ja, dan kunnen de kinderen die pictogrammen zeg maar aanwijzen, of ook ouderen. En op die manier met elkaar communiceren en dan aangeven wat ze willen doen.
1: Oké. En dat kunnen kinderen dus gebruiken om met elkaar te praten, ondanks dat er bijvoorbeeld een taalachterstand is.
2: Ja, zeker.
1: Oké.
2: En waarom? En of als je elkaars taal natuurlijk niet machtig bent.
1: Ja, exact. Ja. Waarom was het een goed idee om deze speeltuin uitgerekend op deze locatie in Meidrecht aan de Buurmeesterstraat te plaatsen? Er wonen hier bijvoorbeeld veel kinderen die hier mee kampen.
2: En waarom? En of als je elkaars taal natuurlijk niet machtig bent.
1: Ja, exact. Ja. Waarom was het een goed idee om deze speeltuin uitgerekend op deze locatie in Meidrecht aan de Buurmeesterstraat te plaatsen? Er wonen hier bijvoorbeeld veel kinderen.

0: met meer uitdaging. Dus op deze manier hebben we daar voor een grotere uitdagende plek op die plek gezorgd.
1: Ja, waarom is het belangrijk dat kinderen uit verschillende culturen, dus die verschillende talen spreken, met elkaar spelen?
0: Ik denk dat het altijd goed is om dat iedereen goed met elkaar om kan gaan. En dat is ook zeker de kinderen. Ik bedoel, het is altijd leuk om zeg maar met elkaar de uitdaging aan te gaan en met elkaar te praten, zeg maar, of te spelen, zodat je elkaar ook begrijpt.
1: Ja, ja, ja. Ja, wat hoopt de gemeente te bereiken met de aanwezigheid van deze inclusieve speeltuin uiteindelijk? Hebben jullie een doel gesteld of iets dergelijks?
0: Nou ja, we hopen dat de kinderen daar natuurlijk met veel plezier en veel buiten gaan spelen met elkaar. En dat het ook vooral een fijne plek is voor ouders om elkaar te ontmoeten. En dat bleek eigenlijk ook wel omdat de opkomst best bijzonder hoog was. En het ook een gezellige ontmoetingsplek was.
2: En gaan jullie dit nog evalueren, vraag ik me af dan? Over een tijdje of zo? Of deze inclusieve speeltuin, of het echt werkt?
0: Ja, zeker. We houden dat natuurlijk ook in de gaten. We gaan sowieso monitoren of het veel gebruikt wordt. Nou is dat natuurlijk altijd lastig. Maar we gaan zeker ook vragen hoe dat bevallen is. Want het is voor ons namelijk, is het ook de bedoeling dat er op meerdere plekken in de gemeente zeg maar een grotere speelplek en een uitdagende speelplek maken. Mm-hmm. En ook dat zal weer plaatsvinden via buurtparticipatie. Maar dan weten we ook dat we het juiste doen. Want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, Corina van der Neut, beleidsadviseur van de gemeente De Ronde Venen, over de inclusieve speeltuin die daar deze week is geopend. Dank voor de toelichting en een hele fijne dag.
0: Fijne dag.

Sam Cooke en Working on a Chain Gang. Ja, het is de sleur van de dag. Dat is niet de bedoeling. Maar het is wel een vrolijk plaatje trouwens. Sam Cooke in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8:54 is het geworden intussen. Het nieuws uit de regio. Marjolein zal het hebben over een onderzoek naar een steekincident in Amersfoort en een auto over de kop in Apkoude. En koeien achter een onzichtbaar hek in Zegveld. In het regio nieuws bij Radio M Utrecht. Zometeen na Spanko.

0: Reumer Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: 8:58, verkeersinformatie van de ANWB. Zometeen na het regionieuws hier bij Radio M Utrecht door Marjolein Heijen. En dat regionieuws begint in Duitsland. Duitsland heeft namelijk een drugsbende opgerold en er is een link met onze regio.
8: Want een Amersfoorter van 56 is aangehouden in deze zaak. Duitsland heeft gevraagd om zijn uitlevering. De Amersfoorter en medeverdachten hebben volgens de politie duizenden kilo's cocaïne gesmokkeld uit Zuid-Amerika. 4 drugstransporten werden onderschept van in totaal 2500 kilo cocaïne. En dit heeft een waarde van zo'n 180 miljoen euro. Op de A2 bij Apkoude is gisteravond een auto over de kop geslagen en die kwam achter de vangrail tot stilstand. De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Veel hulpdiensten kwamen daar naartoe. Onder meer een traumahelikopter landde naast de snelweg voor medische ondersteuning. De toedracht van het ongeluk wordt nu onderzocht, onder meer of andere weggebruikers betrokken waren. In een weiland in Zegveld lopen koeien met een zonnepaneeltje om hun nek. Dat is een experiment. Het kleine zonnepaneel is verbonden aan een halsband die elektrische schokjes kan geven. Het is bedoeld om de koeien in de wei te laten grazen zonder dat die is afgezet met schrikdraad, vertelt deze onderzoeker.
9: Ik vergelijk het eigenlijk een beetje altijd met de achteruitrijden van je auto. Dan hoor ik piep, piep, piep, piep. En als je die negeert, dan is het een keer boom. En ik denk dat heel weinig mensen het zover laten komen. En dat zie je bij die koeien eigenlijk ook terug. Die krijgen gewoon een piepje. Die loopt op en denkt, hé, we draaien om en we gaan weer verder.
8: Ja, en hierdoor hoeft de boer niet steeds schrikdraad te verplaatsen. Het is bijvoorbeeld makkelijker om dan slootkanten te beschermen. Het is uiteindelijk aan het ministerie van Landbouw of die halsband door meer boeren gebruikt mag worden. Het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor het midden- en zuidoosten van het land. Vanaf 12 uur is in onze regio kans op stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Verkeer kan daar last van hebben, net als buitenactiviteiten. En de waarschuwing geldt tot 6 uur. Meteen maar door naar het weer van nu. Het is wisselvallig. De zon schijnt nu ook. Er is ook wat bewolking. Het wordt zo'n 16 graden en vanmiddag dus kans op onstuimig weer.
7: Ja, precies. Ja, die code is er niet voor niks natuurlijk.
8: Is ook zo, ja.
7: Kan al wel heftig zijn op een bepaald moment, maar op andere momenten
8: kan ook weer meevallen, ja.
7: Ja, precies. Niks is veranderlijker dan het weer.
8: Zo is dat.
7: En het regionieuws is ook in ontwikkeling. Worden je weer om 9:30, hè Marjolein?
8: Ja, tot dan.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Flink aantal meldingen voor Midden-Nederland voor dit moment dan. Op de A1 te beginnen van Amsterdam naar Apeldoorn. Er is een ongeluk gebeurd. Richting Hoevelaken is het druk. Tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar gebeurde dat ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 5 minuten extra heb je in elk geval daarvoor nodig. Op de A2 A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Breukelen 5 minuten vertraging. Vanuit Den Haag naar Utrecht vertraagt het tussen de Meren en Knoop Lunetten. Zo'n 10 minuten extra heb je daar weer voor nodig. En op de A27 vanuit het zuiden Breda, Utrecht, Knoop in het Gorkum, Lexmond 5 minuten. Langste file voor dit moment, ellendig, van Almere naar Utrecht. Die ellendigheid begint bij Almere Haven en loopt door tot aan Eemnes. 25 minuten extra. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Volendammer visspecialist Tom Tuip. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuip. Middenburgt 7 in Vleuten.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: En de papa's bij Radio M Utrecht. Ja, die mama's en de papa's vinden het ook heel leuk als de kinderen buiten gaan spelen. Wij gaan het er zo meteen over hebben, want het is Nationale Buitenspeeldag. En wat deed je vroeger voor spelletjes buiten op straat? Dat willen we weten. Laat het weten via de RTV Utrecht-app of Facebook van Radio M Utrecht. Buitenspelen dus. Zo meteen hebben we het erover. Uitgebreid in Utrecht is wakker. We gaan nu weer meer horen over en wat reacties hopelijk te gaan horen van voorbijgangers op dat kunstwerk dat vandaag onthuld gaat worden in Utrecht. En het gaat over discriminatie. Robert-Jan Boy met de kunstenaar. En ik hoor mensen om je heen, Robert-Jan. Staan ze al te kijken naar het kunstwerk?
1: Ja, een mevrouw op de fiets met een klein kindje achterop die hier voorbij komt. De fiets hier richting... Ja, ze komt vanuit richting Lunette. Want daar gaat het fietspad naartoe, die richting op. Pal langs het spoor aan de Caribou-straat. Een enorme gevel, kleurrijk beschilderd door Nansky. Punansky, niet waar. Afbeeldingen van iemand in een rolstoel. Iemand van kleur. Ik zie daar een transpersoon. Beweging zit er ook in op de een of andere manier. Felle kleuren, roze, geel, lichtblauw. Waardigheid, vrijheid, rechtvaardigheid. Voor iedereen staat erop. En ook college voor de rechten van de mens. Die de opdracht heeft gegeven in het kader van de universele verklaring. Rechten van de mens. Ja, mevrouw, u staat te kijken. Wat vindt u ervan?
2: Nou, ik vind het heel leuk. Ik heb dit al een tijdje langer gezien. Want het zit al een tijdje langer op de muur natuurlijk. En ik word hier wel heel blij van zoveel kleur.
1: Het schilder heeft u misschien wel gezien. Het schilder heeft u gezien.
2: Ja, het schilder heb ik ook gezien, ja.
1: Ja, kleur. Het gaat ook om de boodschap natuurlijk. Van,
2: dat begrijp ik.
1: Gelijkheid voor iedereen. Wat vindt u ervan?
2: Nou, ik zit hier met mijn kindje van 2 achterop. Dus dit is natuurlijk een boodschap die ik hem ook graag mee wil geven. Dat dat belangrijk is. Dus dat wij dit elke dag gaan zien als we hier voorbij rijden. Dat is heel mooi.
1: Maakt u zich daar wel eens zorgen over? Welke kant het op gaat in de wereld als het gaat om gelijkheid voor iedereen?
2: Ja, daar ben ik niet alleen in, denk ik. Ik denk dat dat heel actueel is nu. En dat we daar met z'n allen heel hard mee bezig zouden moeten zijn, ja.
1: Ja, en hoe voelt u dat? Wat is nu actueel voor u?
2: Hoe ik dat actueel voel?
1: Welke actualiteit bent u dan mee bezig? Als u zegt, het is heel actueel nu.
2: Sla de krant open en zie wat er allemaal bezig is in de wereld. Genoeg voorbeelden, denk ik.
1: Ja, nou, de jongen is er ook voortdurend bij bezig, hè, als kunstenares.
2: Ja,
1: Punansky, Punansky. U moet er vandoor weer, geloof ik.
2: Ik moet er vandoor. Ja. Mag ik doorfietsen?
1: Ja, natuurlijk. Bedankt voor de reactie.
2: Ja, graag gedaan. Ja, fijne dag.
1: Je bent gespecialiseerd in mensenrechten.
2: Ja, klopt.
1: Waarom?
2: Ik vind het heel belangrijk om in mijn werk op te komen voor mensenrechten. En empowerment staat ook heel hoog in mijn werk. Vind ik heel belangrijk. Omdat het inderdaad helaas op heel veel vlakken geschonden wordt. En ik wil daar graag aandacht naartoe brengen. En ik doe dat graag in kleurrijke beelden. En dus het ziet er vaak vrolijk uit. Maar de onderliggende gedachte is soms wat minder vrolijk.
1: Laten we even luisteren naar een meneer die we zojuist tegenkwamen.
2: Ja.
1: Die reageerde ook op de vraag, wat vindt u dan eigenlijk van?
2: Ja, laten we
3: het mooi. Felle kleuren, daar hou ik sowieso van. Mooie vorm. Ik hou ook altijd van dat een gevel die eerst best wel saai of grauw was, opeens echt heel kleurrijk is.
1: Ja.
3: Dat zijn de eerste gedachten die ik erbij heb. Ja, en ik lees natuurlijk de woorden bovenin. Dus,
1: rechtvaardigheid, vrijheid, waardigheid.
3: Waardigheid voor iedereen.
1: Voor iedereen?
3: Ja.
1: Belangrijk in deze tijd?
3: Dat blijft het wel, zeker. Ja, dat mag best wel wat vaker gezegd worden.
1: Ja. En discriminatie, dat komt ook nog steeds voor, ook volgens de staatscommissie.
3: Ja, ik ben blij dat er niet op staat. Maar,
1: staatscommissie bedoelt u?
3: Nee, maar dat het een positieve boodschap is. Ja, mooi.
1: Komt u zelf eens wat tegen als het gaat om ongelijkheid? Of kunt u zeggen van, hey.
3: Nou, ik moet zeggen, dat kan je op de radio niet zien, maar ik val in het vakje zeg maar, witte mannen. Dus ik moet zeggen dat ik het aan de lijve zeg maar, heel weinig ondervind. Van verhalen van anderen wel. En daar schrik ik altijd wel van. En dan denk ik van, oh jeetje, dat heb ik nooit.
1: Wat zijn dat voor verhalen bijvoorbeeld?
3: Iemand die met een donkere huidskleur die gewoon vaker uit de rij wordt gepikt. Vaker wordt gevraagd van, hey, weet je zeker dat je niks hebt meegenomen? En dat heeft hij niet, voor de duidelijkheid. Dus dat is gewoon wel schokkend, vind ik. Dat er dan toch overduidelijk misschien heeft die personen die hem dat, ik weet niet of ze dat doorhebben, maar het effect is dat zo iemand gewoon daar veel vaker mee te maken krijgt.
4: Ja. Ja. En dit zou een bijdrage kunnen zijn om het de mensen...
3: Nou, dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Ja, in ieder geval, het maakt mensen bewust. Je staat er, hè. De meeste mensen... We zitten hier aan een groot doorfietspad. Ja. Dus de meeste mensen die, die zijn hier, hebben wel de aandacht, zeg maar, voor dingen. Dus het valt wel meteen. Het knalt wel uit.
4: Ja.
3: Mooie plek.
4: Nou, dank u wel.
3: Ja. Goeie rit. Graag gedaan.
1: Een druk fietspad inderdaad, de treinen die voorbij komen. Ja, het gaat niet onopgemerkt voorbij aan de mensen, denk ik.
2: Nee, ja, ik ben heel blij met de plek. Want ja, als kunstenaar nou helemaal met een boodschap als deze... wil ik natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken. En dus het is heel leuk om hier te zien hoeveel mensen hier voorbij fietsen. En dat merkten we natuurlijk ook toen we aan het schilderen waren. Kwamen echt zoveel mensen hier voorbij en schreeuwden omhoog tegen de steiger... dat ze het zo mooi vonden worden. En veel mensen die elke dag een fotootje kwamen maken om het proces vast te leggen. Dus ja, dat was heel leuk. En ja, hoe meer mensen, hoe beter.
1: Hoe lang blijft het op de muur zitten?
2: Bekende
1: voorbij. Ja.
2: Ja, zo lang mogelijk natuurlijk.
1: Kan tegen een stootje.
2: Ja, zeker. Ja, nee, we hebben hele goede verf gebruikt. Dus ja, nee, de bedoeling is zo lang mogelijk. Ja.
1: Okay. Nou, van harte gefeliciteerd met het kunstwerk.
2: Dank
1: vanmiddag
2: wel.
1: Wordt het officieel onthuld om 5 uur, meen ik.
2: Ja, hier. Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje. En om iets meer achtergrond te horen nog over het proces en over de gedachten erachter.
1: Aan de Karibustraat.
2: Ja.
1: Karibustraat.
2: Karibustraat 51.
1: Yes. Nou, 5 uur.
2: Yes.
1: Kom kijken, zou ik zeggen.
2: Be there.

0: Taylor Swift is 9:11. Kunnen we buiten spelen? Dat horen we zo meteen van Margot Ribberink. Natuurlijk gaan we dat doen. Het is Nationale Buitenspeeldag, dus dan wil je naar buiten als kind. In elk geval moet je naar buiten kunnen gaan. Ja. Veel reacties op wat voor spelletjes je vroeger dan buiten speelde.
1: Ja, inderdaad. En dat is ook zo leuk om te zien. Want we zijn heel veel gemene delers. Wat mensen deden vroeger als ze gingen buiten spelen.
0: Vertel, ik ben zo benieuwd.
1: Ja, dat stoepranden is toch echt een groot thema, hoor.
0: Stoepranden, ja.
1: Veel mensen hebben dat gedaan. Tikkertje, verstoppertje, dat zijn echt klassiekers. Touwtjes springen zie ik heel veel voorbij komen.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben we ook een boompje wisselen, buskruid. Buskruid, zeg maar niet. Wat is dat?
0: Ja, nee, ja, naam wel. Ik weet het niet meer.
1: Wat is het?
0: Steenpapier schaar, een beetje dat idee, volgens mij. Maar ik weet het niet meer zeker.
1: Oh, wat leuk. Nou, Jaap die vertelt, ik was met 15 buurtkinderen altijd aan het spelen. Heel veel sociaal contact met elkaar.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat is ook wel zo'n ding, hè? Dat je ook je buurtkinderen sneller ontmoet als je altijd buiten bent. Ja. Je ziet ze altijd lopen. En als het droog was, waren we ook... Nee, als het regen waren we ook buiten te vinden. Ja,
0: tuurlijk.
1: Door weer en wind. Maar ook kattenkwaad aan het uithalen gingen we belletje trekken.
0: Oh ja.
1: Ben jij dat wel eens?
0: Zeker.
1: Dan snel wegrennen, weer een boze... Je zegt die boze opa achter je aan.
0: Ja.
1: Oh, wat grappig.
0: Belletje lellen, belletje trekken, ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, of vliegeren. Ruud hield van vliegeren en... Ja, balspellen, voetballen, spelletjes delen, dat deden we dan met elkaar. Had je ook veel sociaal contact, zegt ook Ruud. Ja, die vonden zegt, het varieerde. De ene keer gingen we touwtjes springen, was dat helemaal hot. En dan gingen we elastieken. Nou, dat zegt me even niet
0: zo. Ja, maar elastiek om je benen en dan moest je er doorheen stappen en zo. Ja, dat was iets voor meiden, vonden wij altijd. Dat was niet iets van die jongens.
1: Ja,
0: oh, mijn beeldscherm gaat weer op zwart. Huppata.
1: Oh,
0: ja,
1: nou,
0: maar jij hebt nog meer reacties.
1: Ja, autonummers opschrijven. Dat deed Yvonne ook. Liepen ze allemaal met pen en papier langs de auto's.
0: Oh ja?
1: Gingen ze die nummerplaten noteren. Dat is ook een soort spelletje.
0: Grappig.
1: Ja, en nummers draaien. Dus eigenlijk het zeg maar draaien in zo'n waar wij het eerder over hadden. Zo'n draaitelefoon. Uit oude telefoonboeken nummers bellen en dan meteen ophangen.
0: Maar dan moest je
1: eigenlijk
0: dan
1: niet buiten, maar binnen.
0: Dat deed je binnen natuurlijk. Ja, want we hadden vroeger geen mobiele telefoon natuurlijk.
1: Nee, joh.
0: Ja,
1: dat was prank call. Alleen dan in de jaren...
0: Wie deed dat?
1: Nou, Mira.
0: Mira, zeg. Of z'n drie.
1: Kan niet, hè? Ze zegt, ik woonde aan de Kromme Rijn. En ik leerde al snel vissen van mijn vader.
0: Oh ja.
1: Dat deden ze ook vaak.
0: Ja, dat is niet echt een spelletje natuurlijk. Hè. Sport, ik heb ook heel lang gevist inderdaad. Hoor ik na 14 was of zo. Denk ik. Vond ik hartstikke leuk.
1: Leuk hoor, ja, je kon ook zoveel doen buiten. Hartstikke leuk. Ik vond het vroeger altijd leuk om te stoepkrijten. En wat wij dan deden is, we hadden een pleitje voor het huis. En daar gingen alle buurtmeisjes, kinderen dan heen.
0: Mm-hmm.
1: En dan tekenden we huizen, een soort platte gronden.
0: Van
1: huizen. En dan ging je bijvoorbeeld zitten zo in je bed. Had je een bed getekend,
0: was
1: dat je slaapkamer.
0: Ja.
1: We hadden onze step mee, dat was dan onze auto of paard of fiets.
0: Ja?
1: En die gaven dan ook namen.
0: Het is
1: een soort huisje spelen eigenlijk.
0: Wat lachen.
1: Ja.
0: Wij deden wel landjepik. Dat was ook met, dat tekende je dan bijvoorbeeld op straat met krijt inderdaad.
1: Ja?
0: En dan moest je stappen of zo. Dan moest je dingen van elkaar afpikken. Landjepik.
1: Oh,
0: een beetje het idee van op een normale manier. Een liefdallige manier. Een beetje oorlog voeren, een beetje pikken. Wat in de wereld nog steeds actueel is. Wat echt gebeurt, helaas. Ja, ja.
1: Oh ja, ja. Ik
0: nou,
1: zie
0: nog één of twee reacties?
1: Ja, ik zie ook mensen die op het platteland wonen. Die lekker in het gras gingen spelen.
0: Ja.
1: Een hut gingen bouwen. Dat zie ik ook wel veel voorbij komen.
0: Mm-hmm.
1: Boompje klimmen en er dan weer uitvallen.
0: Nou,
1: jeetje. Nou, dat maar goed is afgelopen.
0: Ja, veel reacties, Anne. Hè? Leuk over het buitenspelen. Nou, we kunnen er vanmiddag over doorpraten. Connie doet het ook graag. Die heeft ook ontzettend vaak buiten gespeeld.
1: Ja,
0: ben ik wel zeker.
1: Ja, superleuk. Toch? En Aard in Utrecht komt thuis. Heeft het ook over de Nationale Buitenspeeldag. En wat je vroeger speelde als je dan naar buiten ging. We horen het graag, je verhalen. Dat kan in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Margal, we hebben het vorige uur ook gehad over buitenspelen. Het uur daarvoor ook. Even kort, wat was het leukste spelletje voor jou om buiten te spelen? Met buitenspelen.
2: Ik heb hem nog niet gehoord. Anne-Maria Koekoek.
0: Even kort, wat is het ook weer?
2: Ja, dan sta je met z'n allen met de rug naar de persoon die dan Anne-Maria Koekoek zegt. En dan moet je zo snel mogelijk de persoon weten te bereiken. Ja.
0: Oh ja, ja. Ja,
1: dan moet je toch ook zo stilstaan als die persoon weer omdraait?
2: Precies, precies. Ja, dat is het. Ja, kijk, ja, Anne, jij weet het ook.
1: Ja, hè? Dit is zo'n leuk spel. Ik heb het ook veel gespeeld.
0: Typisch meisjesspel.
1: Ja, het voelt wel. Oh, meisjesspelletjes, hè. Dat was vroeger wel meer, dat je dan meisjes- en jongensspelletjes had, hè?
2: Ja,
1: valt het wel mee?
2: Klopt, ja. Ja.
0: Ja.
3: denk ik ook. Maar ja, nou ja, dat is misschien wel waar. Want meisjes die mochten niet mee voetballen met ons. Dat was van de jongens. Ja.
2: Ah. Hey, maar knikkeren deden we met z'n allen, hè?
3: Ja, dat is waar, ja. Oh, ja. Ja.
1: Leuk.
3: Ik verloor altijd met knikkeren. Ik wil het er niet meer over hebben. Echt niet.
2: Oh, ik niet.
1: Oh jee.
2: Ik won altijd.
3: Zie je wel. Het is maar goed dat de jongens niet tegen de beide gingen knikkeren.
1: Ik heb niet met je geknikkerd.
3: Maar gewoon, gooi er even op los qua weer vandaag. Want nu schijnt bijvoorbeeld het zonnetje in Utrechtstad.
2: Ja.
3: Maar dat zal niet overal zo zijn. Regenbuien die over... Het is van alles en nog wat. Het is een allegaartje.
2: Het is van alles en nog wat. Maar vanochtend is het droog. Dus het speelkwartier vanochtend verloopt droog.
3: Ja.
2: Nou, dat is al een pluspunt. Met op heel veel plaatsen de zon er nog bij. Temperatuur. Een graadje of 13 nu op dit moment en vanmiddag 17, 18 graden. En dan vanmiddag, ja, dan zal het niet overal meer droog blijven. Er komen steeds meer buien in onze omgeving. Het kunnen ook pittige buien zijn en enkele met hagel en onweer. Waardoor dus ook het KNMI een waarschuwing heeft uitgezet, code geel. Tussen 12 uur vanmiddag en 6 uur vanavond. En vanavond vallen er misschien ook nog een paar buien, maar vannacht is het weer droog. Morgenochtend schijnt ook nog de zon.
3: Mm-hmm.
2: In de middag valt er een enkele regen. Maar al veel minder dan vandaag. Ja, fris blijft het wel met 17 graden. En dat blijft ook op vrijdag zo, 17, 18 graden. Maar dan draaien we het om. Dan is het vooral in de ochtend regenachtig. Wordt het in de middag weer wat droger. En in het weekend, ja, ik heb van alles geprobeerd om die bui eruit te draaien.
3: Niet
2: helemaal. Nou. Een enkele bui is nog mogelijk. Maar de zon die komt er wat vaker bij. En die temperatuur gaat mondjesmaat omhoog. En dat heeft te maken met de windrichting uit west tot noordwest. 19 graden pas na het weekend. Vanaf dinsdag dan gaan we omhoog.
3: Kijk eens aan. Nou, uiteindelijk gaat dat dan toch gebeuren, denk ik dan. Krijgen we een beetje echte zomer. Maar goed, dankjewel. Tot vanmiddag. Om 12:45 in aan tafel, hè?
2: Ben ik er weer.
3: De Hit Zuid-Holland met Edwin Meerman zometeen. Ben jij er morgen weer?
1: Ja, zeker weten.
3: Ik ook, 6 uur. Utrecht is wakker.
1: Afgesproken.

0: Nee, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Dit is Eemland 1.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
7: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
8: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
6: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van de nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
9: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
10: Zou ze ook morgen willen invoeren?
9: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
6: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
11: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Een heel goedemorgen. Welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 10 juni. We zijn een minuutje later dan u van ons gewend bent. Maar ja, techniek, hè, dat staat voor niets. En soms valt het gewoon spontaan uit. Maar we hebben de boel weer aan de praat gekregen. En u bent van harte welkom vandaag. Het is 10 juni en dat zeg ik niet zomaar, want het is ook Jantje Betondag. En dat is dé dag waarop heel Nederland naar buiten gaat om heerlijk buiten te spelen. Vele buurten, scholen en organisaties in Nederland hebben speciaal voor vandaag allerlei activiteiten georganiseerd in parken, op straat of in de speeltuin. Zodat kinderen heerlijk met elkaar kunnen rennen, springen en veel plezier hebben met elkaar. En we hebben ook nog mooi weer, dus wat willen we nog meer? Wat hebben we verder voor u bij Eemland 1 Actueel? Aandacht voor inwoners in Eemland met psychische klachten en de lange wachttijden voor hulp. Ons wekelijks gesprek met Henk de Graaf over de leukste en spannendste zeilwedstrijd, de DARP, gehouden in Bunschoten-Spakenburg. En we zijn op weg naar het WK voetbal. Samen met Ramon Wernse duiken we in de rijke geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal. Reden genoeg om gezellig te blijven luisteren. Dit is Eemland 1 Actueel van woensdag 10 juni.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: En we begonnen vanochtend met de Red Hot Chili Peppers met het nummer Under the Bridge. Ook in onze regio, de regio Eemland, kampen mensen met psychische problemen. Tegelijk zijn de wachttijden voor hulp vaak lang, te lang. En Samen Sterker Eemland is een samenwerkingsnetwerk met zorgpartijen zoals het Meander, Huisartsen Eemland, GGZ Centraal en nog diverse zorginstellingen en organisaties in de regio Eemland. En door samen te werken willen zij bereiken dat mensen sneller hulp kunnen krijgen. Hierover praat ik met Doeke Sprakke en Martijn Maler. En beide zijn werkzaam voor Samen Sterker Eemland. Mannen, goedemorgen, welkom. Ja, fijn dat jullie er zijn. Ik val gelijk met de deur in huis. Hoe groot is het aantal mensen in de regio Eemland dat kan met psychische problemen? En dan kijk ik even naar allebei.
1: Dat is een hele goede vraag meteen. Omdat we natuurlijk te maken hebben met mensen die zichtbaar zijn. Hè, die zich tonen en zich melden bij GGZ-instellingen. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel mensen die eigenlijk onzichtbaar zijn, achter de voordeur zitten en kampen met psychische uitdagingen.
0: Wat is de grootste groep, Martijn? Zijn dat de mensen die nog achter de voordeur zitten? Of zijn dat de mensen die naar buiten komen met hun problemen?
1: Ja, dit is best wel een aanname, omdat het is heel moeilijk te meten wat we niet weten. Mm-hmm. Gelukkig zien we de afgelopen jaren dat het thema psychische kwetsbaarheid veel beter besproken wordt in de maatschappij. Dus we zien daardoor ook wel een toename van mensen die hulp zoeken.
0: Met andere woorden, doordat het bespreekbaarder wordt gemaakt, komen mensen ook makkelijker naar buiten met hun problemen.
1: Ja, dat is wel wat we zien, gelukkig.
0: Ja. Doekes, praten we dan enkel over volwassen mensen of hebben we het ook over jonge mensen en zelfs over kinderen?
2: Ja, de scope waar wij ons op richten is grotendeels volwassenen. Maar wat we zien is dat de overgang van jeugd naar volwassenen, dat een hele kwetsbare periode is. En dat is een van de dingen waar we dus extra aandacht voor hebben. Dus een groot onderdeel van het programma gaat over de leeftijd van 16 tot 26. Want zoals je misschien weet is het gescheiden van 18 tot alles daarna.
0: Ja.
2: Dus als je dan op je 17e psychische problemen hebt en je wil...
0: Ja, waar val je dan onder? Je bent geen kind meer, maar je bent ook nog niet helemaal volwassen.
2: Exact. En als het gaat over welke hulp je dan krijgt, dan kom je op de wachtlijst van een organisatie die jongeren helpt. Maar voordat je aan de beurt bent, ben je een volwassene. En dan kom je weer op de nieuwe hulplijst. Dus dat is,
0: en dat werkt niet mee.
2: Dat werkt natuurlijk niet mee.
0: Nee, dat werkt helemaal niet mee. Als we het even over die psychische problemen praten, laten we even duidelijk maken over welke problemen praten we dan. Wat valt er onder die psychische problemen? Want het is een heel breed begrip.
2: Het is een heel breed begrip. Kijk, psychische kwetsbaarheid gaat eigenlijk over hoe vatbaar je bent voor het krijgen van mentale klachten. En dat is een heel breed spectrum. En je hebt een heel groot het DSM-boek met allemaal diagnoses die je zou kunnen stellen.
0: Er zit en wat is dat, een DSM-boek?
2: Ja, dat is zo'n klassificering van de type klachten die je zou hebben. En daar kan het dan gaan over dat je psychotische klachten hebt. Of dat je ADHD
1: depressieve klachten of verslavingen of iets dergelijks.
0: Het is heel breed, hè? Want en ik denk ook, als je het over jonge mensen hebt, laten we zeggen even onder de 18 jaar, of je hebt het over wat ouderen, hè, dat die signalen, dat die ook heel anders zijn. Dus hoe klassificeer je iemand met een psychisch probleem? En ja, moet je ze wel klassificeren? Moet je ze in een hokje stoppen?
2: Ja, nou, dat is denk ik een heel erg terecht punt. Want daar gaat het ook dus heel erg vaak mis. Zelfs zo mis dat op het moment dat een professional, een expert tegen jou zegt, nou, de diagnose is dat jij
1: depressief
2: bent. Dat je je helemaal gaat identificeren met eigenlijk de diagnose die je hebt gesteld. En dat staat eigenlijk je herstel weer in de weg.
0: Precies,
2: voor sommige mensen.
0: Precies. Ja, dus dat maakt het. Dat is het gevaar van mensen in hokjes stoppen.
2: Absoluut.
0: Ja, en dat is ook het gevaar dat je dan niet gelijk bij de juiste hulpverlener terechtkomt. Maar daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Laten we even kijken, voordat die hele samenwerking, waar we het ook over gaan praten in deze uitzending, tussen de organisaties. Hoe zag het er voor die tijd uit, qua psychische zorg? Hoe lang duurde het gemiddeld voordat je dus echt adequate zorg kreeg, als je zeg maar naar de huisarts ging?
1: Ja. Nou, de afgelopen jaren hebben we gezien dat die wachttijden die zijn heel erg gestegen. Dus dat is iets wat we door het hele land zien. Ook in de regio Eemland heb je dat gezien dat er een aardige stijging was. En we hebben natuurlijk in de coronaperiode hebben we een daling gehad. Dat kwam niet omdat er minder klachten waren, maar dat was omdat mensen meer achter de voordeur bleven, minder naar buiten treden, et cetera. Wat wij nu zien is dat je, omdat het bespreekbaar wordt gemaakt, is dat je meer toename ziet. Maar in de totaliteit van wachttijden zie je door het land heen dat het langzamerhand wat meer begint af te nemen.
0: En ja, ik heb een hekel aan percentages, maar als jij zegt langzaam afnemen, is dat... Hoe langzaam is dat?
1: Nou, in Nederland rekenen we in wachtweken.
0: Ja.
1: En dan wordt het heel technisch, maar je hebt een aantal weken voordat je een intake hebt. En je hebt een aantal weken voordat je daadwerkelijk doorgaat met de behandeling. En daarin zagen we dat dat op 25 weken ongeveer gemiddeld zat. En dat dat langzamerhand ietsjes daalt.
0: Ja, dus de wachttijden worden korter.
1: Ja.
0: Ja, het aantal aanmeldingen niet.
1: Klopt.
0: Dat is duidelijk. We gaan zo verder praten over die samenwerking, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En dan gaan we ook praten over wat dat nou voor de mensen betekent. En of nou inderdaad die hulp adequater en meer to the point kan dan dat het tot nu toe is geweest. Maar we gaan eerst even luisteren naar de muziek.

0: Ja.
1: Kent u ze nog, The Sweets? Ik heb het singeltje hier voor me liggen. Blockbuster heette dit nummer. En het is zo'n mooi oud singeltje. En dan zie je die mannen in wat toen hele gewaagde kleding was. Maar tegenwoordig kan het nog veel gekker. Ik ben in gesprek met Doekes Prakke en Martijn Maler. En zij zijn van Samen Sterker, Eemland. En dat is een samenwerkingsverband, zijn ze aangegaan met ruim 30 organisaties. Die bestaan uit de GGZ, huisartsenzorg en het sociaal domein. Ik praat even tegen jullie allebei met deze volgende vraag. Want hoe gaat dat werken samen met 30 organisaties? Want dat zijn er best wel heel veel. Wat is dat nou in het voordeel van de persoon die de psychische klachten heeft en hulp nodig heeft, dringende hulp nodig heeft op kort termijn?
0: Ja, nou, goeie.
1: Ja, en dan kijk ik naar jou, Doekes.
0: Ja, zeker. Nou, daar geef ik graag antwoord op inderdaad. Want kijk, er is ontzettend veel hulp beschikbaar.
1: Ja, er is heel veel hulp. Maar ja. Het is een... Ja, ik kan me voorstellen, als je psychische problemen hebt en dat is een wereld van hulpverleners. Hoe kom ik nou direct bij die goeie?
0: Ja, exact. Nou ja, en dat is ook best een vraag voor hulpverleners zelf. Want je hebt natuurlijk gewoon je eigen netwerk. En daarin weet je de beste mensen misschien net even te vinden. Maar deze samenwerkingsafspraken, die maken het eigenlijk makkelijker om een grotere groep professionals samen te laten werken. Waardoor je waardoor je beter de juiste persoon kan vinden. En dat de samenwerking tussen de personen wat makkelijker gaat.
1: Ja, laten we het even klein houden. Martijn, ik heb problemen. Ik voel me depressief. Ik kom bij mijn huisarts. Wat doet die? Wat is de volgende stap?
2: Nou, de huisarts die luistert natuurlijk altijd eerst naar jouw problemen. En die kijkt van, nou, wat zie ik? Wat voor signalen? Is het iets lichamelijks? Is het misschien iets geestelijks? Die maakt een inschatting wat de huisarts goed kunnen doen. Nou, op het moment dat er sprake is van psychische klachten en daar wordt dan toch een labeltje waar we het eerder over hebben gehad, hè, wordt erop geplakt en dat heet een vermoeden van. En die stuurt het door naar een passende GGZ-instelling. Daarvoor hebben ze allemaal verschillende tools. Hè. Ook in deze regio hebben ze een tool waarbij ze sneller kunnen zien waar is de ruimte. Zijn er nog misschien wel bepaalde criteria waar jij ook als burger aan moet, of als inwoner aan moet voldoen?
1: Gaat dat sneller nu? Dat ze samenwerken, dat je sneller naar de volgende hulpverlener kan?
2: Ze hebben veel beter zicht wat er is in de regio. En daardoor kan je sneller terecht en kom je niet in een wachtrij die misschien wel heel lang is, terwijl er een wachtrij, de volgende wachtrij veel korter is. Een beetje het verhaal van, ik wissel ook altijd bij de supermarkt en ga in de verkeerde wachtrij staan. Nou, ja. Dit is het principe dat wij inzichtelijk proberen te maken, waardoor je sneller op de juiste plek terecht kan komen.
1: Oké, dus je gaat naar de huisarts en die kijkt zo goed mogelijk naar, van hoe die inschat wat jouw probleem dan ook is, dat je bij de juiste hulpverlener terechtkomt. Zijn de wachttijden naar die volgende stap, die volgende hulpverlener, zijn die nou korter dan dat ze voorheen waren, of zijn die nog steeds lang? En dan kijk ik naar Doekes.
0: Ja. Dat verschilt
1: heel
0: erg.
1: Dat was juist het probleem. Ja. Die enorme lange wachtlijsten. En dan worden die problemen alleen maar erger. En je kan mensen wel medicatie gaan geven. Of even een
0: ja, je hebt een heel terecht punt. Hè? Dus,
1: ja.
0: Dus, kijk, de,
1: het gaat ook om snelheid.
0: Ja, absoluut. Dus als we kijken naar de hoeveelheid hulp die er beschikbaar is, dan was de normale route, als je kwam met mentale klachten, was, we gaan je koppelen aan een specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Maar tegenwoordig weten we dat voor zeker lichtere klachten er heel goed ondersteuning kan komen van bijvoorbeeld een lokaal wijkteam of een welzijnsorganisatie.
1: Zijn dat professionals of zijn dat vrijwilligers?
0: Ja, dat zijn professionals.
1: Dat zijn professionals.
0: Ja, dat zijn hele goed opgeleide professionals die heel goed kunnen begeleiden.
1: Ja.
0: En die soms ook met ondersteuning van een expert uit de GGZ ontzettend veel kunnen betekenen.
1: Oké, nou heb je 30 samenwerkende organisaties.
0: Ja.
1: Hoe voorkom je nou dat mensen niet van het kastje naar de muur gaan?
0: Ja, hartstikke goed. Nou ja, een van de onderdelen hierin is een warme overdracht.
1: Dus en dat is een warme overdracht?
0: Een warme overdracht, ja, dat klinkt mooi.
1: Dat is
0: een
1: weer
0: warme
1: zo
0: overdracht. Ja, ja, dat is een beetje een vakjaar.

0: begonnen inderdaad. Maar waar het over gaat is dat, dat als jij een tijdje mee hebt gelopen met iemand en op een gegeven moment denk je als, nou zeg, een GGZ-professional, denk nou, ik heb het belangrijkste klinische gedaan. Het is nu handig dat ik je overdraag aan iemand van een lokaal wijkteam. Dan streven we er op deze manier naar dat er eerst een 3-gesprek is met de inwoner, met degene van het lokaal wijkteam en de specialist uit de GGZ. Ja. Zodat de begeleider van het lokale team het stokje mooi kan overnemen of dat je zelfs parallel aan elkaar gaat werken.
1: Ja, dus het is niet zo dat je heel veel mensen over de vloer krijgt die zich allemaal met jou gaan bemoeien en iedereen heeft een eigen, nou ja, labeltje wat ze plakken. Maar er wordt ook samen gepraat en dat het ook helder blijft.
2: Klopt.
1: Zeg ik dat correct?
2: Ja, dat zeg je helemaal correct.
1: Ja, en waar komt Samen Sterker Eemland dan in beeld?
0: Ja, wij zijn eigenlijk, wij helpen dit een beetje regisseren. Dus,
1: zijn
0: dus
1: jullie
0: wij
1: een soort coördinator die er boven hangt?
0: Nou ja, wij faciliteren dat dus er bepaalde afspraken zijn waar professionals met elkaar op terug kunnen vallen. Want als je dus iemand probeert te helpen en je wil overdragen naar een andere partij en het lukt niet, ja, dan zorgen deze afspraken ervoor dat je daarop terug kan vallen. En een voorbeeld daarvan is dat als je via de reguliere route niet in contact komt, dan heb je nu een persoonlijk aanspreekpunt bij die organisatie waar die je kan bellen en zegt, joh, ik kom er niet doorheen, kan je me even helpen? Waardoor de snelheid dat je elkaar weer kan vinden veel groter wordt en iemand dus veel minder lang hoeft te wachten of minder tussen wal en schip valt.
1: Oké, ik neem mezelf weer als voorbeeld. Ik heb een probleem. En ik heb het idee, ik weet niet waar ik heen moet.
0: Ja.
1: Ik weet niet, hè, ik wil niet naar mijn huisarts. Ik wil niet gelijk dat label geplakt hebben. Maar ik heb toch wel hulp nodig, denk ik. Wat kan ik het beste als eerste doen?
2: Ja, ik vind het eigenlijk wel een mooi vraagstuk. Hè? Want kijk, hier begint een verandering. Hè? Het allermooiste wat wij eigenlijk in deze maatschappij moeten gaan doen is meer naar elkaar omkijken. Dus het netwerk wat je zelf om jezelf heen hebt.
1: Dat, ja, maar dat is vaak niet het geval. Mensen gaan zich afsluiten. Mensen gaan zich terugtrekken. Mensen gaan vereenzamen. Dus wat is nou dat je zegt, nou dan kun je het beste dat nummer bellen of dan kun je dat het beste doen als eerste stap.
0: Ja,
1: Martijn,
0: ja.
1: Wat moeten mensen doen?
2: Nou, ja, ik vind het een lastige als je hem helemaal zo stelt.
1: Nou, ja,
2: hè, want
1: vaak is het wel, kijk, dat het soms zo ver komt. Dat je dus je trekt je terug van je familie of je praat er niet over op je werk of je meldt je ziek. Wat moet je dan als eerste doen?
2: Ja, kijk, ergens is natuurlijk wat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken, de toegang zeg maar tot zorg, hè, of als we ons zorgen maken, is de huisarts vaak.
1: Toch
2: nog,
1: naar die
2: hè.
1: Huisarts.
2: En dat is echt als in jouw geval, jouw voorbeeld, dat er sprake is van vermoeden van, hè, dat je psychische uitdagingen hebt, dan is toch de huisarts. Maar de huisarts kan een goede inschatting maken en die kan ook denken van, ja, je bent wel enigszins depressief lijkt het, maar je hebt ook heel veel schulden en relationeel zit het niet goed. Dan kunnen we veel breder gaan kijken met inzet van het sociaal domein, van ervaringsdeskundigheid, met de inloopvoorzieningen. Er zijn heel veel mogelijkheden in de regio.
1: Dus eigenlijk zeg je van, ga naar die huisarts. Probeer je goed te vertellen wat er aan de hand is. En samen kun je dan, of die huisarts kan goed genoeg inschatten, welk zorg armpje, zal ik het zo noemen. Hè? Het is allemaal van die 30 van die armpjes. Welke die moet pakken om jou op de juiste plek te krijgen.
0: Ja, ik zou er nog wel wat tegenover willen zetten. Ja. Want de huisarts is nu de reguliere route. En die wordt steeds beter ondersteund om breed door te kunnen verwijzen. Maar ik denk, even terugkomend op je vraag. Volgens mij is het belangrijkste om na te gaan, waar voel jij je het meest comfortabel om je hulpvraag neer te leggen. Is dat misschien bij iemand in het buurthuis waar je komt? Of heb je misschien een wandelclubje waar je iemand spreekt, waar je dit kan delen, die misschien daar wel een tip over heeft. De ingang van Eemkracht heb je nu hier in Baarn, Soest.
1: Eemkracht, even kort, wat is dat?
0: Ja, dat is het lokale team voor Baarn, Soest en Bunschoten.
1: Eemkracht,
0: inderdaad. Ja,
1: en
0: een
1: die
0: mooie
1: kun je
0: organisatie.
1: Vinden op de website?
0: Ja, daar kan je gewoon naar inderdaad eemkracht.nl uit mijn hoofd. En dat is de ingang voor alle inwoners van Baarn, Soest en Bunschoten. Die, dit het eigenlijk als een soort alternatief van de huisarts. Als je gewoon met misschien met schulden zit of met mentale klachten.
1: Dan kun je
0: of,
1: naar Eemkracht.
0: Of met opvoedingsproblemen.
1: Zeg,
0: ja.
1: Tot slot, wat is het ultieme doel wat jullie gesteld hebben voor jezelf? als organisatie Samen Sterker Eemland?
2: Ik denk, er zijn meer. Het ultieme doel is dat wij één, de psychische uitdagingen die mensen hebben, veel meer normaliseren en niet alleen maar medicaliseren. Dat is een uitdaging, dat er dus veel meer mogelijk, wat Doekes net mooi zegt, er zijn veel meer mogelijkheden tegenwoordig dan enkel een huisarts, enkel de GGZ en dergelijke.
1: Samenwerken. Ultieme samenwerking om snel mensen op de juiste plek te krijgen.
2: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: En ik zo goed
0: ja,
1: samen?
0: Maar ik snap nu beter ook je vraag, want de mogelijkheden zijn dus eindeloos. En een andere tip die ik nog zou willen geven, er is een herstelnetwerk.
1: Ja.
0: In deze regio's. En dat is eigenlijk gewoon een plek waarin je ja, in contact kan komen met andere mensen die ook bezig zijn met hun herstel. En waarbij je door ervaringsdeskundigen geholpen wordt om begeleid te worden op die reis. Een soort bondgenotencontact.
1: Goed, ik dank jullie voor je uitleg.
0: Ja.
1: Martijn Maler en Doekes Brakke, dankjewel. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. En ik hoop dat mensen adequaat en snel geholpen kunnen worden. En laat ze vooral wel aan de bel trekken. Want daar begint het mee, hè? Ik dank jullie heel hartelijk.

0: Ja, en we gingen terug in de tijd met de Outsiders. En daar zat Wally Tax bij. Keep on trying. En het is tijd voor Klaas Bijker met het weer.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas, vanuit een zonnig Baren.
2: Ja, ik ben blij dat je stem zo lekker helder is, want de muziek was kon ik bijna niet horen.
0: Is dat waar Klaas?
2: Ja,
0: nou,
2: ja, ja.
0: We hadden Wally Tax met de Outsiders. Die ken jij nog wel uit je lange haren tijd.
2: Outsiders, niet alles roept herinneringen op.
0: Goed.
2: Dit niet. Nee.
0: Nou, wat zegt het weer jou?
2: Ja. Ik moet eens zeggen, ik voel nattigheid.
0: Jij voelt nattigheid?
2: Ja, de komende dagen.
0: Oké.
2: Momenteel is het bij jou waarschijnlijk net als bij mij, is het redelijk zonnig. Ik zie wel wat buiengebieden in de verte, dus we houden het niet droog. Sommige buien hebben bijna een plenskarakter. Dus plensregens zijn mogelijk, maar het kan ook iets minder voorstellen. En ook morgen zitten we in die buienlijn. En dan komt er eens een keer een regengebied op ons af. Dus dat is gestage regen. Er kan dan 5 tot 10 mm vallen. Dus de aarde is lekker vochtig. Dat betekent dat alles er mooi groen uitziet. En dat is ook wel nodig, want we gaan daarna een droge periode tegemoet. Ik had het ook al over dat het misschien wel heet zou worden. Maar het lijkt er toch op dat het nu warm wordt.
0: Warm is altijd
2: graden.
0: Lekker, Klaas. Maar vandaag, houden we het vandaag droog?
2: Nee. Ik zei dat ik nu al wat buienwolken zag hangen in de verte. Dus dan houdt het niet droog, hè?
0: Nee, dan houdt het niet droog. Maar hoe laat dat is natuurlijk, wanneer dat allemaal los gaat barsten, dat weten we nog niet, hè?
2: Nee. Dus na zondag krijgen we een heel ander weertype. Dan gaat een hoge drukgebied het weer beïnvloeden. De wind komt in de noord- of noordoosthoek te zitten. En dan gaat de temperatuur, zoals ik al zei, naar 20 tot 25 graden. Kunnen echt zomerse dagen tussen zitten. Maar het tussen haakjes goede nieuws is dat ook dan niet helemaal droog zou zijn. Dus er kan een dag bij zitten waarin er regen of onweer voorkomt.
0: Nou Klaas, dus we hebben eerst wat regen en op dit moment een klein zonnetje. Het mooie weer voor de mensen die daar heel veel van houden, dat komt eraan.
2: Ja, in het weekend. Vandaag en morgen is de regen in de vorm van buien met misschien ook onweer erbij. En vrijdag krijgen we een verregende dag.
0: Nou Klaas, daar gaan we het maar mee doen en het is niet anders. Ik dank je voor vandaag en
2: graag gedaan.
0: Fijne dag en tot morgen weer.
2: Tot morgen.

0: Suicide is painless. Ja. Mesh, kent u de serie nog over Vietnam? 1970 was het. En het was naar aanleiding van een film. Dan gaan we over naar de Darp. Ja, de Darp. De mooiste, spannendste zeilwedstrijd uit onze regio. En net als iedere dinsdagavond was er ook gisteravond weer een competitie die voor iedereen te zien was vanaf het strand in Spakenburg. Een prachtig gezicht hoe de schepen vertrekken vanuit de museumhaven in Spakenburg richting het Eemmeer. En ik ben heel benieuwd hoe de stand van zaken nu is. En ja, en wat is er gisteravond allemaal gebeurd? En dat ga ik vragen aan Henk de Graaf, zelf deelnemer aan de 43ste DARP-competitie. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Henk, hoe was het gisteravond?
1: Ja, het was een heerlijke zeilwedstrijd gisteravond. Ik kan niet anders zeggen. We waren natuurlijk de hele dag een beetje gewaarschuwd met code geel, onweersbuien, hagelstenen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we waren wel op onze hoede, maar die buien trokken net voor onze start voorlangs. Dus daar hebben we helemaal geen last van gehad verder.
0: Nou, ik sprak net onze weerman Klaus Bijker. En die had het voor vandaag ook alweer over toch wel fikse regenbuien de tweede helft van de dag. Dus ja, jullie moeten vandaag toch ook weer een beetje op jullie hoede zijn. Zijn er nog bijzondere dingen gebeurd de afgelopen wedstrijden? Zijn er dingen dat je zegt van, oh, we hebben toch wel pittige tegenstanders?
1: We hebben zeker pittige tegenstanders. In de klasse waar ik zelf nu nog in meezeil, daar hebben we bij 8 verschillende wedstrijden 5 verschillende winnaars gehad. Dus dat is hartstikke leuk. Hele goede krachtsverhoudingen, zeg maar. En het ligt maar net aan hoe de wind staat, wie op dat moment beter gaat. Dus dat is echt strijd.
0: Ja.
1: En dat zie je eigenlijk in alle klasses terug. En wat opvallend is dat we gisteravond hadden we weer in de botklasse een protest. Hè? Een paar botters die op elkaar waren gevaren.
0: Oh, weer? Die botters die kunnen er wat van, hè?
1: Ja, en dat hebben we nu dit jaar inderdaad al een paar keer gehad. Dus volgens mij vorig jaar was er geen één protest en volgens mij nu al 4 dit jaar. Dus dat maakt het wel spannend en enerverend.
0: Enerverend, dat zo kunnen we het wel noemen, hè? Ja, ik denk dat er toch benadrukt moet worden dat het gaat om oefenwedstrijden, hè? Want het doel is om dus met die boten te leren varen en dat dus niet verloren gaat. Maar je kan wel, denk ik, zeggen dat er toch wel degelijk een wedstrijdgevoel heerst onder de deelnemers.
1: Ja, 100%. Het is echt wedstrijd. Dus gisteren hadden we een situatie, dan moet je dus een baan zeilen. Dus op een gegeven moment moet je ergens een keer om een boei heen draaien. En als dan verschillende schepen tegelijkertijd naar die boei toe komen, dan is het natuurlijk heel erg kijken wie heeft er volgens de regels dan voorrang.
0: Ja,
1: en dan hoor je geschreeuw over het water. En gisteren ging het mis en zagen we er gewoon een paar op elkaar klappen.
0: Geen persoonlijk letsel, hoop ik, Henk.
1: Geen persoonlijk letsel. Ik heb wel begrepen aan een van de botten een klein beetje schade. Dat gebeurt ook.
0: Goed, hoe zit jij zelf in de wedstrijd? Want jij doet natuurlijk ook mee.
1: Ja, wij waren gisteravond tweede. Een hele mooie wedstrijd gezeld. We waren aan het begin dus een klein beetje angstig voor te veel wind, hè, want in de randen van die buien heb je dan vaak hele harde windstoten. Maar dat bleek ontzettend mee te vallen. Dus we hadden eerst ons zeil wat kleiner gemaakt en toen hebben we hem later toch weer groter gemaakt. En toen konden we hartstikke mooi zeilen.
0: Nou,
1: en
0: mooi.
1: Wij gaan hartstikke lekker in de competitie.
0: Goed zo, Henk. Dat mag ik graag horen, hè, want ik ben toch een beetje fan van jou geworden door de week heen.
1: dat is fijn te horen.
0: Nou, volgende week dinsdag weer een zeilwedstrijd. En ik zeg het iedere week. Mensen, ga kijken daar in Spakenburg. Het is een prachtig gezicht. Al die schepen die daar vertrekken en met de zeilen. En ja, het is gewoon een feestje. Heb je een bepaalde tactiek, Henk, achter de hand om toch een keertje eerste te worden? Ja,
1: of we geven elke wedstrijd alles en we zijn al een paar keer eerste geworden, maar het is ook hartstikke leuk als er wat anderen winnen, want dat maakt het gewoon spannend en strijd. En dus wij zijn helemaal tevreden zo.
0: Nou, ik vind dat
1: we zullen alles geven om volgende keer weer te winnen.
0: Nou joh, ik vind dat een hele sportieve insteek. Ik hoop dat iedereen die heeft. Ik wens jou goede week en volgende week dinsdag natuurlijk weer een hele mooie wedstrijd. Maar voor die tijd gaan wij elkaar nog even spreken. En dan wil ik toch even die geheime tactiek van jou even ontfutselen.
1: Als we de wind weten volgende week, dan zal ik de tactiek stiekem vast vertellen.
0: Ga jij hem stiekem vertellen? Dan zal ik het aan niemand doorvertellen. Afgesproken.
1: Afgesproken.
0: Henk de Graaf, dankjewel voor deze week. En tot volgende week dinsdag.
1: Tot dan, fijne dag.

0: En dat was Joe Cocker. Prachtig nummer van Joe Cocker. Het is tijd voor de voetbal. En vorige week spraken we met Ramon Wernsen. Hij is kenner van de historie van het wereldvoetbalkampioenschap. Over de rijke en soms pijnlijke geschiedenis van het Nederlands elftal op de voorgaande toernooien. En als het goed is, heb ik Ramon Wernsen nu aan de lijn.
1: Goedemorgen, Pearl.
0: Goedemorgen, Ramon. Ramon, waar gaan wij het vandaag over hebben?
1: Ja, ik wil het vandaag hebben over een aantal van de meest legendarische wedstrijden uit de rijke en pijnlijke geschiedenis. Dus laten we het vandaag over de rijke en vrolijke geschiedenis hebben van het Nederlands elftal. Ik wilde daar drie wedstrijden uitkiezen. En verder uiteraard eventjes vooruitblikken op de wedstrijd van aanstaande zondag tegen Japan, waar we met z'n allen natuurlijk naar uitkijken.
0: Ja, daar kijken wij zeker naar uit. En wat ik zo frappant vind, Ramon, dat even tussendoor, is dat sommige steden in Nederland en wijken die zijn helemaal oranje. En als ik nou hier bijvoorbeeld in Baren en in Soest, dus laten we zeggen regio Eemland, kijk. Nou, ik zie geen enkel oranje vlaggetje. Dus de verschillen zijn nogal groot over de verwachtingen van ons elftal.
1: Ja, dat klopt. En dat is altijd zo. Het moet nog gaan leven, het toernooi. En er is wat mineur ook gelet op de laatste oefenwedstrijden. Maar je zult vaak zien als Nederland zondag een goed resultaat neerzet, dat het langzaam gaat leven. En hopelijk kunnen we weer de grachten induiken in Amsterdam.
0: Nou, laten we dat doen.
1: Heel ver weg.
0: Ja, nou, en we moeten ook geen azijnpissers zijn, hè? Niet al van tevoren die jongens afkraken. Ramon,
1: absoluut.
0: Ik kan me voorstellen dat Oranje meerdere wedstrijden heeft gespeeld op een WK die in het collectieve geheugen staan gegrift. Kun je wel zeggen. Als jij nou een top 3 zou moeten samenstellen, wat zou je dan kiezen?
1: Ja, inderdaad. 55 wedstrijden heeft Nederland gespeeld. Ik kies een top 3 en dan ga ik niet al te ver terug in het verleden. En dan wil ik beginnen de kwartfinale 1998. Het was een zeer warme zaterdagmiddag, zowel in Nederland als in Marseille, waar die wedstrijd gespeeld werd. En ik denk dat iedereen zich met name het commentaar van Jack van Gelder kan herinneren toen Dennis Bergkamp de 2-1 scoorde echt vlak voor tijd. Wat ook nog mooi was, is dat hij toen die lange bal kwam van Frank de Boer van achterop Dennis Bergkamp, waaruit hij die 2-1 scoorde, dat Jack van Gelder legendarische woorden sprak: we gaan in de halve finale komen. Mm. En inderdaad, dat gebeurde. Ik denk dat dat een hele mooie wedstrijd was, denk ik, die heel veel mensen kunnen herinneren. En ik denk, als we verder gaan kijken, dan is natuurlijk de wedstrijd toen we in de finale kwamen voor het laatst in 2010 in Zuid-Afrika, ook een kwartfinale tegen Brazilië, is ook legendarisch. We werden toen in het mooie Nelson Mandela Bay Stadion helemaal weggespeeld door de Brazilianen. We hadden geluk dat het bij rust nog maar 1-0 stond en geen 3 of 4-0.
0: Ja, en toen hadden we als bondscoach Bert van Marwijk, hè?
1: Ja, zeker. Bert van Marwijk, inderdaad. Ja. Absoluut. En die heeft het heel erg goed gedaan. Want wat gebeurde er inderdaad? Hij sprak de jongens toe in de rust. En gaf eigenlijk aan: laten we gewoon spelen zoals we gewend zijn. We hebben te veel respect voor die Brazilianen. En toen gebeurde er een ommekeer die ik denk menigeen zich nog kan herinneren. En door 2 doelpunten van Wesley Sneijder. Hij is klein, maar hij scoorde met zijn hoofd de 2-1. Wonnen we toch nog die wedstrijd met 2-1. En kwamen we uiteindelijk, net als in 1998, in de halve finale.
0: En dat was toch een groot moment.
1: Dat was toch.
0: Ja, Nederland stond helemaal op zijn kop. Nou ja,
1: was een fantastisch moment. En ja, de laatste die ik er dan uit wil pikken, er zijn er natuurlijk een heleboel, maar die is de laatste paar dagen ook in het nieuws geweest. En dat is de beroemde wedstrijd op het WK 2014. Was wederom een kwartfinale. Nederland-Costa Rica. Nou, we dachten dat gaan we wel even winnen. Maar na verlenging stond het nog 0-0. En toen kwam het. Toen zouden er penalties natuurlijk de beslissing moeten brengen. En Nederland heeft een heel slecht track record op penalties. En toen gebeurde er iets legendarisch. Dat Louis van Gaal had één wissel bewaard tot het einde. En hij wisselde de vaste keeper Jasper Sillissen. En Tim Krul kwam erin. Nou ja, en de rest is history. Want die scoorde die stopte twee van de penalties. En Nederland schoot ze er allemaal in. En we gingen ook toen weer naar de halve finale.
0: Wat is dat toch met Nederland dat we zo slecht zijn in penalty schieten? Wat is dat nou toch?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, dat is een goeie, hè? Ja.
1: Ja, er werd lang gezegd altijd dat, en je hoort het eigenlijk nu nog, dat het een loterij is, dat je er niet op kan trainen. Maar Louis van Gaal nam dat toen samen met zijn keeperstrainer Frans Hoek heel serieus. En er werd toen eigenlijk al heel goed bekeken wie zou de beste penaltystopper zijn. En dat was niet de vaste keeper Jasper Sillissen. En toen deed hij dit. Wat nog nooit was voorgekomen op een WK. En dat heeft ons succes gebracht. Helaas, in de halve finale liepen we tegen Argentinië tegen hetzelfde aan. Ook weer na verlenging gelijk. Ook weer penalties. Alleen toen had hij net zijn laatste wissel Huntelaar ingebracht. En toen moest Jasper Sillissen de penalty stoppen. En dat ging helaas mis. En kwamen we net niet in de finale.
0: Jammer. Ja. Maar ik hoop dat we zover komen deze keer. Maar dat even tussendoor. Laten we even kijken naar de verwachtingen voor dit WK. En dan om te beginnen de wedstrijd van zondag tegen Japan. Ik hoor dat de hoge temperaturen. Ja, hoe kun je het uitkiezen om naar Amerika te gaan, zou ik bijna zeggen. Ja, 35 graden. Maar ik hoorde ook, of ik las ergens, ze hebben daar stadions met airco. Nou, dat is natuurlijk ook prachtig. Maar wat is jouw... Ja, hoe kijk jij tegen aanstaande zondag aan?
1: Nou ja, over de temperaturen, je hebt helemaal gelijk. Er wordt heel veel over gesproken. Het Nederlands elftal is nu net van New York City naar de basecamp in Kansas City gegaan. Daar is het heel erg warm. Mm-hmm. Maar gelukkig spelen we de eerste wedstrijd tegen Japan in Dallas. En eigenlijk een voorstad van Dallas. En dat is in het mooie stadion van de American Football Club, de beroemde American Football Club, de Dallas Cowboys. En daar hebben ze airconditioning en dat betekent en een dak. En dat betekent eigenlijk dat de temperatuur, nou laten we zo zeggen, niet warmer wordt daar dan 23 graden. Dus dat zal geen probleem zijn. De tweede wedstrijd tegen Zweden is in Houston. Dat is ook met airco. Alleen de laatste wedstrijd tegen Tunesië, en die zijn eraan gewend, dat is in Kansas City. En daar, ja, ik zou bijna zeggen, daar is geen schaduw, alleen maar een zinderende hitte. Maar hopelijk zijn we er dan aan gewend.
0: En zijn we zo euforisch, hè, omdat we alsmaar gewonnen hebben. Maar goed, loop ik een beetje op de zaken vooruit. Heel veel leuke weetjes weer. Als ik nou de voetbalpool zou invullen, en heel veel mensen met mij. Wat moet ik dan doen? Hè? Waar moet ik op gaan zitten? Wat zijn de meest voorkomende uitslagen op de WK's zo'n beetje?
1: Ja. Nou ja, dat is de voetbalpools die leven enorm bij verschillende bedrijven en families. En het is wel leuk als je kijkt naar de WK-historie. Dan zijn er 964 wedstrijden gespeeld. Dus morgen is de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika wordt de 965ste. En als we dan kijken welke uitslagen komen nou het meest voor, dan is met op stip staat de uitslag 1-0. Gevolgd door 2-1 en daarna 2-0. Dus dat zijn eigenlijk de drie meest voorkomende uitslagen. Dus als je gelooft in statistieken, dan zou ik een van deze drie kiezen. En laten we hopen dat in het voordeel van Oranje is.
0: Nou weet je, Ramon, ik ga gewoon op 1-0 zitten. Ik ben een bescheiden mens, dus ik hou het klein. Ramon Berendsen, ik dank je voor vandaag. Het was weer leuk om al die weetjes van jou te horen. Ik heb mij stiekem laten vertellen dat jij al van kleins af aan goed bent in statistieken en uitslagen en al die kleine weetjes die de meesten van ons vergeten. Daarom zijn we ook zo blij met jou nu iedere woensdag. Bedankt voor de tip van vandaag. Ik ga hem invullen. Volgende week, dan spreken we elkaar weer. En dan ben ik heel benieuwd waar je het dan weer over gaat hebben.
1: Maar dat gaan we volgende week zien.
0: Dat hartstikke is nog een verrassing
1: leuk.
0: Voor de luisteraar.
1: Zeker.
0: Fijne dag verder en bedankt voor nu. Dag Ramon.
1: Graag gedaan.
0: Ja, u hoort het. We zijn aan het eind van dit eerste uur en het enige uur 1 Land 1 actueel van vandaag. woensdag 10 juni. Ik dank al mijn gasten die weer langskwamen vandaag, want dat is altijd weer een feestje als ze in de studio komen. Dank u voor het luisteren naar deze uitzending. We zijn in de herhaling tussen 12 en 1 uur. En we zijn te vinden op eemland1.nl en alle socials. Morgen zijn we er weer om 9 uur. Ik zou zeggen, tot dan!

0: Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de 3e gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Eemland 1. In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Nieuw van Ketel. De Drifters Superalbum. 16 onvergetelijke hits, zoals de nummer 1.

0: zetten.
1: This program is human made.
2: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.
5: Just let me hear some of that rock and roll music.
3: Het Muziekmuseum.
6: Het Muziekmuseum.
3: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 24. En dat is de week waarin op 11 juni 1967 de Britse band Pink Floyd voor de eerste keer in Nederland optreedt. En wel in het zaaltje The Image in Terneuzen en in het concertgebouw in Vlissingen. Het zijn de eerste Nederlandse live optredens dus van deze Engelse groep. En toen waren ze nog lang niet zo populair. Nee, want anders hadden ze nooit in zo'n klein zaaltje opgetreden. Dat was in 67, lang geleden dus. En de muziek die we net hoorden komt uit 1966. Het is uit de 21ste film van Elvis Presley, Paradise Hawaiian Style. Draait vanaf 8 juni dat jaar in de Amerikaanse bioscopen. De liedjes voor de soundtrack zijn tussen 26 juli en 4 augustus 1965 opgenomen in de Radio Record Studios in Hollywood. Deze film is voor Elvis Presley de zoveelste rolprint met een slap verhaal waarin hij wordt omringd door blonde meisjes. En erger nog, de muziek is net zo slap. The King of Rock'n'Roll doet zijn naam geen eer aan. Elvis heeft helemaal geen zin meer in dergelijke films. Helaas voor hem heeft hij een contract voor 7 jaar getekend met filmmaatschappij 20th Century Fox. Wij luisterden naar het eerste nummer van kant 2 van de originele soundtrack A Dog's Life. Zometeen tijdens deze rondleiding een Duitse artiest die onder verschillende namen de Nederlandse hitparade haalt. En in totaal had hij wel zo'n 40 pseudoniemen. Ongelooflijk. En dadelijk ook nog een Amerikaanse zangeres die al 10 hits in de Verenigde Staten heeft als ze op haar 18e haar schooldiploma haalt. Nou. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Eentje dus uit week 24. Het is er één uit het geboortejaar van Jennifer Lopez, Amerikaanse zangeres. En Dweezil Zappa, Amerikaanse muzikant en zoon van Frank natuurlijk. Op nummer 1 in die lijst staat een gospelnummer van een Amerikaanse zanggroep. Ze hebben 2 nummer 1 hits in Nederland. Die andere is met een zangeres. Langs speelplaat van de week muziekvrienden is er eentje uit 1979. Dat betekent één mooie vinyle plaat. Het is het tweede album van een Britse band met de broers Mark en David Knopfler. En dadelijk ook nog een nummer waarin Michael Jackson als Mick Jagger samen zingen. Hebben ze dat ooit gedaan? Zou je denken, ja, echt wel. Oudste nummer is van woensdag 17 februari 1965 van
2: Ladies and Gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: almachtig, wat een uitvoering. Komt van het 14e album van Aretha Franklin. Aretha Now heet de plaat en ligt vanaf 14 juni 1968 in de platenwinkel. De Queen of Soul zingt op deze LP nummers als Think and I Can See Myself Leaving You. Ook staat er op deze plaat een cover van Hal David en Burt Bacharach, I Say A Little Prayer. Burt Bacharach heeft ooit gezegd dat deze versie de beste uitvoering van zijn compositie is. Aretha Now komt op 13 juli 1968 de albumlijst van Billboard binnen en behaalt de derde plaats. Wij luisteren daarnaar het vierde nummer van kant 1, The Night Time Is The Right Time. Kennen dat natuurlijk ook van Ray Charles. De oorsprong van de song gaat terug naar de jaren 30. De eerste die het officieel op een plaat registreerde was Nappy Brown in 1957. En op zijn naam staat de song dus vermeld. Maar wij luisteren naar de uitvoering van Aretha Franklin. Wat een uitvoering. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want de verzamel-LP Rock'n'Roll Music van de Beatles bereikt één week nadat het in Amerika is uitgekomen op 14 juni 76 al de gouden status. Op deze dubbel LP staan onder andere Twist and Shout, I Saw Her Standing There, Matchbox, I Call Your Name, Long Tall Sally, maar ook I'm Down en Helter Skelter. De LP bereikt de tweede plaats in de albumlijst van Billboard. Wij luisterden naar The Night Before, een nummer geschreven en gezongen door Paul McCartney. Het stond oorspronkelijk op het Beatle-album Help uit 1965. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1979. Zeggen we dus zo'n vinyle plaat, zo'n groot mooi ding. Het is het tweede album van de band met broers Mark en David Knopfler. Nou, dan weet je het wel, denk ik, toch? Voordat we daaraan toe zijn, gaan we eerst eens even kijken naar die top 40 week 24. 19 nog wat en daar vast is één tipparade gekoppeld en daar gaan we vast een liedje uitdraaien.
1: Dit is de tipparade.
0: Nummer die top 40 week 24. 19 nog wat en daar vast is één tipparade gekoppeld en daar gaan we vast een liedje uitdraaien.
1: Dit is de tipparade.

Nummer 17 in de tipperade, week 24, 1900 nog wat. Een nummer van de Sly and the Family Stone. Het heet Stand. Het komt van hun vierde gelijknamige album. Sly and the Family Stone was een Amerikaanse funk, soul en rockband uit San Francisco. Ze hebben hem in Nederland, in de Nederlandse top 40, maar één hit, Family Affair. Daarnaast hebben ze nog 5 singles in de tipperade, zoals ook deze. En die staat er 3 weken in. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het al, het is een band die wordt opgericht door de broers Mark en David Knopfler in 1977. Het gaat hier om de Britse band Dire Straits. Een jaar later brengt de groep zijn eerste album al uit. In eerste instantie wordt het geen succes. Maar als het nummer Sultans of Swing van deze LP een hit wordt, dan wordt het debuutalbum alsnog wereldwijd uitgegeven. Communique is hun tweede album en deze week de langspeelplaat van de week. Het wordt een paar maanden later uitgebracht dan hun eerste LP. Deze tweede plaat is muzikaal een voortzetting van hun eerste. Het geluid van Dire Straits draait volledig om de Fender Stratocaster van frontman Mark Knopfler. In plaats van een plectrum gebruikt hij zijn vingers op de snaren. Daardoor ontstaat er een helder, sprankelend en ritmisch gitaargeluid. De muziek van de band is een relaxte mix van traditionele blues, country en klassieke rock'n'roll. Het doet in eerste instantie denken aan artiesten als J.J. Cale en Bob Dylan. Communique wordt nummer 1 in de albumlijst van Duitsland, Nieuw-Zeeland en Zweden. In het thuisland, Verenigd Koninkrijk, bereikt het album plaats 5 en in Verenigde Staten komt het tot de 11e positie. In Nederland staat het 22 weken in de albumlijst met 3 als hoogste positie. Het nummer Lady Writer komt op single uit en haalt de 45e plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In het thuisland komt het tot 51 en in Nederland tot 18. Communique van de Dire Straits uit 1979 is misschien niet zo'n opvallende plaat als hun debuutalbum, maar desondanks een LP die we niet mogen vergeten. En daarom is het deze week...

0: speelplaat van de week. Het tweede album van The Dire Straits komt uit 1979. Heet Communiqué. Wij draaien het openingsnummer van het album. Once Upon a Time in the West. Muziekvrienden, dan nu een oude top 40 eentje. Dus uit week 24. Ja, jaar gaan we er nog niet veel over zeggen. Komen we zelf achter als we deze lijst weer voorbij horen komen, al die oude liedjes. Wat ik erover kan zeggen is dat het het jaar is waarin in Frankrijk Georges Pompidou beëdigd wordt tot president van het land. Dat is dus lang geleden. Even kijken, ik heb de papieren lijst hier voor mijn neus. Wij zien vier nieuwelingen. En de hoogste nieuweling komt op nummer 4 binnen. Dat is extreem hoog. Drie Nederlandstalige liedjes, dat is niet zo heel veel. Muziek uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, België, Wales en Jamaica.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.

En zo heet het liedje ook Mama Soul. Het is van de Soul Survivors en het is Blue Eyed Soul. Plaats je hoge muziek, vrienden. 39.

0: Het was haar grootste hit, De Laatste Dans.
1: Nieuw in de top 40.
0: Anja van Avoort, zo heet ze. Muziekvrienden. Nederlandse band. Ik zeg nog even niks, maar luister eens even goed naar de stem van de zanger.

komt je de stem bekend voor. Hij zong later ook Nederlandstalige muziek. Ja, het is de stem van Robert Long. In de beginperiode van Unit Gloria. En toen heette de band eigenlijk nog gewoon Gloria. Met het liedje Storm. Nieuw in de top 40 op nummer 38. Amerikaanse soulzanger nu. Je kent misschien wel het beste van het nummer War. Daar had hij een grote hit mee in de wereld. Dit staat op nummer 37. 25 miles.

Hij moet 25 mijl moet hij lopen. Ongelooflijk. Dat is best een stuk hoor. Nieuw. Hoeveel is dat omgerekend? Kilometer of 40? Muziekvrienden 36, nieuweling van het beroemde album Nashville Skyline van Bob Dylan. Kwam een singeltje vandaan en dat heet I Threw It All Away.

herkenbare stemgeluid van Bob Dylan. I Threw It All Away staat dus op nummer 36. Dan nu een liedje van Jacques Brel. We kennen het misschien het beste in de Engelse uitvoering van Terry Jacks uit 74. You and me, my trusted friend. Maar dit is toch een andere band. We've known each other since we were 9 or 10. En dit is niet 1974.

0: Dit in de tijd vertaald van het Frans naar het Engels door Rod McEwen. Op nummer 35 in deze lijst staat de uitvoering van de band The Four Tunes met Seasons in the Sun.
1: Nieuw.
0: Beach Boys. Met een van hun vele hits, muziekvrienden.

Beach Boys, geschreven in de tijd door Brian Wilson en Murray Wilson. Breakaway staat dus nieuw op nummer 34. Dan nu muzikant, drummer, ja, drumde ook. En vandaar dat hij dat liedje ook zo noemt. Ray Barretto, zo heet hij.

33 soul drummers van Ray Barretto. Nu op 32 een nummer wat een grotere hit werd in 1978. Staat deze keer op nummer 32 in een totaal ander jaar. What?

Het werd in 1964 al gecomponeerd en het staat nu in de lijst in de uitvoering van Mighty Sparrow en Byron Lee en de Dragonairs. En diezelfde uitvoering stond dus in 1978 ook in de Nederlandse top 40.

Amsterdamse band horen we hier op nummer 31. Pepper and Soul met Johnny Tolen. Oftewel Johnny Pepper. Ze hadden twee hitjes in Nederland. Dit was er dus een van. Have My Love op 31 dus. Dan nu een singeltje met twee A-kanten. We gaan even beide liedjes beluisteren. Een stukje ervan tenminste. Bonnie St. Clair. Dat is de eerste A-kant moet ik zeggen. Is een cover van The Bee Gees. Die hadden daar in Nederland eigenlijk nooit een hit mee. Als ik kijk naar deze tipparade die gekoppeld zit aan die top 40, staat daar een artiest in met hetzelfde liedje. José Feliciano, die had er ook een hit mee. Maar goed, Bonnie St. Clair nam het dus ook op. Staat op deze single samen met Let Me Come Back Home Mama.

Marley Putt Drive, zo heet het. Wat een stem, hè, die Bonnie St. Clair. Bonje Cornelia Zwart, zo heet ze. Eigenlijk komt uit Rozenburg. Echt een goede stem. Stukje nog van de andere A-kant. Kunnen er niet te lang stil bij staan. Want het tweede gedeelte gaan we één van...

20. Muziek nu uit Frankrijk. We kennen hem waarschijnlijk het beste van dat liedje. Was het ook weer iets over Parijs? Hè? Parijs 5 uur. Jacques Dutronc.

Ja, we gaan met het beste van het liedje Il est 5 heures Paris, Séville. Maar dit was een van de opvolgers van Le Responsable. Inmiddels zijn we beland bij een Nederlandse band, The Motions. Deze keer zonder Robbie van Leeuwen.

Want Dizzy, zo heet het, Tommy Rowe, Amerikaanse zanger, nu 26. It's right up on the horse to the dam. I'm right up on horse again gone. Hij komt uit België.

Het heet Yamaha. Hey. We kennen het beste van liedjes als Ring Ring, I've Got to Sing en Drunken Sailor. Weet je dan hoe die heet? Ver Grignard uit België, Antwerpen komt die vandaan. Ja, een beetje onbekend nummer. Zou een tweede gedeelte eigenlijk moeten draaien. Want ja, het is toch fijn om af en toe die liedjes weer naar boven te halen die we al heel lang vergeten zijn.

laten springen zo hard als zij kan zingen. Mireille Mathieu hinter den coulissen van Paris. Ze zong dus in het Duits, maar ze komt uit Frankrijk. Muziekvrienden, dan nu muziek uit een musical. Die heet Hair.

En Medley, Aquarius en Let the Sunshine In. Zat in die musical dus, maar werd op single uitgebracht door de band Fifth Dimension. En werd een grote hit wereldwijd, ook dus in Nederland. Nu muziek van een zanger die al 180 jaar meegaat. Het is ongelooflijk. 22, Tom Jones. Love Me Tonight. I

Ze won met het liedje Puppet on a String het Eurovisie Songfestival. En dit is haar laatste single die ze uitbracht. Think It All Over. Ik heb het natuurlijk over Sandy Shaw. Dan nu echt keiharde rockmuziek, muziekvrienden van het eerste album van Led Zeppelin. Good Times. Bad Times, hij staat het tweede gedeelte gepland, dus kunnen we hem lekker helemaal gaan beluisteren. Duurt niet eens zo lang, het liedje, zou je denken, hè? Rocknummer lekker lang. Nee, 2,5 minuut, maar korter. Van het eerste album dus van Led Zeppelin. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude top 40 hebben? Is het jaren 60 of is het jaren 70? Het zit daar ergens in de buurt, toch? Zou je denken. Muziek nu van Booker T en de MGs. Ja, vaak instrumentale muziek. Was een organist. Dit is Time is Tight, staat op nummer 19. We zijn inmiddels bij het linker rijtje aangekomen en daar vinden we muziek van een Nederlandse gast uit Eindhoven. Hij heet

Paul Revere en de Raiders. Amerikaanse rockband. Volgens mij hadden ze niet veel hits hoor in Nederland. Dit is er in ieder geval een van Let Me. Het staat op nummer 17. Dan nu nummer 16. Het heet The Champ. Maar moet je luisteren wat ze zingen. Ja, ze zingen dus geen champ. Ze zingen Tramp en het is

Mohawks. Zo heet het wat op 16 staat met The Champ, waar ze gewoon Tramp zingen eigenlijk. Bijzonder liedje dus. Net als dit liedje, ook bijzonder. Chris Andrews, dat was een aantal hits in Nederland. Dit is er dus eentje van. 5

Klassieke muziek in een modern jasje. De band Exception uit Nederland. Die maakte dit soort muziek. Vaak gebaseerd op Bach, maar ook op Beethoven. Zoals deze, de vijfde van Beethoven. Die al vaak wat muzikanten geïnspireerd heeft tot het maken van een liedje. Zoals ook Chuck Berry. Nummer 14 dus, Exception met de vijfde van Beethoven. Dan nu een Britse band. Best wel een band die af en toe pittige muziek maakte. Goede rockmuziek. Spooky Tooth.

0: explain. That was Only Yesterday van Spooky Tooth op nummer 13. Misschien de bekendste muzikant die in die band zat. Dat was misschien wel Gary Wright. En we zijn inmiddels beland bij nummer 12. Ja, daar hoeven we niks over te zeggen. Het enige wat ik er nog over wil zeggen is dat op het hoesje stond The Beatles featuring Billy Preston. Dat was bijzonder. Get Back dus op nummer 12. Het verscheen later op het album Let It Be. Maar dat kwam pas in 1970 uit. Dit was dus eerder, muziekvrienden. 11 nog, een klein stukje Bob en Earl, moet ik zeggen, de Harlem Shuffle, een klassieker.
1: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, wij hebben één oude top 40. Ja, ik had het al verraden bijna, ja. Eentje uit week 24, 1969. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk de nummer 1 hit, dat gospel nummer. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Communique van de Dire Straits uit 1979. Goed, komt die nummer 10. Let the Sunshine In. Deze keer van Marva Hutch en de Moody Sack. Want we kwamen het liedje al tegen. Van de musical Hair natuurlijk. We kwamen het al tegen van The Fifth Dimensions op 23. Maar dat zat in een medley. Goed, nummer 9. Stop the Machine van de Swinging Soul Machine. Nummer 8. Cupid, Johnny Nash. 7. Suzanne, Herman van Veen. 6. De Boxer, Simon & Garfunkel. 5. Je t'aime moi non plus, Jane Birkin en Serge Gainsbourg. 4. Daar is die nieuw, de Ballad of John en Yoko van de Beatles. 3. Israelites, Desmond Dekker. 2. Big Bamboo, Merry Man. En...
2: It's number one.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum.
1: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
2: The Music Museum.
3: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Peter Stuyvesant, de kwaliteit van een wereldmerk. Peter Stuyvesant, nu 5 King Size sigaretten meer. Peter Stuyvesant, u geniet zoveel meer.
4: Dit programma is door mensen gemaakt.
6: This program is human made.
4: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
7: All the music comes from real people.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 24. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1969. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die oude top 40 kunnen luisteren en ook naar het liedje wat op 1 staat, Oh Happy Day van de Edwin Hawkins Singers. De groep begon in 1967 als de Northern California State Youth Choir en werd opgericht door Edwin Hawkins. Nadat het 50-koppige koor een LP heeft opgenomen, wordt het nummer Oh Happy Day dat erop staat veel op de Amerikaanse radio gedraaid. In 1969 wordt de plaat nogmaals uitgebracht onder de naam The Edwin Hawkins Singers. Er komt ook een single vanaf, ja, en dat is Oh Happy Day. Het verkoopt in 2 maanden in Amerika 1 miljoen exemplaren. Ook in Nederland en in Duitsland doet de single het goed. Het verkoopt wereldwijd zo'n 7 miljoen exemplaren. De single staat in ons land 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op de eerste plaats. En de opvolger van dit liedje is Lay Down, samen met zangeres Melanie, en wordt nog een grotere hit bij ons. En de muziek die we net hoorden komt uit een Bondfilm, You Only Live Twice, met Sean Connery. Deze film draait vanaf 13 juni 1967 in de Amerikaanse bioscopen. De titelsong wordt gezongen door Nancy Sinatra. De single komt niet hoger dan 44 in de Billboard Hot 100. In ons land staat You Only Live Twice van Nancy Sinatra op de B-kant van de single Jackson, een duet wat zij heeft met Lee Hazelwood. En die single bereikt de 10e plaats in de Nederlandse top 40. Nog even een tip. Er is een geweldige documentaire, ik denk op Amazon Prime. En die heet The Sound of 007. En daar komt onder andere dit liedje in voor. Met het verhaal van Nancy Sinatra. Dat ze dit eigenlijk helemaal niet wilde. Maar goed, moet je maar eens kijken. Straks tijdens deze rondleiding een nummer waarin zowel Michael Jackson als Mick Jagger meezingen. En dadelijk ook nog een Duitse artiest die onder verschillende namen de Nederlandse hitparade haalt. Hij had heel veel pseudoniemen. Wel 40. Ongelooflijk. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinyle plaat. Het is het tweede album van de band Dire Straits en hij heet Communique. We gaan er nog 2 liedjes van draaien. En dadelijk ook nog een Amerikaanse zangeres die al 10 hits in de Verenigde Staten heeft als ze op haar 18e haar schooldiploma haalt. Ja, begonnen als kindersterretje waarschijnlijk. Jong begonnen. Nu muziek van de Amerikaanse band Grand Funk Railroad. De groep neemt onder productie van Todd Rundgren op 12 juni 1973 We're an American Band op. De eerste exemplaren van deze single verschijnen op 2 juli 1973 op goudkleurig vinyl. Het is de eerste single die deze groep uit Flint in Michigan onder de naam Grand Funk uitbrengt. We're an American Band komt op 28 juli 1973 de Billboard Hot 100 binnen. En in de week van 29 september dat jaar staat de single op de eerste.

van de langspeelplaat van de week. Het titelstuk Dire Straits. Het nummer heet Communiqué. En het werd in de tijd geschreven door frontman Mark Knopfler. Het is een liedje wat met een kritische blik kijkt naar de sensatiepers. Dan nu die Amerikaanse zangeres die al 10 hits in de Verenigde Staten heeft als ze op haar 18e haar schooldiploma haalt. Het gaat hier om Brenda Lee. Ze wordt geboren in 1944 in Georgia. Al op jonge leeftijd zingt ze de solo's in het kerkkoor. In 1956 heeft ze haar eerste platencontract en in 1960 scoort ze haar eerste grote hit in de VS met I'm Sorry. Ze is een van de best verkopende popartiesten in de vroege jaren 60. Haar ballads spraken zowel tieners als volwassenen aan. En tussen 61 en 63 bereiken 9 van haar ballads de top 10 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of Australië. Tijdens concerten in Europa ging er met haar een leraar mee die haar onderwees. Uiteindelijk resulteerde dat erin dat ze op haar 18e op 12 juni 1963 haar einddiploma haalt van de Hollywood Professional School in Los Angeles. Brenda Lee brengt tijdens haar carrière zo'n 90 singles uit. Nu één van die plaatjes, Coming On Strong, liedje wat je waarschijnlijk niet kent, maar als we even een klein stukje gaan luisteren wat Barry Hay zingt in het nummer Radar Love, dan weet je het alweer.

nummer 29 in die top 40, week 24, 1969. Jacques Dutronc met Le Responsable. En daarvoor hoorden we Let the Sunshine In van een Nederlandse band. Nou ja, Nederlands. Ze komt officieel van Aruba. Marva Hutch, samen met de Moody Sack. Let the Sunshine In komt oorspronkelijk van de musical Hair. En in dezezelfde top 40 staat ook dit nummer, maar dan in een medley samen met Aquarius. En dan in de uitvoering van The Fifth Dimension. Nu die Duitse artiest die onder verschillende namen de Nederlandse hitparade haalde. Het gaat hier om David Deutscher. Hij is geboren in 1946 in West-Duitsland. 1962 formeert hij zijn eerste band en in 1965 heeft hij zijn eerste grote hit met Marmorstein und Eisenbricht. Een Nederlandse versie wordt ooit gezongen door Treya Dobbs. Marmer, staal en steen vergaan. Ook de Nederlandse punkbende Heideroosjes nemen een versie van het nummer op. Tijdens zijn leven neemt hij platen op onder meer dan 40 pseudoniemen. Zoals bijvoorbeeld Be My Boogie Woogie Baby als Mr. Walkie Talkie. In 1977 komt het tot 2 in de Nederlandse top 40. Ook schreef hij hits voor anderen, zoals Belfast voor Boney M. In 1978 is hij onder de meisjesnaam Renate Vaploes verantwoordelijk voor de grote hit Mama Leone van de Italiaanse zanger Bino. 1987 heeft hij samen met Oliver Stone als Mixed Emotions een nummer 1 notering in Nederland met You Want Love, Maria Maria. In een ziekenhuis in Frankfurt overlijdt David Deutscher op 9 juni 2006 aan een hartinfarct. Hij is 60 jaar geworden. Nu muziek, die eerste grote hit van hem, Marmorstein und Eisenbricht.

0: The Music Museum.
1: Go, go!
2: Dit is de top 40.
3: 1969.
4: Week 24. Nummer 5.

laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het album Communique van de Dire Straits. En het liedje gaat eigenlijk over... Het liedje wat we nu hoorden, dat heet Lady Writer. Dat gaat over de Britse schrijfster Marina Warner. Goed, dan weten we dat ook weer. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuwe plaat. Oh, even vermelden nog wat we daarvoor gedraaid hebben. We hadden een aantal liedjes uit de top 40. Je t'aime moi non plus van Jane Birkin en Serge Gainsbourg. En daarna Led Zeppelin met Good Times, Bad Times. Dan nu dat nummer waarin zowel Michael Jackson als Mick Jagger meezingt. Het gaat hier om State of Shock van The Jacksons. Vanaf 11 juni 1984 mag het nummer wereldwijd op de radio worden gedraaid. Frits Spits heeft in zijn radioprogramma De Avond Spits op Hilversum 3 de Nederlandse première van de song. Twee dagen later ligt de single in de winkel. State of Shock van The Jacksons en Mick Jagger komt op 30 juni 1984 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de achtste plaats.

0: Liedje van de Bee Gees, de uitvoering van Bonnie St. Clair, staat op nummer 30 in die top 40, week 24, 1969. Ik hoop dat Bonnie in de tijd wist waar het liedje over ging, wat ze zingt. Het is, als je er heel eenvoudig naar kijkt, dan is het een hele erge Amerikaanse tekst. Maar het is met Britse humor geschreven door de gasten van de Bee Gees. Ja, het is een beetje een overdreven Amerikaanse song eigenlijk, met veel Amerikaanse clichés erin. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 14.
0: Oh ja, trouwens, dezezelfde song die we net hoorden van Bonnie St. Clair stond ook in de uitvoering van José Feliciano in de tipparade, gekoppeld aan die top 40 en wel op nummer 18. De laatste die we je laten horen tijdens deze rondleiding. De vijfde van Beethoven in een uitvoering van de Nederlandse band Exception, met natuurlijk keyboardspeler Rick van der Linden. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een andere keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met de verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Een heel goedemorgen. Welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 10 juni. We zijn een minuutje later dan u van ons gewend bent. Maar ja, techniek, hè, dat staat voor niets. En soms valt het gewoon spontaan uit. Maar we hebben de boel weer aan de praat gekregen. En u bent van harte welkom vandaag. Het is 10 juni en dat zeg ik niet zomaar, want het is ook Jantje Betondag. En dat is dé dag waarop heel Nederland naar buiten gaat om er heerlijk buiten te spelen. Vele buurten, scholen en organisaties in Nederland hebben speciaal voor vandaag allerlei activiteiten georganiseerd in parken, op straat of in de speeltuin. Zodat kinderen heerlijk met elkaar kunnen rennen, springen en veel plezier hebben met elkaar. En we hebben ook nog mooi weer, dus wat willen we nog meer? Wat hebben we verder voor u bij Eemland 1 Actueel? Aandacht voor inwoners in Eemland met psychische klachten en de lange wachttijden voor hulp. Ons wekelijks gesprek met Henk de Graaf over de leukste en spannendste zeilwedstrijd, de DARP, gehouden in Bunschoten-Spakenburg. En we zijn op weg naar het WK voetbal. Samen met Ramon Wernse duiken we in de rijke geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal. Reden genoeg om gezellig te blijven luisteren. Dit is Eemland 1 Actueel van woensdag 10 juni.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: En we begonnen vanochtend met de Red Hot Chili Peppers met het nummer Under the Bridge. Ook in onze regio, de regio Eemland, kampen mensen met psychische problemen. Tegelijk zijn de wachttijden voor hulp vaak lang, te lang. En Samen Sterker Eemland is een samenwerkingsnetwerk met zorgpartijen zoals het Meander, Huisartsen Eemland, GGZ Centraal en nog diverse zorginstellingen en organisaties in de regio Eemland. En door samen te werken willen zij bereiken dat mensen sneller hulp kunnen krijgen. Hierover praat ik met Doeke Sprakke en Martijn Maler. En beide zijn werkzaam voor Samen Sterker Eemland. Mannen, goedemorgen, welkom. Ja, fijn dat jullie er zijn. Ik val gelijk met de deur in huis. Hoe groot is het aantal mensen in de regio Eemland dat kan met psychische problemen? En dan kijk ik even naar allebei.
1: Dat is een hele goede vraag meteen. Omdat we natuurlijk te maken hebben met mensen die zichtbaar zijn. Hè, die zich tonen en zich melden bij GGZ-instellingen. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel mensen die eigenlijk onzichtbaar zijn, achter de voordeur zitten en kampen met psychische uitdagingen.
0: Wat is de grootste groep, Martijn? Zijn dat de mensen die nog achter de voordeur zitten? Of zijn dat de mensen die naar buiten komen met hun problemen?
1: Ja, dit is best wel een aanname. Omdat het is heel moeilijk te meten wat we niet weten. Mm-hmm. Gelukkig zien we de afgelopen jaren dat het thema psychische kwetsbaarheid veel beter besproken wordt in de maatschappij. Dus we zien daardoor ook wel een toename van mensen die hulp zoeken.
0: Met andere woorden, doordat het bespreekbaarder wordt gemaakt, komen mensen ook makkelijker naar buiten met hun problemen.
1: Ja, dat is wel wat we zien, gelukkig.
0: Ja. Doekes, praten we dan enkel over volwassen mensen of hebben we het ook over jonge mensen en zelfs over kinderen?
2: Ja, de scope waar wij ons op richten is grotendeels volwassenen. Maar wat we zien is dat de overgang van jeugd naar volwassenen, dat een hele kwetsbare periode is. En dat is een van de dingen waar we dus extra aandacht voor hebben. Dus een groot onderdeel van het programma gaat over de leeftijd van 16 tot 26. Want zoals je misschien weet is het gescheiden van 18 tot alles daarna.
0: Ja.
2: Dus als je dan op je 17e psychische problemen hebt en je wil...
0: Ja, waar val je dan onder? Je bent geen kind meer, maar je bent ook nog niet helemaal volwassen.
2: Exact. En als het gaat over welke hulp je dan krijgt, dan kom je op de wachtlijst van een organisatie die jongeren helpt. Maar voordat je aan de beurt bent, ben je een volwassene. En dan kom je weer op de nieuwe hulplijst. Dus dat is,
0: en dat werkt niet mee.
2: Dat
0: hè?
2: Werkt natuurlijk niet mee.
0: Nee, dat werkt helemaal niet mee. Als we het even over die psychische problemen praten, laten we even duidelijk maken over welke problemen praten we dan. Wat valt er onder die psychische problemen? Want het is een heel breed begrip.
2: Het is een heel breed begrip. Kijk, psychische kwetsbaarheid gaat eigenlijk over hoe vatbaar je bent voor het krijgen van mentale klachten. En dat is een heel breed spectrum. En je hebt een heel groot het DSM-boek met allemaal diagnoses die je zou kunnen stellen.
0: Er zit en wat is dat, een DSM-boek?
2: Ja, dat is zo'n klassificering van de type klachten die je zou hebben. En daar kan het dan gaan over dat je psychotische klachten hebt. Of dat je ADHD
1: depressieve klachten of verslavingen of iets dergelijks.
0: Het is heel breed, hè? Want en ik denk ook, als je het over jonge mensen hebt, laten we zeggen even onder de 18 jaar, of je hebt het over wat ouderen, hè, dat die signalen, dat die ook heel anders zijn. Dus hoe klassificeer je iemand met een psychisch probleem? En ja, moet je ze wel klassificeren? Moet je ze in een hokje stoppen?
2: Ja, nou, dat is denk ik een heel erg terecht punt. Want daar gaat het ook dus heel erg vaak mis. Zelfs zo mis dat op het moment dat een professional, een expert tegen jou zegt, nou, de diagnose is dat jij
1: depressief
2: bent. Dat je je helemaal gaat identificeren met eigenlijk de diagnose die je hebt gesteld. En dat staat eigenlijk je herstel weer in de weg.
0: Precies,
2: voor sommige mensen.
0: Precies. Ja, dus dat maakt het. Dat is het gevaar van mensen in hokjes stoppen.
2: Absoluut.
0: Ja, en dat is ook het gevaar dat je dan niet gelijk bij de juiste hulpverlener terechtkomt. Maar daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Laten we even kijken, voordat die hele samenwerking, waar we het ook over gaan praten in deze uitzending, tussen de organisaties. Hoe zag het er voor die tijd uit, qua psychische zorg? Hoe lang duurde het gemiddeld voordat je dus echt adequate zorg kreeg, als je zeg maar naar de huisarts ging?
1: Ja. Nou, de afgelopen jaren hebben we gezien dat die wachttijden die zijn heel erg gestegen. Dus dat is iets wat we door het hele land zien. Ook in de regio Eemland heb je dat gezien dat er een aardige stijging was. En we hebben natuurlijk in de coronaperiode hebben we een daling gehad. Dat kwam niet omdat er minder klachten waren, maar dat was omdat mensen meer achter de voordeur bleven, minder naar buiten treden, et cetera. Wat wij nu zien is dat je, omdat het bespreekbaar wordt gemaakt, is dat je meer toename ziet. Maar in de totaliteit van wachttijden zie je door het land heen dat het langzamerhand wat meer begint af te nemen.
0: Ja, ik heb een hekel aan percentages, maar als jij zegt langzaam afnemen, is dat... Hoe langzaam is dat?
1: Nou, in Nederland rekenen we in wachtweken.
0: Ja.
1: En dan wordt het heel technisch, maar je hebt een aantal weken voordat je een intake hebt. En je hebt een aantal weken voordat je daadwerkelijk doorgaat met de behandeling. En daarin zagen we dat dat op 25 weken ongeveer gemiddeld zat. En dat dat langzamerhand ietsjes daalt.
0: Ja, dus de wachttijden worden korter.
1: Ja.
0: Ja, het aantal aanmeldingen niet.
1: Klopt.
0: Dat is duidelijk. We gaan zo verder praten over die samenwerking, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En dan gaan we ook praten over wat dat nou voor de mensen betekent. En of nou inderdaad die hulp adequater en meer to the point kan dan dat het tot nu toe is geweest. Maar we gaan eerst even luisteren naar de muziek.

0: Ja.
1: Kent u ze nog, The Sweets? Ik heb het singeltje hier voor me liggen. Blockbuster heette dit nummer. En het is zo'n mooi oud singeltje. En dan zie je die mannen in wat toen hele gewaagde kleding was. Maar tegenwoordig kan het nog veel gekker. Ik ben in gesprek met Doekes Prakke en Martijn Maler. En zij zijn van Samen Sterker, Eemland. En dat is een samenwerkingsverband, zijn ze aangegaan met ruim 30 organisaties. Die bestaan uit de GGZ, huisartsenzorg en het sociaal domein. Ik praat even tegen jullie allebei met deze volgende vraag. Want hoe gaat dat werken samen met 30 organisaties? Want dat zijn er best wel heel veel. Wat is dat nou in het voordeel van de persoon die de psychische klachten heeft en hulp nodig heeft, dringende hulp nodig heeft op kort termijn?
0: Ja, nou, goeie.
1: Ja, en dan kijk ik naar jou, Doekes.
0: Ja, zeker. Nou, daar geef ik graag antwoord op, inderdaad. Want kijk, er is ontzettend veel hulp beschikbaar.
1: Ja, er is heel veel hulp. Maar ja. Het is een... Ja, ik kan me voorstellen, als je psychische problemen hebt en dat is een wereld van hulpverleners. Hoe kom ik nou direct bij die goeie?
0: Ja, exact. Nou ja, en dat is ook best een vraag voor hulpverleners zelf. Want je hebt natuurlijk gewoon je eigen netwerk. En daarin weet je de beste mensen misschien net even te vinden. Maar deze samenwerkingsafspraken, die maken het eigenlijk makkelijker om een grotere groep professionals samen te laten werken. Waardoor je waardoor je beter de juiste persoon kan vinden. En dat de samenwerking tussen de personen wat makkelijker gaat.
1: Ja, laten we het even klein houden. Martijn, ik heb problemen. Ik voel me depressief. Ik kom bij mijn

0: instelling. Daarvoor hebben ze allemaal verschillende tools. Hè. Ook in deze regio hebben ze een tool waarbij ze sneller kunnen zien waar is de ruimte. Zijn er nog misschien wel bepaalde criteria waar jij ook als burger aan moet, of als inwoner aan moet voldoen?
1: Gaat dat sneller nu? Dat ze samenwerken, dat je sneller naar de volgende hulpverlener kan?
0: Ze hebben veel beter zicht wat er is in de regio. En daardoor kan je sneller terecht en kom je niet in een wachtrij die misschien wel heel lang is, terwijl er een wachtrij, de volgende wachtrij veel korter is. Een beetje het verhaal van, ik wissel ook altijd bij de supermarkt en ga in de verkeerde wachtrij staan. Nou, ja. Dit is het principe dat wij inzichtelijk proberen te maken, waardoor je sneller op de juiste plek terecht kan komen.
1: Oké, dus je gaat naar de huisarts en die kijkt zo goed mogelijk naar... van hoe die inschat wat jouw probleem dan ook is, dat je bij de juiste hulpverlener terechtkomt. Zijn de wachttijden naar die volgende stap, die volgende hulpverlener, zijn die nou korter dan dat ze voorheen waren, of zijn die nog steeds lang? En dan kijk ik naar Doekes.
2: Ja. Dat verschilt heel erg.
1: Dat was juist het probleem. Ja. Die enorme lange wachtlijsten. En dan worden die problemen alleen maar erger. En je kan mensen wel medicatie gaan geven. Of even een
2: ja, je hebt een heel terecht punt. Hè? Dus,
1: ja.
2: Dus, kijk, het
1: gaat ook om snelheid.
2: Ja, absoluut. Dus, als we kijken naar de hoeveelheid hulp die er beschikbaar is. Dan was de normale route, als je kwam met mentale klachten, was... we gaan je koppelen aan een specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Maar tegenwoordig weten we dat voor zeker lichtere klachten er heel goed ondersteuning kan komen van bijvoorbeeld een lokaal wijkteam of een welzijnsorganisatie.
1: Zijn dat professionals of zijn dat vrijwilligers?
2: Ja, dat zijn professionals.
1: Dat zijn professionals.
2: Ja, dat zijn hele goed opgeleide professionals die heel goed kunnen begeleiden.
1: Ja.
2: En die soms ook met ondersteuning van een expert uit de GGZ ontzettend veel kunnen betekenen.
1: Oké, nou heb je 30 samenwerkende organisaties.
2: Ja.
1: Hoe voorkom je nou dat mensen niet van het kastje naar de muur gaan?
2: Ja, hartstikke goed. Nou ja, een van de onderdelen hierin is een warme overdracht.
1: En dus dat is een warme
2: overdracht? Een warme overdracht, ja, dat klinkt mooi.
1: Dat
2: hè?
1: Is weer
2: een warme overdracht. Ja, dat is een beetje een vakjargon inderdaad. Maar waar het over gaat is dat als jij een tijdje mee hebt gelopen met iemand en op een gegeven moment denk je als, nou zeg, een GGZ-professional, denk nou, ik heb het belangrijkste klinische gedaan. Het is nu handig dat ik je overdraag aan iemand van een lokaal wijkteam. Dan streven er op deze manier naar dat er eerst een 3-gesprek is met de inwoner, met degene van het lokaal wijkteam en de specialist uit de GGZ.
1: Ja.
2: Zodat de begeleider van het lokale team het stokje mooi kan overnemen of dat je zelfs parallel aan elkaar gaat werken.
1: Ja, dus het is niet zo dat je heel veel mensen over de vloer krijgt die zich allemaal met jou gaan bemoeien en iedereen heeft een eigen, labeltje wat ze plakken. Maar er wordt ook samen gepraat. En dat het ook helder blijft.
0: Klopt.
1: Zeg ik dat correct?
0: Ja, dat zeg je helemaal correct.
1: Ja, en waar komt Samen Sterker Eemland dan in beeld?
2: Ja, wij zijn eigenlijk, wij helpen dit een beetje regisseren. Dus jullie
1: een soort coördinator die er boven hangt?
2: Wij faciliteren dat dus er bepaalde afspraken zijn waar professionals met elkaar op terug kunnen vallen. Want als je dus iemand probeert te helpen en je wil overdragen naar een andere partij en het lukt niet. Ja, dan zorgen deze afspraken ervoor dat je daarop terug kan vallen. En een voorbeeld daarvan is dat als je via de reguliere route niet in contact komt, dan heb je nu een persoonlijk aanspreekpunt bij die organisatie waar die je kan bellen en zegt, joh, ik kom er niet doorheen, kan je me even helpen? Waardoor de snelheid dat je elkaar weer kan vinden veel groter wordt en iemand dus veel minder lang hoeft te wachten of minder tussen wal en schip valt.
1: Oké, ik neem mezelf weer als voorbeeld. Ik heb een probleem. En ik heb het idee, ik weet niet waar ik heen moet.
2: Ja.
1: Ik weet niet, ik wil niet naar mijn huisarts. Ik wil niet gelijk dat label geplakt hebben. Maar ik heb toch wel hulp nodig, denk ik. Wat kan ik het beste als eerste doen?
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel een mooi vraagstuk. Hè? Want kijk, hier begint een verandering. Hè? Het allermooiste wat we eigenlijk in deze maatschappij moeten gaan doen is meer naar elkaar omkijken. Dus het netwerk wat je zelf om jezelf heen hebt.
1: Maar dat is vaak niet het geval. Mensen gaan zich afsluiten. Mensen gaan zich terugtrekken. Mensen gaan vereenzamen. Dus wat is nou dat je zegt, nou dan kun je het beste doen. Dat nummer bellen of dan kun je dat het beste doen als eerste stap.
2: Ja,
1: Martijn, wat moet

0: moeten mensen doen?
1: Ja, ik vind het een lastige als je hem helemaal zo stelt.
0: Nou,
1: hè?
0: Ja, want vaak is het wel, kijk, dat het soms zo ver komt. Dat je dus je trekt je terug van je familie. Of je praat er niet over. Op je werk. Of je meldt je ziek. Wat moet je dan als eerste doen?
1: Ja, kijk, ergens is natuurlijk wat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken. De toegang, zeg maar, tot zorg. Hè, of als we ons zorgen maken, is de huisarts vaak.
0: Toch
1: nog,
0: naar die
1: hè?
0: Huisarts.
1: En dat is echt als je in jouw geval, jouw voorbeeld, dat er sprake is van vermoeden van, hè, dat je psychische uitdagingen hebt, dan is toch de huisarts. Maar de huisarts kan een goede inschatting maken. En die kan ook denken van, ja, je bent wel enigszins depressief, lijkt het. Maar je hebt ook heel veel schulden en relationeel zit het niet goed. Dan kunnen we veel breder gaan kijken met inzet van het sociaal domein, van ervaringsdeskundigheid, met de inloopvoorzieningen. Er zijn heel veel mogelijkheden in de regio.
0: Dus eigenlijk zeg je van, ga naar die huisarts. Probeer je goed te vertellen wat er aan de hand is. En samen kun je dan, of die huisarts kan goed genoeg inschatten, welk zorg armpje, zal ik het zo noemen. Het zijn allemaal van die 30 van die armpjes. Welke die moet pakken om jou op de juiste plek te krijgen.
2: Ja, ik zou er nog wel wat tegenover willen zetten. Ja. Want de huisarts is nu de reguliere route. En die wordt steeds beter ondersteund om breed door te kunnen verwijzen. Maar ik denk, even terugkomend op je vraag. Volgens mij is het belangrijkste om na te gaan, waar voel jij je het meest comfortabel om je hulpvraag neer te leggen. Is dat misschien bij iemand in het buurthuis waar je komt? Of heb je misschien een wandelclubje waar je iemand spreekt, waar je dit kan delen, die misschien daar wel een tip over heeft. De ingang van Eemkracht heb je nu hier in Baarn, Soest.
0: Eemkracht, wat is dat?
2: Ja, dat is het lokale team voor Baarn, Soest en Bunschoten.
0: Eemkracht,
2: inderdaad. Ja,
0: en die
2: mooie
0: kun je
2: organisatie
0: vinden op de website?
2: Ja, daar kan je gewoon naar inderdaad eemkracht.nl uit mijn hoofd. En dat is de ingang voor alle inwoners van Baarn, Soest en Bunschoten. Die, dit eigenlijk als een soort alternatief van de huisarts. Als je gewoon met schulden zit of met mentale klachten.
0: Dan kun je naar Eemkracht.
2: Of met opvoedingsproblemen. Ja.
0: Tot slot, wat is het ultieme doel wat jullie gesteld hebben voor jezelf? Als organisatie Samen Sterker Eemland.
1: Ik denk, er zijn meer. Het ultieme doel is dat wij de psychische uitdagingen die mensen hebben veel meer normaliseren en niet alleen maar medicaliseren. Dat is een uitdaging, dat er dus veel meer mogelijkheden, wat Doekes net mooi zegt, er zijn veel meer mogelijkheden tegenwoordig dan enkel een huisarts, enkel de GGZ en dergelijke.
0: Samenwerken. Ultieme samenwerking om snel mensen op de juiste plek te krijgen.
1: Ja.
0: Ja, en ik zo goed zijn.
2: Ja, maar ik snap nu beter ook je vraag. Want de mogelijkheden zijn dus eindeloos. En een andere tip die ik nog zou willen geven. Er is een herstelnetwerk in deze regio's. En dat is eigenlijk gewoon een plek waarin je in contact kan komen met andere mensen die ook bezig zijn met hun herstel. En waarbij je door ervaringsdeskundigen geholpen wordt om begeleid te worden op die reis. Een soort bondgenotencontact.
0: Goed, ik dank jullie voor je uitleg.
2: Ja.
0: Martijn Maler en Doekes Brakke, dankjewel. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. En ik hoop dat mensen adequaat en snel geholpen kunnen worden. En laten ze vooral wel aan de bel trekken. Want daar begint het mee. Hè? Ik dank jullie heel hartelijk.

0: Ja, en we gingen terug in de tijd met de Outsiders. En daar zat Wally Tax bij. Keep on trying. En het is tijd voor Klaas Bijker met het weer.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas, vanuit een zonnig Baren.
2: Ja, ik ben blij dat je stem zo lekker helder is, want de muziek was kon ik bijna niet horen.
0: Is dat waar Klaas?
2: Ja,
0: nou,
2: ja, ja.
0: Nou, we hadden Wally Tax met de Outsiders. Die ken jij nog wel uit je lange haren tijd.
2: Outsiders, niet alles roept herinneringen op.
0: Goed.
2: Dit niet.
0: Nee. Nou, wat zegt het weer jou?
2: Ik moet weer zeggen, ik voel nattigheid.
0: Jij voelt nattigheid?
2: Ja, de komende dagen.
0: Oké. Okay.
2: Momenteel is het bij jou waarschijnlijk net als bij mij, is het redelijk zonnig. Ik zie wel wat buiengebieden in de verte, dus we houden het niet droog. Sommige buien hebben bijna een plenskarakter. Dus plensregens zijn mogelijk, maar ik kan ook iets minder voorstellen. En ook morgen zitten we in die buienlijn. En dan komt er eens een keer een regengebied op ons af. Dus dat is gestage regen. Er kan dan 5 tot 10 mm vallen. Dus de aarde is lekker vochtig. Dat betekent dat alles er mooi groen uitziet. En dat is ook wel nodig, want we gaan daarna een droge periode tegemoet. Ik had het ook al over dat het misschien wel heet zou worden. Maar het lijkt er toch op dat het nu warm wordt.
0: Nou, dat is warm. Nou, warm is altijd lekker, Klaas. Maar vandaag, houdt het vandaag droog?
2: Nee. Ik zei dat ik nu al wat buienwolken zag hangen in de verte. Dus dan houdt het niet droog, hè?
0: Nee, dan houdt het niet droog. Maar hoe laat dat is natuurlijk, wanneer dat allemaal los gaat barsten, dat weten we nog niet, hè?
2: Nee. Dus na zondag krijgen we een heel ander weertype. Dan gaat een hoge drukgebied het weer beïnvloeden. De wind komt in de noord- of noordoosthoek te zitten. En dan gaat de temperatuur, zoals ik al zei, naar 20 tot 25 graden. Er kunnen echt zomerse dagen tussen zitten. Maar het tussen haakjes goede nieuws is dat het ook dan niet helemaal droog zou zijn. Dus er kan een dag bij zitten waarin er regen of onweer voorkomt.
0: Nou Klaas, dus we hebben eerst wat regen en op dit moment een klein zonnetje. En het mooie weer voor de mensen die daar heel veel van houden, dat komt eraan.
2: Ja, in het weekend.
0: Vandaag
2: en morgen is de regen in de vorm van buien, met misschien ook onweer erbij. En vrijdag krijgen we een verregende dag.
0: Ja. Nou Klaas, daar gaan we het maar mee doen en het is niet anders. Ik dank je voor vandaag en
2: graag gedaan.
0: Fijne dag en tot morgen weer.
2: Tot morgen.

0: Suicide is painless. Ja. Mesh, kent u de serie nog over Vietnam? 1970 was het en het was naar aanleiding van een film. Dan gaan we over naar de DARP. Ja, de DARP, de mooiste, spannendste zeilwedstrijd uit onze regio. En net als iedere dinsdagavond was er ook gisteravond weer een competitie die voor iedereen te zien was vanaf het strand in Spakenburg. Een prachtig gezicht hoe de schepen vertrekken vanuit de museumhaven in Spakenburg richting het Eemmeer. En ik ben heel benieuwd hoe de stand van zaken nu is. En ja, en wat is er gisteravond allemaal gebeurd? En dat ga ik vragen aan Henk de Graaf, zelf deelnemer aan de 43ste DARP-competitie. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Henk, hoe was het gisteravond?
1: Ja, het was een heerlijke zeilwedstrijd gisteravond. Ik kan niet anders zeggen. We waren natuurlijk de hele dag een beetje gewaarschuwd met code geel, onweersbuien, hagelstenen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we waren wel op onze hoede, maar die buien trokken net voor onze start voorlangs. Dus daar hebben we helemaal geen last van gehad verder.
0: Nou, ik sprak net onze weerman Klaus Bijker. En die had het voor vandaag ook alweer over toch wel fikse regenbuien de tweede helft van de dag. Dus ja, jullie moeten vandaag toch ook weer een beetje op jullie hoede zijn. Zijn er nog bijzondere dingen gebeurd de afgelopen wedstrijden? Zijn er dingen dat je zegt van, we hebben toch wel pittige tegenstanders?
1: We hebben zeker pittige tegenstanders. In de klasse waar ik zelf nu nog in meezeil, daar hebben we bij 8 verschillende wedstrijden 5 verschillende winnaars gehad. Dus dat is hartstikke leuk. Hele goede krachtsverhoudingen, zeg maar. En het ligt maar net aan hoe de wind staat, wie op dat moment beter gaat. Dus dat is echt strijd.
0: Ja.
1: En dat zie je eigenlijk in alle klasses terug. En wat opvallend is dat we gisteravond hadden we weer in de botklasse een protest. Hè? Een paar botters die op elkaar waren gevaren.
0: Oh, weer? Die botters die kunnen er wat van, hè?
1: Ja, en dat hebben we nu dit jaar inderdaad al een paar keer gehad. Dus volgens mij vorig jaar was er geen één protest en volgens mij nu al 4 dit jaar. Dus dat maakt het wel spannend en enerverend.
0: Enerverend, dat zo kunnen we het wel noemen, hè? Ja, ik denk dat er toch benadrukt moet worden dat het gaat om een oefenwedstrijden, hè? Want het doel is om dus met die boten te leren varen en dat dus niet verloren gaat. Maar je kan wel, denk ik, zeggen dat er toch wel degelijk een wedstrijdgevoel heerst onder de deelnemers.
1: Ja, 100%. Het is echt wedstrijd. Dus gisteren hadden we een situatie, dan moet je dus een baan zeilen. Dus op een gegeven moment moet je ergens een keer om een boei heen draaien. En als dan verschillende schepen tegelijkertijd naar die boei toe komen, dan is het natuurlijk heel erg kijken wie heeft er volgens de regels dan voorrang.
0: Ja,
1: en dan hoor je geschreeuw over het water. En gisteren ging het mis en zagen we er gewoon een paar op elkaar klappen.
0: Geen persoonlijk letsel, hoop ik, Henk.
1: Geen persoonlijk letsel. Ik heb wel begrepen aan een van de botters een klein beetje schade. Dat gebeurt ook.
0: Goed, hoe zit jij zelf in de wedstrijd? Want jij doet natuurlijk ook mee.
1: Ja, wij waren gisteravond tweede. Een hele mooie wedstrijd gezeild. We waren aan het begin dus een klein beetje angstig voor te veel wind, hè, want in de randen van die buien heb je dan vaak hele harde windstoten. Maar dat bleek ontzettend mee te vallen. Dus we hadden eerst ons zeil wat kleiner gemaakt en toen hebben we hem later toch weer groter gemaakt. En toen konden we hartstikke mooi zeilen.
0: Nou,
1: en
0: mooi.
1: Wij gaan hartstikke lekker in de competitie.
0: Goed zo, Henk. Dat mag ik graag horen. Hè, want ik ben toch een beetje fan van jou geworden door de week heen.
1: dat is fijn te horen.
0: Nou, volgende week dinsdag weer een zeilwedstrijd. En ik zeg het iedere week. Mensen, ga kijken daar in Spakenburg. Het is een prachtig gezicht. Al die schepen die daar vertrekken. En met de zeilen. En ja, het is gewoon een feestje. Heb je een bepaalde tactiek, Henk, achter de hand om toch een keertje eerste te worden? Ja,
1: nou, we geven elke wedstrijd alles en we zijn al een paar keer eerste geworden, maar het is ook hartstikke leuk als er wat anderen winnen, want dat maakt het gewoon spannend en strijd en dus wij zijn helemaal tevreden zo.
0: Nou, ik vind dat
1: we zullen alles geven om volgende keer weer te winnen.
0: Nou joh, ik vind dat een hele sportieve insteek. Ik hoop dat iedereen die heeft. Ik wens jou goede week en volgende week dinsdag natuurlijk weer een hele mooie wedstrijd. Maar voor die tijd gaan wij elkaar nog even spreken. En dan wil ik toch even die geheime tactiek van jou even ontfutselen.
1: Als we de wind weten volgende week, dan zal ik de tactiek stiekem vast vertellen.
0: Ga jij hem stiekem vertellen? Dan zal ik het aan niemand doorvertellen. Afgesproken?
1: Afgesproken.
0: Henk de Graaf, dankjewel voor deze week. En tot volgende week dinsdag.
1: Tot dan, fijne dag.

0: En dat was Joe Cocker. Prachtig nummer van Joe Cocker. Het is tijd voor de voetbal. En vorige week spraken we met Ramon Wernsen. Hij is kenner van de historie van het wereldvoetbalkampioenschap. Over de rijke en soms pijnlijke geschiedenis van het Nederlands elftal op de voorgaande toernooien. En als het goed is, heb ik Ramon Wernsen nu aan de lijn.
1: Goedemorgen, Pearl.
0: Goedemorgen, Ramon. Ramon, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, ik wil het vandaag hebben over een aantal van de meest legendarische wedstrijden uit de rijke en pijnlijke geschiedenis. Dus laten we het vandaag over de rijke en vrolijke geschiedenis hebben van het Nederlands elftal. Ik wilde daar drie wedstrijden uitkiezen. En verder uiteraard eventjes vooruitblikken op de wedstrijd van aanstaande zondag tegen Japan, waar we met z'n allen natuurlijk naar uitkijken.
0: Ja, daar kijken wij zeker naar uit. En wat ik zo frappant vind, Ramon, dat even tussendoor, is dat sommige steden in Nederland en wijken die zijn helemaal oranje. En als ik nou hier bijvoorbeeld in Baren en in Soest, dus laten we zeggen regio Eemland, kijk. Nou, ik zie geen enkel oranje vlaggetje. Dus de verschillen zijn nogal groot over de verwachtingen van ons elftal.
1: Ja, dat klopt. En dat is altijd zo. Het moet nog gaan leven, het toernooi. En er is wat mineur, ook gelet op de laatste oefenwedstrijden. Maar je zult vaak zien als Nederland zondag een goed resultaat neerzet, dat het langzaam gaat leven. En hopelijk kunnen we weer de grachten induiken in Amsterdam.
0: Nou, laten we dat doen.
1: Heel ver weg.
0: Ja, nou, en we moeten ook geen azijnpissers zijn, hè? Niet al van tevoren die jongens afkraken. Ramon,
1: absoluut.
0: Ik kan me voorstellen dat Oranje meerdere wedstrijden heeft gespeeld op een WK die in het collectieve geheugen staan gegrift. Kun je wel zeggen. Als jij nou een top 3 zou moeten samenstellen, wat zou je dan kiezen?
1: Ja, inderdaad. 55 wedstrijden heeft Nederland gespeeld. Ik kies een top 3 en dan ga ik niet al te ver terug in het verleden. En dan wil ik beginnen de kwartfinale 1998. Het was een zeer warme zaterdagmiddag, zowel in Nederland als in Marseille, waar die wedstrijd gespeeld werd. En ik denk dat iedereen zich met name het commentaar van Jack van Gelder kan herinneren toen Dennis Bergkamp de 2-1 scoorde echt vlak voor tijd. Wat ook nog mooi was, is dat hij toen die lange bal kwam van Frank de Boer van achterop Dennis Bergkamp, waaruit hij die 2-1 scoorde, dat Jack van Gelder legendarische woorden sprak: we gaan in de halve finale komen. Mm. En inderdaad, dat gebeurde. Ik denk dat dat een hele mooie wedstrijd was, denk ik, die heel veel mensen kunnen herinneren. En ik denk, als we verder gaan kijken, dan is natuurlijk de wedstrijd toen we in de finale kwamen voor het laatst in 2010 in Zuid-Afrika, ook een kwartfinale tegen Brazilië, is ook legendarisch. We werden toen in het mooie Nelson Mandela Bay Stadion helemaal weggespeeld door de Brazilianen. We hadden geluk dat het bij rust nog maar 1-0 stond en geen 3 of 4-0.
0: Ja, en toen hadden we als bondscoach Bert van Marwijk, hè?
1: Ja, zeker. Bert van Marwijk, inderdaad. Ja. Absoluut. En die heeft het heel erg goed gedaan. Want wat gebeurde er inderdaad? Hij sprak de jongens toe in de rust. En gaf eigenlijk aan: laten we gewoon spelen zoals we gewend zijn. We hebben te veel respect voor die Brazilianen. En toen gebeurde er een ommekeer die, ik denk, menigeen zich nog kan herinneren. En door 2 doelpunten van Wesley Sneijder. Hij is klein, maar hij scoorde met zijn hoofd de 2-1. Wonnen we toch nog die wedstrijd met 2-1. En kwamen we uiteindelijk, net als in 1998, in de halve finale.
0: En dat was toch een groot moment.
1: Dat was toch.
0: Ja, Nederland stond helemaal op zijn kop. Nou ja,
1: was een fantastisch moment. En ja, de laatste die ik er dan uit wil pikken, er zijn er natuurlijk een heleboel, maar die is de laatste paar dagen ook in het nieuws geweest. En dat is de beroemde wedstrijd op het WK 2014. Was wederom een kwartfinale. Nederland-Costa Rica. Nou, we dachten dat gaan we wel even winnen. Maar na verlenging stond het nog 0-0. En toen kwam het. Toen zouden er penalties natuurlijk de beslissing moeten brengen. En Nederland heeft een heel slecht track record op penalties. En toen gebeurde er iets legendarisch. Dat Louis van Gaal had één wissel bewaard tot het einde. En hij wisselde de vaste keeper Jasper Sillissen. En Tim Krul kwam erin. Nou ja, en de rest is history. Want die scoorde die stopte twee van de penalties. En Nederland schoot ze er allemaal in. En we gingen ook toen weer naar de halve finale.
0: Wat is dat toch met Nederland dat we zo slecht zijn in penalty schieten? Wat is dat nou toch?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, dat is een goeie, hè? Ja.
1: Ja, er werd lang gezegd altijd dat, en je hoort het eigenlijk nu nog, dat het een loterij is, dat je er niet op kan trainen. Maar Louis van Gaal nam dat toen samen met zijn keeperstrainer Frans Hoek heel serieus. En er werd toen eigenlijk al heel goed bekeken wie zou de beste penaltystopper zijn. En dat was niet de vaste keeper Jasper Sillissen. En toen deed hij dit, wat nog nooit was voorgekomen op een WK. En dat heeft ons succes gebracht. Helaas, in de halve finale liepen we tegen Argentinië tegen hetzelfde aan. Ook weer na verlenging gelijk. Ook weer penalties. Alleen toen had hij net zijn laatste wissel Huntelaar ingebracht. En toen moest Jasper Sillissen de penalty stoppen. En dat ging helaas mis. En kwamen we net niet in de finale.
0: Jammer, jammer. Maar ik hoop dat we zover komen deze keer. Maar dat even tussendoor. Laten we even kijken naar de verwachtingen voor dit WK. En dan om te beginnen de wedstrijd van zondag tegen Japan. Ik hoor dat de hoge temperaturen. Ja, hoe kun je het uitkiezen om naar Amerika te gaan, zou ik bijna zeggen. Ja, 35 graden. Maar ik hoorde ook, of ik las ergens, ze hebben daar stadions met airco. Nou, dat is natuurlijk ook prachtig. Maar wat is jouw... Ja, hoe kijk jij tegen aanstaande zondag aan?
1: Nou ja, over de temperaturen, je hebt helemaal gelijk. Er wordt heel veel over gesproken. Het Nederlands elftal is nu net van New York City naar de Base Camp in Kansas City gegaan. Daar is het heel erg warm. Mm-hmm. Maar gelukkig spelen we de eerste wedstrijd tegen Japan in Dallas. En eigenlijk een voorstad van Dallas. En dat is in het mooie stadion van de American Football Club, de beroemde American Football Club, de Dallas Cowboys. En daar hebben ze airconditioning en dat betekent en een dak. En dat betekent eigenlijk dat de temperatuur, nou laten we zo zeggen, niet warmer wordt daar dan 23 graden. Dus dat zal geen probleem zijn. De tweede wedstrijd tegen Zweden is in Houston. Dat is ook met airco. Alleen de laatste wedstrijd tegen Tunesië, en die zijn eraan gewend, dat is in Kansas City. En daar, ja, ik zou bijna zeggen, daar is geen schaduw, alleen maar een zinderende hitte. Maar hopelijk zijn we er dan aan gewend.
0: En zijn we zo euforisch, hè, omdat we alsmaar gewonnen hebben. Maar goed, nou loop ik een beetje op de zaken vooruit. Heel veel leuke weetjes weer. Als ik nou de voetbalpool zou invullen, en heel veel mensen met mij. Wat moet ik dan doen? Hè? Waar moet ik op gaan zitten? Wat zijn de meest voorkomende uitslagen op de WK's zo'n beetje?
1: Ja. Nou ja, dat is de voetbalpools die leven enorm bij verschillende bedrijven en families. En het is wel leuk als je kijkt naar de WK-historie. Dan zijn er 964 wedstrijden gespeeld. Dus morgen is de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika wordt de 965ste. En als we dan kijken welke uitslagen komen nou het meest voor, dan is met op stip staat de uitslag 1-0. Gevolgd door 2-1 en daarna 2-0. Dus dat zijn eigenlijk de drie meest voorkomende uitslagen. Dus als je gelooft in statistieken, dan zou ik een van deze drie kiezen. En laten we hopen dat in het voordeel van Oranje is.
0: Nou weet je, Ramon, ik ga gewoon op 1-0 zitten. Ik ben een bescheiden mens, dus ik hou het klein. Ramon Berendsen, ik dank je voor vandaag. Het was weer leuk om al die weetjes van jou te horen. Ik heb mij stiekem laten vertellen dat jij al van kleins af aan goed bent in statistieken en uitslagen en al die kleine weetjes die de meesten van ons vergeten. Daarom zijn we ook zo blij met jou nu, iedere woensdag. Bedankt voor de tip van vandaag. Ik ga hem invullen. Volgende week, dan spreken we elkaar weer. En dan ben ik heel benieuwd waar je het dan weer over gaat hebben.
1: Maar dat gaan we volgende week zien.
0: Dat hartstikke is nog een verrassing leuk voor de luisteraar.
1: Zeker.
0: Fijne dag verder en bedankt voor nu. Dag Ramon.
1: Graag gedaan.
0: Ja, u hoort het. We zijn aan het eind van dit eerste uur en het enige uur 1 Land 1 actueel van vandaag. woensdag 10 juni. Ik dank al mijn gasten die weer langskwamen vandaag, want dat is altijd weer een feestje als ze in de studio komen. Ik dank u voor het luisteren naar deze uitzending. We zijn in de herhaling tussen 12 en 1 uur. En we zijn te vinden op eenland1.nl en alle socials. Morgen zijn we er weer om 9 uur. Ik zou zeggen, tot dan.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Mooie herinneringen uit de jaren 70. Candy Staten en Young Hearts Run Free was eerst in Dekker Radio vandaag. Hey, leuk! Ik heb er zin in vandaag. Jongen, jongen. Ik moet zeggen, het zonnetje schijnt in de studio van Dekker Radio. Letterlijk. Lekker warm zo. Hier zijn de Talking Heads.

Ontdek het nieuwe.

Nou, Suzanne en Freek hoor je met niemand. En volgens mij zijn ze ermee gestopt, maar ik weet het niet zeker hoor. Dat waren geruchten in alle geval. Deze dame mag het wel. Ze komt uit Vlaanderen en ze kan heel goed zingen. En ze heet Margriet Hermans. Echte Belgische naam, hè? Alle mooie mannen, die zijn zo lelijk.

Mooi hoor, dat nummer van Das Lekker Dan, zo heet die groep. En Gevoel van Onmacht, van nog niet eens zo lang geleden. Bekker Radio. Ik had het daar straks over de zon die naar binnen scheen. Het regent nu pijpensteel.

0: Zo zeg, de tijd schiet op. Diesel en like hell I will. Wat zeg je nou, Dekker? Oh ja, we gaan schakelen met Studio 2. Daar zit Wiebe klaar.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte eind vorig jaar bekend dat Zeewolde de voorkeur heeft voor de nieuwe megakazerne. Die moet rond 2035 klaar zijn. De GasUnie vindt dat de gasvoorraad sneller moet worden bijgevuld. De voorraden zijn nu veel kleiner dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het bedrijf waarschuwt voor mogelijke tekorten in de winter. Door de hoge inkoopprijs duurt het langer voor de voorraad weer op peil is. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen. Er is blikseminslag geweest. De NS verwacht dat de storing tot zeker 2 uur vanmiddag duurt. Het weer, er vallen buien, soms met onweer. Ook af en toe zon en een graad of 17.
0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: echte country uit Amerika. Een nummer uit 1968 van Tony Joe White.
1: En het verhaal over
0: Old Man Willis.
2: Ja.
0: Dadelijk Angus Gill. Maar eerst Sniff and the Tears. Nou, kennen we nog wel, hè? En Driver Seat. Ken je dat nummer nog? Luister maar.

tijd. Leuke muziek bij Dek Radio. Je wordt er wel een beetje vrolijk van, terwijl het toch een beetje tragisch is wat je zingt. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Niet te veel kletsen, Dekker. Nee. Raymond van het Groene Woud wil ook nog wat zeggen. We gaan naar 1981. Tja, tja, tja. Oeh.

0: door mijn dagen werd gehakt. Prachtig. Woensdag gehaktdag komt er deze in op. Dankjewel, Raymond. En dat was heel leuk.
1: Menno Dekker.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Muziek uit Italië. Van Mattia Bazzar. Ze bestaan nog steeds, echt waar. En solo toehooien. Solo toehooien.

lijkt wel een klassiek concert hier. Ja. Prachtig gedaan, hoor. Maria Fisselier en Florianse hoor je. En hun versie van Because We Believe bij Dekker Radio te horen. Jawel. En deze ook van Ramses Shaffi en Lisbeth List. Luister maar.

Ik heb wat grappige muziek eigenlijk klaargezet vandaag. En dit is er ook een van. Hey, in stereo. Cliff Richard at a summer holiday.

0: Ook met Dekker Radio. 1963, het staat er nog bij ook. Cliff Richard en A Summer Holiday.
1: Dekker Radio.
0: Oh, ik moet mijn mond houden, want het programma is voorbij. Ja, nou bijna.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er vanaf UB40 en Where Did We Go Wrong? Nou, je hebt zeker niet de verkeerde afslag genomen, want je bent weer bij Emeland 1. Luister naar Music Memories. We gaan weer een uurtje lang terug in de tijd. We gaan weer lekkere plaatjes draaien. We gaan weer een reis maken door de verschillende decennia. Van de jaren 80 gaan we meteen door naar de jaren 70. Niet te veel praten en lekker veel muziek. Dat is een beetje het motto. En dat doen we met een Nederlandse bandje. René. Al een hitje gescoord. En die gaan we voor je draaien. 1978. Sweet Nothings. Yeah.

The Golden Earring and the Long Blonde Animal in de live-uitvoering uit de jaren 90. En van de jaren 90 gaan we wat Nederlandstalig draaien uit, ja, volgens mij jaren 80. Ronnie Tober, in dit geval alleen en met een roos in je blonde haren. Alweer blond, hoe krijg ik het voor elkaar? Met

Weer zo'n lekkere hit uit de jaren 80. Ja, het is niet een van de grootste hits geweest hoor, maar hij blijft toch wel leuk om weer eens even een keer te draaien. Eartha Kitt en Where's My Man? En dan is het tijd voor een rustpuntje. En dat doen we met een plaatje uit de jaren 70, 1975. Barry and Eileen en If You Go.

Captain Jack and Together Forever. Ja, we kunnen ook die andere wel draaien van Captain Jack. Maar deze was iets minder bekend, maar toch een leuk plaatje om een keer te draaien hoor. En over minder bekend gesproken. Ja, dit moest een beetje lijken op Radar Love, maar dat is het niet helemaal. Het is wel een Nederlandse band. New Adventures en de Midnight Magic Maniac. Zo, dat is een tongenbreker.

Michael Telo hier op Emland 1. En van Michael Telo gaan we naar het goede doel. Met een van de vele hitjes die ze gescoord hebben. Ik vind dit toch een van de leukste, hoor. De Gijzelaar.

broer en zus Oosterhuis. Ja, natuurlijk nog veel meer, hè. Total Touch, zo heette het bandje. Maar bestaat de band zelf niet meer. Maar de individuele leden van de band maken nog steeds heel veel muziek. Somebody Else's Lover hoorde je hier op Eemland 1. We kennen natuurlijk allemaal van de Sugar Hill Gang Rapper's Delight. Maar ze hadden nog een singeltje uit wat in Nederland het eigenlijk niet wilde doen. België kwam het nog op de 33ste plaats. En in Amerika deed hij het wel redelijk. En ik vind het toch leuk om hem even een keer te draaien. De Sugar Hill Gang en Apache.

1981, de Sugar Hill Gang en hun versie van Apache. Ja, dat was dat nummer van de Shadows, ja. Dat heb je goed gezien. Dan kijken we op de klok en dan zien we dat het alweer tijd is om afscheid van je te gaan nemen. Dat betekent dat ik nog één plaat voor je ga draaien. Ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories. En ik laat je alleen met Long to Learnie en de Shakers. Think about-

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Even een lekker stevige opener in het programma Bond voor vandaag. Deze is 1985, de Eurythmics. Dave Stewart en Annie Lennox samen met Aretha Franklin in dit geval. Sisters are doing it for themselves. Welkom dat u erbij bent. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Ook de hedendaagse muziek van Jonas Blue en Malif. Dit is Edge of

0: Je hebt een lekker vrolijk moppie, deze van Jonas Blue en Alive. Dit was The Edge of Desire. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe munt.
0: We gaan naar 1965. Dit is Dave Berry. I'm gonna take you there.

0: 1965, de muziek van Dave Barry. I'm gonna take you there. Lang geleden alweer.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Die Pink uit 2009 alweer deze. Funhouse. Ja, laten we er een beetje lol mee maken.

0: We're gonna burn it down. Dit was de muziek van Pink. Funhouse was de titel van de plaat. En dat kwam uit het jaar 2009. Dus ook alweer lang geleden.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Naar 2015 met One Direction. Dit is Drag Me Down.

0: Drag Me Down, de muziek van One Direction uit 2015 alweer.
1: Oester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, nieuw werk hier zo van Orlaith Banks. Hedendaagse reggae muziek, nummer de titel Flowers, bloemetjes.

0: Leuke muziek van Orlite Banks. Flowers, de titel van deze Spikpint, een nieuwe plaat. En ja, zo horen we ook de meest nieuwe reggae muziek voorbij komen hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: Ja, het andere wat we u gaan voorschotelen is muziek uit de jaren 90. We gaan naar het jaar 1997. De band Radiohead. Zij hadden toen een hit met een nummer wat werd getiteld The Karma Police. Band Radiohead. Zij hadden toen een hit met een nummer wat werd getiteld The Karma Police.

0: Zo. Dat is nog eens een nummer wat met een hoop herrie eindigt. Hè. Dit is 1997, de muziek van deze band Radiohead. Karma Police was de titel van de plaat. Ga ik eens rustig naar de klok kijken en dan zie ik dat we, ja, we moeten richting het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit een roemrecht decennium.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. We gaan naar het jaar 1977. Dat doen we met de band Belle Époque. Zij hadden een hele grote hit in dat jaar met de titel Miss Broadway. Well, I'm gonna get it.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een item over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Hij heeft aangifte gedaan. Oud-burgemeester van Leeuwarden en 50-plus prominent Geert Dales krijgt 80 uur taakstraf. Hij schold een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi online. Volgens de rechter is hij schuldig aan belediging, smaad en doxing. Het weer, pittige buien en ook wat zon bij een graad of 17. Morgen weinig verandering.
0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bon.

Muziek van het jaar 1988. Glenn Madeiros, zoet gevoiced deze muziek. Long and Lasting Love was de titel van de plaat. Ja, heel veel mensen hopen erop. Een eeuwigdurende liefde, hè? Nou, Bob misschien ook wel. Die wiebert wat in de rondte met vrouwen en hij heeft heel veel kinderen, hoor ik altijd. Welcome to Outcast Town, de titel van deze plaat.

0: Douwe Bob van 2026, welkom to Outcast Town. We gaan eens even lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1966 met Marvin Gaye samen met Kim Weston. It Takes Two. Ja, it takes two to tango, zeggen ze altijd.

0: Ja, lang geleden, 1966, 60 jaar terug in de tijd met Marvin Gaye, Kim Weston, It Takes Two, maar het blijft een lekker plaatje.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2004, deze Nelly Furtado. Dit is Try. Ja, probeer het eens.

0: Muziek van Nelly Furtado, anno 2004. Try was de titel van de plaat. Ja, en zo probeer je af en toe eens wat.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Nieuw werkje van The Deep Hour. These are my streets.

0: Zo hadden we ook een nieuw werkje hier voorbij. Deze van The Deep Hour. These Are My Streets, de titel van deze opname. Hier in de bonte muziekverzameling.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: Hoppen we naar 2022 met Direct. Through the Looking Glass.

De muziek van Direct. Through the Looking Glass, muziek uit 2022. En dat bracht ons dan weer aan het einde van het programma Bond. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang gezellige muziek op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren, dat mag hoor. janberg.radio@gmail.com, het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag en vertel u wat de muziek is waarmee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1973 met Richard en Karen Carpenter. The Carpenters, Top of the World. En daarna hebben we nog een nieuw werkje voor u klaarstaan. Michael Cagle en We Are the Colors of the Sun. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Studio Cultuur. Verhalen, muziek en cultuur uit het Eemgebied. Nieuwsgierig en altijd met een vleugje chaos. Met Ricarda Zeldenrust.
6: Goedendag, dit is alweer de allerlaatste keer van mijn programma Studio Cultuur, de 16e aflevering. Met vandaag de VVV Amersfoort, Artisjok Soest, Cultuurtips en het Herman van Veen Art Center. Ja, en ja, radio, dat blijft een magisch medium. Hè. Ik ben er heel vroeger ben ik er ingeloodst door iemand en diegene die was weg van deze muziek.

0: En wij spreken nu als eerste met Guido de Graven. Hij is van het VVV. En ik ben heel erg benieuwd voor de komende tijd wat er allemaal gaat komen. Guido, welkom.
1: Ja, dankjewel, Ricarda. Eigenlijk had je bij wijze van spreken een week eerder moeten bellen. Want de afgelopen week was... Ja, goed, dat weet je ook niet altijd.
0: Nee.
1: Toen was het echt een heel druk weekend. Met drie verschillende evenementen tegelijk. En eigenlijk zitten we nu in een soort tussenpauze, zeg maar. Tot aan de volgende reeks evenementen. Ik kan er wel iets over zeggen. Dat is zeg maar... Over anderhalve week. Maar laat ik in ieder geval beginnen met iets wat wel deze week gaat beginnen. Of aankomend weekend. Dat is een nieuwe expositie in Kunsthal Kade. En Kunsthal Kade is best wel een interessante kunsthal. Ik weet niet of je het kent.
0: Oh, zeker ken ik het. Het is een van mijn favorieten voor dit programma.
1: Nou kijk, pas geleden Stairway to... He, een expositie over alles wat met ladders en trappen te maken heeft. Maar er komt vanaf 9 juni, moet ik even goed zeggen, nee, 6 juni, sorry. Vanaf 6 juni komt er een expositie Mundo Magico. Mm-hmm. En ja, wat dat is, ik lees even een klein stukje voor van de website. Mm-hmm. Het is een expositie. Die tot de verbeelding spreekt, want waar heeft het mee te maken? Ja, ik zit een beetje te hateren omdat ik hem ondertussen ook even lees. Ja. Het gaat om werken die komen van de galerie Mendes Wood in Sao Paulo in Brazilië. Ja. Getoond door de lens van 12 van haar kunstenaars. Zij tonen een wereld waarin de werkelijkheid net een kleine twist krijgt, waardoor de beleving daarvan boven de directe waarneming uitstijgt en magisch wordt. Een wereld met een ziel. En terugkerende thema's zijn het landschap, identiteit, herinnering en mythologie. Benaderd vanuit een persoonlijke, kritische en soms spirituele blik. Nou, kortom, om het even in eigen woorden te zeggen. Ja, het zijn allemaal afbeeldingen. Ik zie ook een foto op de website staan van Kunsthal Kade. Waarbij je ook je fantasie de vrije loop kan laten. Maar dat is ook de bedoeling van de kunstenaars. Magie is hier het sleutelwoord. En als je daar iets mee hebt, dan zou ik zeker een bezoekje aan Kunsthal Kade overwegen. En Kunsthal Kade wordt ook steeds meer door de landelijke kranten erkend. En nieuwsites erkend als een zeer interessante kunsthal. En niet alleen vanwege de exposities die daar komen, maar ook vanwege het gebouw zelf.
0: De locatie,
1: want ook dat,
0: alles.
1: Ja, zeker. Want ook dat horen wij bij de VVV regelmatig van. Hè. God, we vonden de expositie heel interessant. Maar wat een mooi gebouw, omdat natuurlijk ook de bibliotheek daarbij hoort, het Eemhuis hè, als geheel.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is sowieso interessant.
0: En over wat jij zei, wanneer is dat? Is vanaf 6 juni?
1: Ja, vanaf 6 juni.
0: Vanaf 6 juni.
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, en dan tot met 30 augustus.
0: Okay.
1: Dus mensen hebben ruim de tijd.
0: Okay.
1: Wat betreft dan de uitagenda verder. Kijk, dagelijks zijn er natuurlijk in de stad rondwandelingen met gildegidsen of torenbeklimmingen of rondvaarten of treintje, hop-on-hop of toeristentrein. Dat kun je elke dag doen.
0: Ja,
1: wat je ook tegenwoordig... Ja, en wat je ook... Nou ja, heel veel toeristen zijn daar toch wel blij mee. En met name dat treintje vanwege het weer vandaag. Ja, het is in ieder geval wel een plek waar je droog zit.
0: Ja.
1: En er zit een gids aan boord. En ze hebben ook diverse vertalingen voor buitenlandse toeristen. Dus ook buitenlandse toeristen kunnen gewoon met dat treintje mee.
0: Geldt dat nou ook voor de rondvaart eigenlijk? Want
1: geldt ook voor de rondvaart, dat is wel interessant. Ja,
0: wordt ook leuk.
1: Er is een, wat zij doen, zij werken met papieren met foto's in verschillende talen, zodat je kunt zien als Duitser of als Engelsman waar je bent en dan lees je de informatie in jouw taal. Maar je kunt ook een app downloaden. Een app, dat is Easy Travel, EZI Travel. En dat is een gratis app, kun je downloaden. En op het moment dat je een oortelefoontje hebt, dan kun je die in je telefoon pluggen. En of je krijgt er eentje gratis van de winkel van de Waterlijn. En dan kun je naar de tour luisteren in je eigen taal. Dus dat is ook wel interessant om te weten.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay.
1: Sowieso een leuke app, want het is niet alleen een app die met Nederlandse activiteiten, alleen maar Nederlandse activiteiten toont, maar het is een wereldwijde app.
0: Ja, precies.
1: Daarnaast komen we, en dan kom ik dan eigenlijk ook een beetje op de zaken vooruit, maar we krijgen ook nog 033 Skate. Dat is vrijdag voor het eerst. Nog drie vrijdagen, of vier vrijdagen zijn dat. Informatie staat ook op 033skate.nl. En dan kun je meedoen met een skatetocht door Amersfoort. En er zit er ook vooraan de tocht rijdt er een DJ.
0: Wow.
1: Dus ook dat is wel heel leuk.
0: Yeah,
1: yeah. Ja, en dan werken we ook langzaam toe naar het nieuwe jazzfestival. En ik zeg nieuw, het jazzfestival bestaat al heel lang in Amersfoort. Maar het heeft een nieuwe naam gekregen sinds vorig jaar. Musicians Paradise.
0: Ik moet er nog even aan wennen hoor. Ik weet niet hoe jij dat hebt.
1: Ja, ik moet
0: hebt,
1: ook aan
0: maar,
1: wennen. Ja, ja, nee, ja, zeker, ja, zeker.
0: Maar daar ben ik misschien te oud voor. Ja,
1: maar in heel veel Amersfoorten moesten er aan wennen. Niet alleen omdat het een andere naam heeft gekregen, maar ook al omdat de locatie verplaatst is van de binnenstad ook naar de Oliemolenhof. En wat ook interessant is, kunnen de mensen vast rekening mee houden, dat is weer terug van weg geweest. Zaterdag 13 juni is de Kromme Dag. En is de hele Kromme Straat staat vol met een hele lange picknicktafel met eten en muziek en gezelligheid in de Kromme Straat, wat algemeen wordt beschouwd als het leukste winkelstraatje van Amersfoort.
0: Leuk, die had ik vorige week ook even benoemd in de tips inderdaad. Maar nog heel even terug naar die Jazz-driedaagse, hè, op het woord wat ik er nu even niet op kan komen. Maar wanneer?
1: Musicians Paradise. Van 12 tot en met 14 juni.
0: 12 tot 14, dat was hem.
1: Ja, dus mochten mensen al plannen hebben of juist niet, en ze houden van jazz of een breed scala aan muziek wat enigszins gelieerd is aan jazz, dan kunnen ze daarheen. Heel veel muziek is gratis.
0: Weet je of er een topper komt qua jazzmuzikant?
1: Nou ja, ik weet dat Cor Bakker, die was er vorig jaar ook. Maar er zijn een aantal concerten die moet je betalen. En dat bevindt zich dan voornamelijk in de ProDent fabriek zelf. En gratis concerten die vinden plaats op de open kuil of in de open kuil bij het Oliemolenkwartier. Dus daar moeten de mensen dan even een kijkje nemen.
0: Genoeg te doen.
1: Ja, en er staan er genoeg artiesten al vermeld op de website. Dus dan moeten mensen even kijken naar musiciansparadise.nl. Okay. Daar kun je zien wie er allemaal komen.
0: Beste Guido, ik ga jou bedanken.
1: Hey, graag gedaan, Ricarda.
0: Yes. Dan,
1: en tot de volgende keer.
0: Wie weet, een volgende keer somewhere, somehow. Dankjewel.
1: Fijne avond.
0: Doeg,
1: hoi.

0: We hoorden Blackstar van Georgie Davis uit 1987. Long time ago. Ja, en wij hebben nu in de uitzending Hans Cornelis van Artisjok Soest. Welkom, Hans.
1: Dag, Ricardo.
0: Ja, daar ben je. Nou, kijk, de techniek staat voor niets. En wij gaan weer drie leuke films belichten. Hè? Of tenminste, dat ga jij doen. Want wat heb je voor ons? Ja, ja.
1: Ik heb drie ook weer verschillende films, zoals ze doen gebruikelijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik begin met Truly Naked. Dat is een opvallende film, omdat als je het onderwerp hoort, dan denk je, nou, dat wordt een hele spannende film met veel seks en weet ik wat.
0: Ja.
1: Maar dat is ook in deze film heel anders. Het gaat over Alec en het zal je maar gebeuren. Je groeit op als jonge jongen in het als kind van twee pornosterren. En als je moeder sterft, dan ga je door met je vader en kom je in de rol van cameraman, editor en alles wat er nodig is om zo'n bedrijfje te laten draaien. Maar daarnaast gaat hij ook gewoon naar school. En op school verzint hij de opdracht om een werkstuk te maken over de invloed van porno op jonge mensen. En een klasgenote van hem sluit daarbij aan als de female gaze, het vrouwelijke perspectief.
0: Yeah.
1: En dat contrast tussen het normale, ontbloeiende, hoe heet het, liefdesleven ten opzichte van de porno, dat leidt tot een hele ontroerende, warme, verrassende en gevoelige film. En dat is absoluut de moeite waard om te gaan kijken. En speciaal ook voor tieners.
0: Oké. Okay. Ja, precies. Leuk. En ik vroeg me af, waarom moeten mensen deze film gaan zien? Maar dat hoef ik niet meer te vragen. Dat is al helemaal duidelijk.
1: Dank je wel. Dan heb ik dat weer goed gedaan.
0: Ja. Ja. Nou, en dan naar de tweede.
1: Ja, tweede is ook zo'n verrassende film van Wim Wenders. Wim Wenders kennen we uit het verleden van hele grote films zoals Himmel über Berlin en Paris, Texas. Waar hij voor een Oscar werd genomineerd. Maar de man is inmiddels al de 80 gepasseerd en is nog steeds heel productief.
0: Nou, er zijn er meer van. Zo. Lijkt wel, te heersen, laat ik bijna zeggen. Maar ga verder, ja.
1: Ja, maar ik vond het toch wel heel bijzonder. Hij heeft 2 jaar geleden, geloof ik, Perfect Days gemaakt, Anselm. En hij komt nu met een documentaire, let op, het is een documentaire, over een natuuronderzoeker die op het idee gebracht wordt dat er ergens in Afrika, in de binnenlanden van Angola, een documentaire, let op, het is een documentaire, over een natuuronderzoeker die op het idee gebracht wordt dat er ergens in Afrika, in de binnenlanden van Angola, nog een heel groot, niet ontdekt ras

0: om ja, echt het hele ontoegankelijke deel van Angola in te trekken op zoek naar die olifanten. Het is werkelijk een waanzinnige reis. Je zit op het puntje van je stoel. Wat ze allemaal meemaken, wat ze allemaal moeten doen. En ja, op het laatst moeten ze echt te voet. Want om die binnenlanden zijn helemaal geen wegen.
1: Nee.
0: Prachtig. Ik heb echt op het puntje van mijn stoel zitten kijken. En ja, het is echt een tovenaar, die binnenlanders.
1: Ja, ik heb de trailer gezien, maar de hamvraag is wel van, nou gaat hij me ook vinden dan, hè?
0: Ja, maar ja. Dat ga ik natuurlijk niet
1: nee,
0: zeggen.
1: Nee, dat ga je niet zeggen, dat dacht ik al. Ja. De spookolifant. En ik zag ook dat National Geographic heeft er ook aan meegewerkt. Dus dat is niet niks.
0: Nee, precies. En als die wat produceren, dan kun je ook verwachten dat...
1: Dat je op je puntje van je stoel gaat zitten, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja. Hmm. En dan zijn er nog meer films voor tieners, hè? Of de derde? Of
0: ja, niet? De derde is een heerlijke, hartverwarmende zomerse film. Hoe moet ik dat zeggen? Het is heerlijk om naar te kijken. De Belgen hebben langzamerhand een soort pad vereffend voor prachtige films over jonge mensen. Vaak ook dramatisch, maar ook heel mooi om naar te kijken. In deze film absoluut geen uitzondering. De hoofdrolspeler is een jonge vrouw, meisje, tiener, die goed kan roeien. Ze zit in een eenmans roeiboot, de skiff, vandaar die naam.
1: Aha.
0: Het is een prachtige hoofdrolspeler met mooie blonde krullen. Heel levendig, heel vief, heel assertief ook. En ja, zij ontmoet op een gegeven moment een Marokkaans meisje wat uit Antwerpen in Willebroek terechtkomt. Dat is een plaatsje in België.
1: Mm-hmm.
0: En er ontwikkelt zich het een en ander. Mm-hmm. En nou ja, het is gewoon prachtig. Het heeft ook enige diepgang. Het is niet echt maar een zwijmelfilm. Maar er gebeurt ook wel het een en ander. En je leeft ontzettend mee met de hoofdpersoon.
1: Nou, het lijkt wel, als ik dat zo even hoor eigenlijk, van alle drie films zijn het zoektochten van mensen. En identiteit ook.
0: Het leven is een hele grote zoektocht voor iedereen.
1: Ja, precies. Nou, daar kunnen we goed mee afsluiten. Ik ben het helemaal met je eens, Hans. Okay. Nou, dan ik dank je hartelijk, want dit was de laatste keer dit programma.
0: Ja,
1: dus,
0: nou.
1: Jammer. Succes.
0: En wie weet wat er weer gaat volgen.
1: Wie weet. Oké, dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Dag.

0: ganze Welt.
1: Zijn we aan of niet? Oh. Op zaterdag 6 juni opent in het Rietveld Paviljoen Amersfoort de Katie Cotley Maand met bubbels, Surinaamse en Antilliaanse hapjes en de tentoonstelling Vrouwenkracht van Sabikla tot Elsa. De expositie vertelt verhalen over generaties vrouwen, slavernijverleden en kracht van nu. Werk van onder andere Sanna Marta en Shireen Koch is te zien. De toegang is gratis. Gluren bij de buren komt eraan. Op zondag 28 juni veranderen tuinen in Leusden, Stoutenburg en Achterveld in kleine openluchtpodia vol muziek, theater en ander lokaal talent. De aftrap is al op donderdag 4 juni bij Fort 33 met een mini-festival en optredens van deelnemers. Bezoekers kunnen straks wandelend of fietsend van tuin naar tuin trekken. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Speciaal bierfestival Taphorst keert op 19 en 20 juni terug naar Amersfoort-Vathorst. Op het plein voor restaurant Chaps proef je bieren van brouwers uit onder meer Canada, Finland en Engeland. Met vinylmuziek van de Sinner Spinners op de achtergrond. Ook voor cocktails, mocktails en wijn kun je er terecht. Een ticket kost €22,50. En dan ga de natuur in. Er valt genoeg groen te ontdekken in Eemland. Wandel bijvoorbeeld langs de rivier bij Park Schothorst. Zoek de rust op tussen de oude bomen van Landgoed Den Treek. Of pak een avondwandeling mee over de Soesterduinen, waar zand, bos en stilte samenkomen. Kijk eens bij Park Randenbroek. Juist dichtbij huis zitten soms de plekken waar je even uit je hoofd raakt.

0: En we hebben als laatst, last but not least, vanuit het voor het Herman van Veen Art Center, Lieke Meijers. En welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik hoor mijzelf heel hard. Ik weet niet hoe dat voor jou geldt.
1: Prima,
0: ja,
1: ik hoor
0: ja, het
1: prima.
0: Gaat goed bij jou, aan jouw kant. Ja. Nou, welkom Lieke Meijers. Je bent zangeres, actrice en theatermaker. En wat voor moois is er op de pals van het Herman van Veen Art Center waar jij je over zou willen vertellen?
1: Ja, in het bijzonder zou ik graag wat vertellen over mijn eigen voorstelling die ik mag spelen. Mm-hmm. 7 juni, aanstaande zondag, om 14:00. Mm-hmm. En er is ook een sprookjesoptocht voor de allerkleinste, maar die is een weekje later. Die zou eigenlijk 7 juni zijn, maar die is 14 juni. En dat is een muziekoptocht voor de allerkleinste. Dus dat zou ik ook zeker even in de gaten houden als u kleintjes in de omgeving heeft, om een kijkje te nemen op de website of daar nog plekjes voor zijn.
0: Want ja,
1: dat
0: leuk.
1: Is echt super zoet. Ja. En heel leuk.
0: Super zoet. Ja. Dat klinkt al heel lief. En 14 juni, dat is dus, even denken, dat is op zondag.
1: Precies, dat is dus niet komende zondag, maar de zondag daarna. Mm-hmm.
0: En hoe laat is dat?
1: Uit mijn hoofd is dat om 11:30.
0: Oké, okay, nou ja, verwijs in ieder geval even naar de website van het Herman van Veen Art Center voor de precieze informatie. Hè? En dan dacht ik ook nog, voordat we naar jouw eigen voorstelling gaan, ook het liefste woord, hè?
1: Ja, dat is aanstaande vrijdag. Mm-hmm. Dat wordt altijd gedaan door Piet van der Pas. Ook wel bekend als baron van de Pals. Hij doet dat op vrijdagochtend, ook om 11:30. En deze editie doet hij dat samen met toetsenist Stan Molenaar. En zij gaan een aantal verjaardagverhalen voordragen van Toon Tellegen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ons wel bekend, ja. Prachtig.
1: Piet nodigt u uit voor een poëtische wandeling langs dichters, gedichten en verhalen. Ja. En in iedere editie staat een ander verhaal of bundel centraal. En nou, de komende editie is dat dus Toon Tellegen.
0: Ja, ja. Over de eekhoorn en de secretarisvogel, et cetera. Ja, leuk. Nou, komt allen, hè? Zullen we maar zeggen.
1: Yes. Yes. En ik heb het nog eventjes gecheckt. 14 juni is om 10:30. Niet om 11:30. Dus de gedichten zijn om 11:30. En de sprookjesoptocht, die is om 10:30.
0: Oké. En dan jouw eigen voorstelling op 7 juni. Hoe laat is die?
1: Die is om 14:00.
0: Die is om 14:00, ja. En dat is dus wel aankomende zondag. Zitten we nu? Ja, want dan gaat de tijd snel. Een liedjesdagboek, Limburgs meisje. Wat is dat voor een voorstelling?
1: Het is een hele persoonlijke voorstelling. Het is een voorstelling waarin ik een Limburgs meisje... op het Limburgs vertaald. Waarin ik eigenlijk letterlijk op mijn fiets op het toneel door mijn leven fiets tot nu toe. Hoe een Limburgs meisje zich in de wereld waant. Zo zou ik het eigenlijk willen samenvatten.
0: Een Limburgs meisje die vertrekt naar een heel andere plek of zo, in Nederland ook vooral?
1: Dat is niet per se wat centraal staat. Tuurlijk, dat is wel onderdeel. Ik kom natuurlijk uit het zuiden en ben richting het noorden gegaan vanwege die droom om op het toneel te staan. Dus het gaat ook vooral over die droom van op het toneel mogen staan. Mm-hmm. En ook de liefde voor dat zuiden, voor die zachte G en voor het dialect. Hoe de weg me gebracht heeft naar waar ik nu ben. Dat gaat gepaard met ook een groot verdriet. Ik ben mijn vader helaas verloren. Dus dat komt aan bod, maar het is geen zware voorstelling. Ik wil niet een verdrietige toner aangeven.
0: Nee, maar wel dan inderdaad de thema's die in je leven dan indruk kunnen maken.
1: Mm-hmm. Ja, want het is wel onderdeel van dat leven.
0: Ja, en waarom wilde je dit verhaal dan vertellen?
1: Ik had eigenlijk altijd wel al het gevoel dat ik een solovoorstelling wilde maken op mijn fiets. Op mijn wielrenfiets, omdat dat ook heel erg in verbinding staat met mijn vader. En ja, ik kwam terecht bij Herman van Veen op het Herman van Veen Art Center. En ik had het daar met Herman over. En hij vond dat een superleuk plan. En hij heeft me toen onderwerpen gegeven over het dagelijks leven. En hij zei, ga daar eens over schrijven. En daar zijn eigenlijk dagboekverhalen uit voortgekomen. En daar heeft Eva Schuurman supermooie poëtische liedteksten van gemaakt. En daar hebben Edith Leerkens en Kees Dijkstra weer muziek op gemaakt. Dus zo is het eigenlijk heel organisch ontstaan.
0: Ja, precies. Heel persoonlijk inderdaad.
1: Ja, dus, zeker.
0: Want als je het dan zegt, nou je zegt zelf ook al van, nou natuurlijk gaat het ook over verdriet. Dat zijn grote dingen in je leven natuurlijk. En inderdaad, je wil het ook luchtig houden. Het is op de fiets.
1: Ja.
0: En voor jouzelf heb je ook zoiets van, nou waar gaat het in de kern over? Of heb je zoiets van, nou het is meer een soort dagboek die gewoon door je leven gaat? Of heb je ook
1: een... Ja, het is echt een dagboek. Mm-hmm. Ja, dus er wordt ook zeker gelachen.
0: Ja, een Limburgse humor ook? Of ik weet niet hoe dat is trouwens.
1: Ik weet niet of het specifiek Limburgs is.
0: Nee.
1: Een vleugje van mezelf en een vleugje van Herman, die heeft het geregisseerd.
0: Ook natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: Maar hoe zou je je eigen stijl dan omschrijven? Leuke vraag, hè?
1: Lastige vraag.
0: Een Limburgse stijl, ja.
1: Een Limburgse stijl, nou, de Lieke stijl.
0: Ja.
1: Het vertellen, het publiek meenemen in mijn wereld, denk ik. Ik heb soms wel eens gehoord dat het een confetti is van verschillende aspecten die voorbij komen. Dus ik denk dat het een hele diverse voorstelling is.
0: Dat is wel een hele levendige omschrijving van...
1: Ja, dus dat heb ik wel eens teruggehoord. En ik zou er zelf niet een genre aan kunnen plakken op een of andere manier. Dus er wordt in gezongen, er wordt in verteld en in bewogen. Ik zou niet willen zeggen dans. Mm-hmm. Maar er wordt wel bewogen.
0: Ja, leuk. Wat ik nou zo leuk vind, in een eerder programma van mij, toen hebben we het ook over het Limburgs meisje gehad. Want je speelt natuurlijk eens in de zoveel tijd. Maar toen was het met een collega van jou. En nu spreek ik met jou zelf. Het is echt zo leuk om dat dan nu van jouzelf te horen. Ja.
1: Oh, leuk
0: ja,
1: om te horen.
0: Dat wil ik even zeggen. Ja, heel leuk.
1: Ja.
0: Maar ik vroeg me nog wel even af, hoe is de samenwerking met Herman van Veen? Ja. Tot stand gekomen. Je hebt natuurlijk net al even iets van gezegd. Hij heeft de regie natuurlijk. Hij heeft,
1: Ja, zeker. Nou, dat gaat eigenlijk terug naar mijn opleiding.
0: Oh, ja.
1: Ik heb gestudeerd aan de Frank Sanders Academie in Amsterdam. En daar had ik een docent, Annerie van Loenen. Misschien heeft u haar ook wel eens gesproken of voorbij zien komen. Ja. En zij gaf les op onze opleiding. En er was een moment in een vakantie dat zij mij opbelde. Herman van Veen is op zoek naar een nieuw jong talent. Ik mag iemand voorstellen. Ga je mee? En dat wilde ik wel. En achteraf bleek dat ze een vervanger zochten voor haar voorstelling, omdat zij op dat moment zwanger was. Dus het was een soort verkapte auditie, wat ik helemaal niet zo door had. Ik dacht, het is gewoon een kennismaking. maar ik werd eigenlijk gelijk in het diepe gegooid toen ze een stuk gingen repeteren. En zo is het ontstaan.
0: Dat zijn de kansen, hè?
1: Ja, het voelde meteen heel goed en leuk en fijn. En, ik geloof dat we nu al, wat zal het zijn, misschien wel bijna 4 jaar, 5 jaar verder zijn.
0: Wauw, ja. Nou, des te meer reden voor alle luisteraars en iedereen die er van te horen krijgt om erheen te gaan. Hè? Op 7 juni in het Herman van Veen Art Center om 2 uur.
1: 2 uur,
0: ja. Nou, dankjewel Lieke Meijers en veel
1: heel
0: plezier.
1: Graag gedaan. Ja. Super bedankt.
0: Oké, dag.
1: Ik heb er zin in.
0: Joe.
1: Doeg.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat er geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
0: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
2: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
0: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: In deze aflevering van de Baarnse Naald praat ik met formateur André van der Pat over de formatie in Baarn. Ik spreek met wethouder Hugo Bakker over de jaarrekening 2025 en de perspectiefnota 2027-2030. Dat en meer in deze uitzending. Maar eerst muziek. MUZIEK

0: Heerlijke muziek. De kop is eraf in het programma De Buitenwereld hier bij Eemland 1. En dit waren ze, het nummer van Soul Sister. Het nummer The Way to Your Heart. Wekelijks spreken we hem en dan hebben we het over André van der Pad, de formateur in de formatie van de gemeente Baarn. Hoe is de stand van zaken? Aan de lijn, André van der Pad, een van de twee formateurs voor een nieuwe coalitie in Baarn. André, welkom bij Eemland 1. Kun je ons vertellen, hoe is de stand van zaken rond de vorming van die coalitie?
1: Ja, Kees, dankjewel. Samen met Marianne Morre zijn we druk bezig geweest de afgelopen paar weken. Vanaf dag één staan alle neuzen best wel dezelfde richting op. Natuurlijk heb je aandachtspuntjes hier, aandachtspuntjes daar. Dat hebben we vorige week, hebben we al die punten bij elkaar verzameld. Geprobeerd in de grote financiële mallenmolen te gooien om te kijken of het ook allemaal rond rekent, zoals het dan heet. Daar zijn we... Er zijn ambtenaren druk aan het rekenen en we hopen binnenkort heel snel, komende week daar duidelijkheid in te krijgen.
0: Dus op dit moment zijn alle wensen eigenlijk besproken en de ambtelijke organisaties nu aan het kijken wat voor consequenties dat heeft. Zeg ik het dat goed zo?
1: Dat zeg je helemaal goed. Dat we wel wezen, alle wensen zullen niet haalbaar zijn. Want de bodem van de schatkist, of tenminste iedereen weet dat we moeten bezuinigen. Dan kun je hele mooie wensen hebben, maar dan kan niet alles. En daar zijn de partijen onderling over in gesprek. En daar lijken ze op een mooie manier uit te komen.
0: Ja, dus je geeft eigenlijk aan, dus eigenlijk de laatste gesprekken die nu gaan plaatsvinden zijn nog over wat de ambtelijke organisatie over het financiële plaatje te vertellen heeft. En dan zou het geheel rond zijn?
1: Dan moet je nog een verdeling van de portefeuilles en de wethouders die daarbij horen. Moet het dan nog over hebben. Maar dan zou het wel rond zijn, ja.
0: Ja.
1: Als er gewoon een mooie financiële doorrekening komt, die klopt natuurlijk. Dat is de kanttekening. Dat weet op dit moment even niet.
0: Nee, het is best een lastig gebeuren. Want die 1,4 miljoen op de jeugdzorg, die drukt denk ik ook behoorlijk zwaar op dit geheel, denk ik.
1: Die komt daar ook nog bij, ja. Het ravijnjaar lijkt weer een stukje naar achteren geschoven te worden. Dus dat is weer mooi in de financiële doorrekening. Maar daar moeten we ook nog even het geheel van zien. Hè. De perspectiefnota zal nu ook elk moment bekend zijn. En dan moeten we daar ook weer naar kijken.
0: Ja.
1: Dat de komende 4 jaar... Hele grote plannen mogelijk zijn met de druk vanuit ravijnjaar, met de druk vanuit de ontzettend stijgende jeugdzorgkosten. Dat wordt lastig.
0: Dat zit er waarschijnlijk dus niet in. Kan ik concluderen dat komende week gekeken gaat worden hoe de portefeuilles verdeeld gaan worden en welke wethouders daarbij aan kunnen sluiten?
1: Ja. Dat is wel de opzet, hè? Want het moet ook. We hebben alle programma's doorgesproken, we hebben de speciale dossiers doorgesproken, we hebben de financiën doorgesproken. Dus dan zit je langzaam wel in een eindfase. Hè? Je zit ook rondom je heen, de gemeentes, dat je ook gewoon links en rechts zie je al coalities gevormd zijn en al aan de slag gaan.
0: Ja.
1: Nou, we zijn geen voorloper, maar we zijn ook zeker geen achterloper in deze. Dus een beetje mooi vooraan in de middenmoot. En gewoon snelheid en tempo.
0: Ja.
1: En daar werken alle partijen hard aan mee. Daar moet ik ze allemaal echt compliment voor geven.
0: Dat is mooi om te horen. Nou las ik al ergens dat mogelijk dinsdag al het complete programma gepresenteerd gaat worden.
1: Dan weet je meer dan ik.
0: Oh.
1: Ja. Dan weet je meer dan ik. Dan hebben ze mij dat niet verteld in elk geval. Laat ik het zo zeggen. Er moeten nog puntjes op de i gezet worden. Ja. En als dat allemaal vandaag en morgen lukt, zou het een mogelijkheid zijn. Maar dat zal wel heel snel zijn allemaal.
0: Dat is mogelijk te snel. Ja.
1: Ja.
0: Maar liggen we nog steeds wel op schema om in de laatste raadscyclus voor de grote vakantie, voor het zomerreces, het te presenteren aan de gemeenteraad?
1: Daar ga ik wel vanuit.
0: Ja.
1: Daar ga ik wel vanuit. Daar lijkt het wel op.
0: En gaat dat gebeuren dan in een reguliere vergadering of wordt er een extra vergadering uitgeschreven?
1: Omdat ook de perspectiefnota op de agenda staat, neem ik aan dat er een extra vergadering uitgeschreven wordt. Hè? Want in juni heb je al 2 avonden aan het eind voor de perspectiefnota, omdat het lange sessies zijn. En dan dit er dan even bij proppen, dat zal niet heel makkelijk zijn. Maar dat laat ik over aan de Griffie en de Gendercommissie en de partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn.
0: Nou, we zijn uiterst benieuwd, want we wachten natuurlijk met spanning af hoe het eruit gaat zien. En welke poppetjes bij welke portefeuilles gaan horen om de komende 4 jaar te kunnen regeren. Ik denk dat we volgende week toch nog weer eventjes contact moeten hebben.
1: Dat is helemaal goed.
0: Voor dit moment hartelijk dank weer en tot volgende week. André van der Pas.
1: Jij bedankt, Kees. Dag.

0: Heerlijke muziek van jaren geleden. We kennen het misschien van de Weather Girls, maar dit is Gary Holloway. Het nummer It's Raining Men. We spraken wethouder Hugo Prakke over de jaarrekening 2025 en de perspectiefnota 2027-2030. Op zich een unieke gebeurtenis, want we hebben te maken met een college wat eigenlijk nog op de winkel past. Maar ja, dit moet gewoon gebeuren. En de nieuwe coalitie is er nog niet. Dat hebben we net gehoord van formateur André van der Pad. En dan moet er toch een jaarrekening besproken worden die gelukkig positief is. En de perspectiefnota, die moet besproken worden. Alhoewel die wel beleidsarm is, want er zit het nodig aan te komen in de komende periode. We gaan in drie stukken dat interview met wethouder Hugo Prakke laten horen. Hier is deel 1.
1: Vanuit Vorstelijk Baarn, wethouder aan tafel.
0: De serie podcast met de wethouders van de gemeente Baarn. In deze podcast praat ik met wethouder Hugo Prakke, met de financiën van Baarn in zijn portefeuille. Mijn naam is Kees Veerling. Aanleiding is het uitkomen van de jaarstukken over 2025 en de perspectiefnota 2027-2030. Hoe is 2025 afgesloten? Positief of negatief? En wat gebeurt er met de resultaten over 2025? Welke mogelijkheden biedt die perspectiefnota? En hoe zit het met het ravijnjaar? En is het niet lastig voor deze wethouder om deze stukken te presenteren in een overgangsperiode naar een nieuwe coalitie met mogelijk andere ambities? Wethouder, hartelijk welkom in de podcast.
2: Ja, goedendag.
0: 2025, en dan hebben we het over de jaarstukken. Dat is altijd zo'n beetje in de maand juni het geval dat die afgesloten worden. Ja. Wat kunt u erover zeggen?
2: Nou, we kunnen er heel veel over zeggen, want het is een dik boekwerk van meer dan 200 pagina's die eigenlijk terugkijkt op het afgelopen jaar. En het eerste gedeelte van de jaarstukken gaat gewoon ook over wat we allemaal hebben gedaan. Dus het geeft echt een heel mooi overzicht of het nou gaat over zaken die we hebben gedaan in het sociaal domein of in de openbare ruimte of op het gebied van onderwijs. Dus dat wordt allemaal beschreven om te kijken van, goh, hebben we de doelstellingen en de ambities die we wilden behalen voor dat jaar.
0: Ja.
2: Is dat wel of niet gelukt?
0: En dat zijn eigenlijk 9 domeinen, geloof ik.
2: Dus we hebben 9 hoofdstukken, paragrafen. Ja. En, waarin het gaat over de dienstverlening, over verkeer. Nou, eigenlijk alles wat de gemeente doet. En dat is dus vrij uitgebreid. Dat proberen we eigenlijk in die 9 hoofdstukken te beschrijven. En eigenlijk is dat natuurlijk het belangrijkste. Want dat is wat inwoners ervaren.
0: Ja.
2: En laat gewoon zien van dat je op sommige punten op woningbouw, dat je denkt, nou, we hebben veel gedaan, maar nou, er mag nog wel een tandje bij. Wat ook inwoners natuurlijk ervaren. Energietransitie die loopt. Dus het is heel divers. Het geeft een mooi inkijkje in waar we allemaal mee bezig zijn. Maar ja, de hoofdmoot wordt vaak natuurlijk gelegd op de financiën.
0: Ja.
2: En wat is het resultaat? Dus we zijn op zich tevreden dat we het jaar kunnen afsluiten met een positief resultaat van iets meer dan 1 miljoen euro wat we wat we in ieder geval boekhoudkundig onderaan de streep overhouden.
0: Ja. En is dat nou een kwestie van de afgelopen jaren of het afgelopen jaar zuinig zijn dat het overhouden is? Of komt dat ook door projecten die bijvoorbeeld niet gestart zijn en op een later tijdstip uitgevoerd gaan worden?
2: Ja, het is echt een combinatie van factoren. Dus wat we eigenlijk zien is dat we wel de afgelopen jaren steeds strakker zijn gaan begroten. Dus dat we eigenlijk alle, noemen we vaak, de lucht in de begroting er wel uit hebben gehaald. Doordat er natuurlijk al druk is geweest op de budgetten. Dus dat we heel erg kritisch al bij de begroting hebben gekeken. Nou, wat verwachten we nu? Hoeveel gaan we nu uitgeven op die verschillende onderdelen? En dat maakt dat je, als er tegenvallers zijn, dat je dat best lastig is om dat eigenlijk weer op te vangen. Omdat het zo krap begroot is.
0: Ja.
2: Maar dan zie je ook weer dat je weer soms weer inkomsten hebt die je niet had verwacht. Dus aan de ene kant de grootste post, de tegenvaller is eigenlijk op de jeugdzorg.
0: Ja,
2: dus daar geven we echt
0: meer aan uit dan.
2: Ja, en echt ook veel en ook echt veel meer aan uit.
0: Ja.
2: Dus dat loopt echt in de miljoenen.
0: Maar het is ook lastig natuurlijk dat om dat goed te begroten.
2: Zeker.
0: Omdat het een open eindfinanciering is. Je weet niet hoeveel cliënten je hebt waar je geld voor moet spanderen.
2: Nee. Dus we zeggen inderdaad altijd vaak, weet je niet inderdaad hoe lang die trajecten duren waar de jongeren in zitten. Je weet inderdaad niet hoeveel er in de jeugdzorg waar er een beroep op wordt gedaan. Die kunt ook niet zeggen in oktober of in september. Het budget is op. Even niet, even wachten. En de ambitie is natuurlijk eigenlijk ook om die wachtlijsten zo klein mogelijk te hebben. Dus er is inderdaad heel veel dynamiek. En even voor het beeld, daar wordt dus in de regio Amersfoort, dat is dus wel de 7 gemeenten, gaat daar 94 miljoen in om. Dus dat zijn enorme bedragen.
0: Ja.
2: En dus 9,4 miljoen die wij daarop hebben uitgegeven in in de gemeente Baren. En dan is het inderdaad heel snel van, nou, als het toch anders loopt dan we hadden verwacht, ja, dan heb je al snel dat je een negatief resultaat hebt, wat echt in de miljoenen loopt. Ja. En de maanden daarna hebben we ook weer meevallen als het gaat over de opvang van Oekraïners. Daar krijgen we geld voor vanuit de landelijke overheid. En daar krijgen we weer ruim een miljoen meer dan wat we hadden verwacht. Of die we eigenlijk niet mogen begroten. Dus dat is dan weer een meevaller. Dus uiteindelijk is het een soort van... En er zijn, wat je zei Kees ook... Ja, we hebben gewoon bepaalde investeringen. Bijvoorbeeld ook in de openbare ruimte, als het gaat over wegen of straten. Nou, we zijn wel met twee grote projecten, Laag Vuurse en de Vondellaan, bezig. Maar daar zat ook wat vertraging in. Dus daar geef je eigenlijk veel minder op uit in die investeringen dan wat je eigenlijk had gewild. En soms is het ook gewoon lastig om aannemers te vinden en uitvoerders te vinden. Dus het is best lastig om op een begroting van 80 miljoen precies te voorspellen wat je in een jaar gaat uitgeven. En dus je hebt altijd een marge van een enkele miljoen de ene kant op de andere kant dan op.
0: Ja. Dat lijkt dan weinig, hè? Op 80 miljoen, 1 miljoen. Ja, maar het is natuurlijk blijft nog steeds een ongelooflijk groot bedrag.
2: Nee, dat klopt. Ja, maar eigenlijk is het 1%. Hè? Ja. Dus eigenlijk hebben we het over zeg maar 1%. Dus in je eigen huishouden, als jij het verwacht dat je het volgend jaar dat uitgeeft en je blijft het uiteindelijk daar binnen 1% positief. Nee, dan denk ik dat je het goed hebt gedaan. Dus dat. Ja.
0: Nou, dat is zeker het geval. Maar we hebben dus zo'n beetje een miljoen over. Ja. Wat gebeurt er met dat geld?
2: Ja, ook daar zit dus eigenlijk het grootste gedeelte, de 2/3, 6,5 ton. Die hebben wij gekregen uit de landelijke overheid. Mm. En dat heet dan de realisatiestimulans. Dat is om woningbouw te stimuleren, nieuwbouwwoningen. Dus daar krijgen wij een bedrag voor. Dat is die 6,5 ton vorig jaar. Maar die hebben we daar nog niet aan uitgegeven. Dus die zetten we nu in de reserve om er wel aan uit te geven. Dus eigenlijk is het resultaat 3,5 ton in de plus. Want met die 6,5 ton kunnen we niks anders doen dan het aan het stimuleren van
0: Dat is geoormerkt geld.
2: Is echt geoormerkt geld. Dus dat besteden we daaraan. Dus dat andere gedeelte, dat gaat naar onze spaarpot, naar de algemene reserve.
0: Algemene reserve. Ja. Die algemene reserve, daar is ook altijd veel over te doen. Zeker. Hoe groot die moet zijn. En hoeveel daar minimaal in moet zitten. Ja. Hoe staat het ervoor op het ogenblik?
2: Ja, dus wat we met de raad hebben afgesproken is dat daar vanuit de risico's en tegenvallers, dat we eigenlijk zeggen, rond de 10 miljoen, dat zou eigenlijk mooi zijn dat we daar in die spaarpot hebben zitten. Dan, als er dan wat gebeurt in de komende jaren, dan kun je dat in ieder geval opvangen vanuit die 10 miljoen. Hij staat nu, eind van vorig jaar komt hij op 17,8 miljoen uit. Dus dat is ruim boven die 10 miljoen.
0: Ja.
2: En er wordt inderdaad regelmatig over gezegd dat er veel daaruit wordt genomen. En dat is ook zo, want het is uiteindelijk ook geld van inwoners. Dat zijn we met z'n allen opgebracht. Maar het is niet een doel van de gemeente om een hele grote spaarpot te hebben.
0: Nee.
2: Maar daarom hebben we wel ook in het bericht erbij gezet. Aan het begin van deze periode, eind 2022. Toen stond de algemene reserve op 16,6 miljoen. Dus eigenlijk in die afgelopen 4 jaar is die met 1 miljoen nog gestegen. Dus daar is aan de ene kant. Dus als je kijkt naar de afgelopen 4 jaar, de jaarresultaten, dan hebben we eigenlijk elk jaar nu dan 1 miljoen. Maar daarvoor 2 miljoen, 3 miljoen, 3 miljoen. Dus eigenlijk 10 miljoen overgehouden. Dus dan gaat veel in die algemene reserve. Maar daar pakken we ook gewoon incidentele zaken pakken we daar ook gewoon heel veel weer uit. Omdat je het op die manier dan ook kunt betalen voor de voorzieningen of voor opgaven die we hebben.
0: Dat was deel 1 van het gesprek wat ik had met wethouder Hugo Pakken. We gaan zo meteen naar deel 2 toe, maar we beginnen even.
2: Omdat je het op die manier dan ook kunt betalen voor de voorzieningen of voor opgaven die we hebben.
0: Dat was deel 1 van het gesprek wat ik had met wethouder Hugo Pakken. We gaan zo meteen naar deel 2 toe.

0: En dat was hem, de nummer 1 van de top 40 op dit moment. Justin de Wild en nummer Cheerio. En of dat de grote zomerhit gaat worden, we zullen het afwachten. We weten het aan het einde van de zomer. Deel 2 van het interview wat ik had met Hugo Prakke, de wethouder van gemeente Baren, over de jaarrekening en de perspectiefnota 2027-2030.
1: U zei het al, zo'n 10 miljoen moet er eigenlijk wel in zitten om die onverwachte zaken op te kunnen vangen. Volgens mij is dat ook een verplichting, of niet? Is dat,
2: op zich is er wel zo dat er een norm is vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dat je eigenlijk, die norm is eigenlijk 1. Dus als je een risico's identificeert rond de 10 miljoen, dan is eigenlijk ook wel de norm dat je daar qua weerstandsvermogen, dat zo mooi, ook eigenlijk 10 miljoen in die pot hebt zitten. Als je eronder komt, dat kan. Ik heb ooit meegemaakt dat de gemeente vroeg van, goh, wat gebeurt er nu als ik een negatieve algemene reserve heb? Daar wist ook de provincie wist daar niet het antwoord op. Dus het is wel zaak dat je hem gewoon op orde hebt. Maar elke gemeente kan daar, elke raad kan daar andere afwegingen in maken. Maar wij sturen in ieder geval in ieder geval die 10 miljoen, dat het eigenlijk de ondergrens zou moeten zijn. Ja.
1: Eigenlijk hetzelfde als bij een huishouden. Het is altijd prettig om een reserve te hebben. De wasmachine moet kapot kunnen gaan. En dus je moet hem kunnen vervangen.
2: Precies. Dus het is echt over risico's hebben we het dan. Stel, dat gaat dan over bijvoorbeeld informatiebeveiliging. Stel dat er een keer een hek is of wat anders gebeurt. Nou, dan heb je opeens onverwachte uitgaven. Stel dat er, het gaat ook over het klimaat. Klimaatadaptatie. Stel dat er nou een enorme regenbui komt. En een gedeelte overstroomt of zo, bij wijze van spreken. En dan heb je gewoon wat geld achter de hand nodig. En dus lijst van iets van 20 risico's die we hebben doen met elkaar, die op die 10 miljoen uitkomt. Ja.
1: Dan de perspectiefnota. Die komt ook elk jaar in deze periode. Ja. Allereerst, wat is het?
2: Ja, de perspectiefnota is eigenlijk de opmaat naar de begroting. Dus in oktober bespreken we met de raad de begroting voor 2027. De provincie eist ook dat je voor 15 november die begroting inlevert. Maar als je dat
1: die moet sluitend zijn.
2: Die moet sluitend zijn, inderdaad. Maar als je dat in oktober bespreekt en er zijn nog allerlei wensen en andere, dan heb je eigenlijk te weinig tijd om dat nog te veranderen. Dus daarom zeggen we eigenlijk, we voeren nu het gesprek. Ook de algemene beschouwingen zijn op dit moment, dus dan begin juli nu.
1: Ja.
2: Waarin dus de fracties kunnen meegeven, nou, waar moeten we extra investeren? Waar moeten we misschien extra bezuinigen? Zodat we dat kunnen meenemen in de zomerperiode. Dan maken we eigenlijk de begroting. Want dan kunnen we dat gewoon in de uitwerking meenemen. Kun je het debat in oktober voeren over eigenlijk de richting die nu al mee is gegeven.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk de opmaat. Ja.
1: En als we kijken naar die richtingen die daar dan in staan op dit moment. Ja. Wat zijn de belangrijkste punten die naar voren komen?
2: Ja, dat eigenlijk dus aan de ene kant laat ook de jaarrekening zien dat we er gewoon op zich stevig voor staan qua

0: financiën. Maar dat wel, ja, zeg maar, de onweersbuien op ons afgekomen. En dat is niet nieuw, want we hebben natuurlijk ook al afgelopen jaar voor 2 miljoen tot 3 miljoen aan bezuinigingen eigenlijk al ingeboekt in de begroting. Dus die moeten ingevuld worden. Maar als je nu kijkt wat er nog bij komt, ja, dan moet er eigenlijk nog extra bezuinigd gaan worden. Omdat we hebben gezien dat, nou, bijvoorbeeld dus de jeugdzorg waar we het over hadden, ja, dat vraagt om extra budget. Dus daar doen we wel het voorstel richting de Raad om daar gewoon structureel 1,1 miljoen extra aan te besteden. Want anders hou je elk jaar een tekort.
1: Ja.
0: Nou, dat moet je nu gewoon in de begroting opnemen. Dus daar zit 1,1 miljoen in. Die zorgt dat, dat we, zeg maar, in het rood zakken. Maar daarnaast ook vanuit de Raad is er echt de ambitie op iets van veiligheid. Dus meer toezicht en handhaving. Dat hoor je ook veel op straat.
1: Ja.
0: Dus daar ook daarin doen we het voorstel naar de Raad om daar 400.000 euro extra in te investeren. En als laatste zeggen we ook op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, hebben we de afgelopen jaren veel vanuit, zeg maar, vanuit de spaarpot incentive gedaan. Dat moeten we ook structureel meer doen. Dus daar komt ook nog meer dan 200.000 euro bij. Dus we hebben een aantal, wel beperkt, maar een aantal dingen waarvan we zeggen, nou, daar moeten we extra geld voor hebben.
1: Ja.
0: Ja, en dat zorgt ervoor dat we, ja, er moet eigenlijk wel betaald worden. Hm. En een gedeelte kunnen we opvangen door wat, zeg maar, financieel technische oplossingen. Maar goed, dan blijft er nog steeds een gat over. Van iets van 3 ton. Nou, daar doen we richting de Raad. Hebben we daar een aantal voorstellen voor. Of keuzemogelijkheden waaruit zij kunnen kiezen van, nou, wat zouden we nu wel of niet verder uitgewerkt willen, ja, hebben.
1: Dat is best een lastige.
0: Zeker.
1: He, want welke, zeker, keuze ga je maken? Het doet, zeker, altijd ergens pijn.
0: Het
1: natuurlijk
0: doet altijd ergens pijn. Dus ik vind het altijd het belangrijkste. En dat hebben we eigenlijk vorig jaar bij de bezuinigingen ook gezegd. Is dat we eigenlijk een aantal uitgangspunten hebben. Dus we hebben eigenlijk gezegd, mensen voorop, niet de stenen. Dus we gaan niet knabbelen aan bestaanszekerheid of armoedebeleid. Of zaken waarin inwoners gewoon in hun, soms in hun portemonnee of op het gebied van ondersteuning dat voelen. Dus dan gaat het eigenlijk om de stenen. Dus misschien moeten we bepaalde investeringen in gebouwen iets later doen. Moeten we kijken naar straten, wegen. Kunnen we dat op een andere manier dan invulling geven? Dus dat is een uitgangspunt wat we blijven hanteren. Maar ook dat we zeggen dat we eigenlijk meer een grote beroep doen op inwoners om misschien bepaalde zaken over te nemen. Nou, dat heb je gezien in de discussie rondom de volière Hettenkamp.
1: Ja.
0: Maar zo zullen er misschien nog wel meer zijn waarvan we zeggen, ja, wij kunnen het eigenlijk niet betalen, maar kunnen we met de inzet van vrijwilligers, ja, of met andere financiering dat wel voor elkaar houden. En je ontkomt er niet aan, dat leggen we ook wel aan de Raad voor, door te zeggen, nou, we hebben natuurlijk ook aan de inkomstenkant, de OZB was bij de vorige bezuinigingen, is dat verder niet aangedraaid. Nee. Nou, dat zou nu een knop kunnen zijn waar je nu wel aan kunt gaan, gaan draaien.
1: Het is altijd een hete hangijzer, hè, de, zeker, OZB, om die, ja, wel of niet te verhogen. Ja. Eventueel alleen met de inflatiecorrectie. Ja. Want daar zijn verschillende partijen toch wel zo van, daar gaan we niet aan zitten. Maar ja, nee, soms ontkom je er natuurlijk niet aan, hè?
0: Nee, ja, maar dat is de politieke afweging. Dus wat, ja, we gewoon zien in de afgelopen 4 jaar, dat we inderdaad alleen die inflatiecorrectie hebben toegepast. En dan dus die bezuinigingen hebben opgevangen door, nou, echt gewoon minder geld dan uit te gaan geven. Ja, dan zou je inderdaad nu kunnen zeggen, misschien moet je wel aan die knop van de OZB, ja, gaan draaien. Maar als je dat niet doet, ja, dan moet je ergens anders die bedragen gaan vinden. En dus dat is de politieke keuze die voor ligt. Ik wil wel benadrukken dat we hebben wel een vergelijking gemaakt van, goh, wat verwacht nou eigenlijk het, zeg maar, de landelijke overheid, dat we een OZB zouden ophalen. Ja, dan kom je uit op ongeveer 7,5 miljoen. En we halen ter vergelijking iets van 6,5 miljoen op. Dus, nou, je kunt eigenlijk al zeggen, goh, waarom hebben we hem
1: die knop lager?
0: Ja, waarom hebben we die in de afgelopen jaren, of echt in de afgelopen misschien 20, 30 jaar, elke keer daar heel prudent mee omgegaan. En dat, ja, is op zich mooi voor inwoners. Maar je ziet dus wel dat je dan die miljoen die je dan niet via de OZB ophaalt, ja, dat moet je dan wel op een andere manier gaan
1: bestellen. En dat was deel 2 van het interview met wethouder Hugo Parker over de jaarrekening en de perspectiefnota. Zometeen gaan we naar deel 3, maar we hebben eerst muziek. En dat is een heerlijke gouden ouwe eigenlijk wel. Bill Medley. En let op, Jennifer Ward.

0: blijft een heerlijk nummer. Inmiddels al van jaren en jaren geleden. The Time of My Life, Bill Medley en Jennifer Warnes. En dat was een beetje, ja, ik zou zeggen het belangrijkste nummer uit de film Dirty Dancing. Je luistert nog steeds naar het programma De Baan Snelt hier bij Eemland 1. We gaan naar deel 3 van het interview wat ik had met wethouder Hugo Prakken over de jaarrekening. En dit gedeelte gaat er weer heel specifiek over de perspectiefnota 2027-2030.
1: De inkomsten van de gemeente bestaan eigenlijk uit twee onderdelen. Hè? Ja. Gedeelte wat via het Rijk binnen gaat komen en een gedeelte wat binnenkomt door diensten die de gemeente doet waar geld voor gevraagd, legers. En,
2: ja, precies. Ja. Ja, nee, dus eigenlijk zijn het inderdaad de drie takken. Dus je hebt het gemeentefonds, dat is eigenlijk de grootste. Ja. Dus dat krijgen we vanuit de landelijk. En dan heb je inderdaad zeg maar nog de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting. Dat zijn echt de belastingen die we doen. Waarin die gaan gewoon eigenlijk ook naar de algemene middelen. Dus die kunnen we aan van alles nog wat uitgeven. En daarnaast heb je, en daar kijken we ook naar, echt de legers die je hebt. Nou, bijvoorbeeld voor je paspoort of als je verbouwingvergunningen wil aanvragen. En die willen we ook daar kijken we wel naar echt. Ja, meer kostendekkend nog gaan maken. Doordat we echt de kosten die we daarvoor maken, dat we die ook in rekening brengen.
1: Ja. Dan, hoe zit het dan met het ravijnjaar? Want dat zit er ook aan te komen.
2: Ja, dat is eigenlijk de grootste.
1: Allereerst, wat is het precies?
2: Ja, het ravijnjaar was eigenlijk ooit bedacht door het Rijk, doordat er gewoon bezuinigd wordt. 3 miljard was het uiteindelijk wat in dat gemeentefonds minder in zou komen in 2026. Nou, de vorige kabinet heeft daar wel wat gedempt. Dus dat geld is eigenlijk nog maar iets van 1,5-2 miljard. En verschoven naar 2028. Dus daar komt gewoon in dat gemeentefonds in die totale pot. Komt gewoon 1,5 miljard, 2 miljard minder. En ik heb het aan de raad ook laten zien. Ja, dat als je kijkt gewoon naar wat wij ontvangen in 2028 ten opzichte van nu, ja, dan is dat gewoon 2,3 miljoen minder aan geld.
1: Dat is substantieel. Dat is best heel veel.
2: Ja, dus daarom is ook eigenlijk die bezuiniging komt niet omdat we nou zelf zo overdreven gek hebben gedaan in de afgelopen jaren, laat ik het zo zeggen. Maar het komt gewoon dat je minder geld krijgt vanuit de Rijksoverheid. En dat moeten we uit de lengte of de breedte zien op te vangen.
1: Dus eigenlijk ben ik nu al aan het voorsorteren op dat jaar 2028, waar dus substantieel minder binnen gaat komen.
2: Ja. Ja, nou wat we nu wel zeggen is, ook omdat je natuurlijk nu in deze fase zit richting een nieuw college van, nou, we moeten in ieder geval 2027 sluitend zien te krijgen. En dat gebeurt, laten we nu zien welke mogelijkheden daarvoor zijn. Er komt ook vanuit de Rijksoverheid nog weer rondom jeugdzorg, bijvoorbeeld aan het begin van het komend jaar, ook nog wel misschien dat er nog weer extra geld bij gaat komen. Dus Kees, ik noem het altijd dagkoersen die we hier hebben als het gaat over die financiën. En dat blijft het. En dat blijft gewoon heel moeilijk om zeg maar 2, 3, 4 jaar echt vooruit te kijken. Want je wilt ook niet, dat was ook één zo'n lijn. Je wilt nu niet dingen wegbezuinigen. En vervolgens en dan ben je het kwijt. Ja. En dan komt er volgend jaar opeens toch weer extra geld vanuit Den Haag. En dan denk je, ja, dat is toch ook heel, heel jammer. Dus, dus als je één keer het, even plat gezegd, het bosbad dichtgooit, omdat je dat denkt, nou, dat kan ik nu niet meer betalen in de komende jaren. En er komt op een andere manier toch vanuit de landelijke overheid extra geld. Dan denk je, potje aan de oren, hadden we dat
1: niet. Hadden we dat niet gedaan. Ja. Dus, ja. Ik gaf het al een klein beetje aan. Het is lastig om deze stukken te presenteren in die overgangsperiode naar een nieuwe coalitie. Want mogelijk gaan de accenten toch iets verschuiven. En dan heb je dingen op papier gezet nu. Maar je hebt wel een basis, denk ik.
2: Nee, dat is eigenlijk inderdaad. Dus we hebben altijd een meerjarenbegroting. En eigenlijk in die begroting, ik weet niet precies het percentage, maar ik denk dat 80-85% ligt eigenlijk
1: aan.
2: We hebben gewoon natuurlijk personeel in dienst. We hebben subsidies die we aan de speeldoos of aan pitbaren. Ja, daar kun je ook niet opeens van het ene moment op het andere moment mee stoppen. Dus ik denk 80% zeker. Dat ligt eigenlijk vast. Dus het gaat eigenlijk over wat kun je beïnvloeden. Ja, en daar kan inderdaad een nieuwe coalitie andere keuzes in maken. Dus daarom zijn we nu eigenlijk heel terughoudend geweest. Dus eigenlijk alleen jeugdzorg, extra geld, toezicht en handhaving, veiligheid, daar extra geld en die digitalisering. En voor de rest is het inderdaad dan aan een nieuwe coalitie, nieuwe college. Om te zeggen, waar willen we geld bij? Maar dan is het meteen de vraag ook,
1: waar gaat het dan vanaf?
2: Waar gaat het vandaan komen? Daarom is zijn we heel terughoudend met allerlei nieuwe voorstellen en hoe we dat gaan ontdekken.
1: Het geeft natuurlijk wel een prima basis om op verder te werken voor een nieuwe coalitie.
2: Zeker.
1: Want je hebt nu in ieder geval, je begint niet bij nul. Dus dat,
2: Nee, dus het is ook vaak gewoon accenten die je kunt verzetten. En je zit natuurlijk gewoon nu in die tijdsklem dat Die behandeling in oktober moet zijn. Dus je kunt ook niet zeggen, nou, we wachten op een nieuwe coalitie, een nieuw college. Die beginnen vanaf nul zo'n begroting op te bouwen. Dan ben je gewoon te laat.
1: Dan ben je te laat. Ja.
2: Dus, in de accenten kun je dat nog wel doen. Ja.
1: Ja. En je moet een sluitende begroting leveren. Hè?
2: Dat is de sluitende begroting. En daar is er vaak ook nog wel wat discussie over. Wanneer is die sluitend? Maar dat is echt wanneer je dus structurele uitgaven door structurele inkomsten gedekt hebt. En de provincie vraagt of eist of het eerste jaar, dus 2027, of het laatste jaar, dat is 2030. Nou, wij kiezen er eigenlijk altijd voor om dat het eerste jaar te doen. Mm. Of de eerste twee jaar willen we eigenlijk, maar in ieder geval het eerste jaar. Dus daar sturen we nu op en daarvoor geven we de handvatten aan de raad.
1: Ja, sluitende begroting. De provincie vraagt dat. Dus wat wilt u dat er beslist gerealiseerd wordt de komende periode qua begroting?
2: Ja, dus wat we eigenlijk zeggen is dat we, wat we noemen, het duurzaam financieel beleid. Dus je wilt eigenlijk niet dat er heel ad hoc ingegrepen moet worden. Dus die basis die er nu staat en die begroting die er nu ligt, die zorgt ook voor rust. Op het geheel. En dan kun je nog best zeggen, we hebben extra uitdagingen. En dat hebben wij de afgelopen jaren ook gedaan. En daarvoor kun je natuurlijk best bijvoorbeeld naar die spaarpot kijken. We weten dat er ook 20 miljoen vanuit de Barentse Zoom gaat komen.
1: Dat is ook nog een... En die komt ook in die algemene reserve.
2: Reserve. Dus ik zou eigenlijk zeggen, doe nou gewoon vanuit de lopende begroting. Daar kunnen we alles mooi structureel mee doen. En als je zegt, ik wil extra geld hebben om wegen of straten aan te pakken, of stoepen aan te pakken, of ik wil groot bedrag in de speeldoos stoppen, dat mag allemaal. Maar kijk dan ook over, wat ga je nou met die 20 miljoen van de Barentse Zoom? En ga je die ook iets mee doen waar je de komende 30, 40, 50 jaar profijt van hebt. Dus ik ben erg voorstander om dat op een of andere manier neer te zetten als een soort van investeringsfonds voor de langere termijn. En niet dat je nou zegt, ik heb 20 miljoen en ik ga er elk jaar een paar miljoen uitpakken om onze tekorten te dekken. Want dat is volgens mij niet duurzaam. Maar je moet wel een plan hebben, een idee hebben van wat je er wel mee wilt gaan doen. Want alleen maar op de bank zetten in de spaarpot, dat is ook een beetje zonde.
1: Ja. Hoe gaat het verder? Oftewel, deze jaarstukken en perspectiefnota, die worden besproken in de gemeenteraad. Ja. Hoe verloopt dat?
2: Ja, het begint op 24 juni met informatie in de raadscommissie. Dus dan kunnen de fracties allemaal vragen stellen. Daar is nog op 22 juni ook openbaar meer een technische sessie. Dus daar geven we alle uitleg aan de raadsleden. En alle achtergronden kunnen ze eigenlijk alle vragen daar ook over stellen. En dan is het op 1 juli is het in de debat. Dus dan kunnen, en dan zijn er ook de algemene beschouwingen. Hè? Dus dan kunnen alle politieke partijen daar ook nog hun vergezichten over meegeven. En dan op 8 juli is het besluit in de raad. En dan is die vastgesteld. Maar goed, ik weet 4 jaar geleden, ik was er zelf bij, hadden we een informatie in de raad nog met het oude college. En toen was de installatie van het nieuwe college. En er was eigenlijk debat in de raad met het nieuwe college. Dus ja, we zitten even te kijken hoe dat nu gaat lopen.
1: Ja, dat is eigenlijk een lastige interimperiode, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, het is lastig omdat wij daar nu vanuit het huidige college ook dit stuk al maken en neerzetten. En je weet, parallel lopen natuurlijk de coalitieonderhandelingen. Daarin kun je nog niks meenemen omdat er verder nog niks op tafel ligt. Dus dat maakt het lastig. Maar goed, dat is elke 4 jaar, dus daar komen we ook alweer uit.
1: Ja. Nou, volgens mij zijn we helemaal bijgepraat over de perspectiefnota en de jaarstukken over 2025. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
2: Graag gedaan.
3: Tot zover vanuit Vorstelijk Baarn, wethouder aan tafel. Presentatie Kees Veerling.
1: Zo, we zijn weer compleet op de hoogte. Alles wat over de jaarstukken gaat en die perspectiefnota. En wil je het nog een keer terugluisteren, dan kan dat ook. Dan ga je naar de website van Eemland 1, eemland1.nl. En dan ga je vervolgens naar podcast. En bij de podcast hier de podcast staan. Wethouder aan tafel met Hugo Pakken. Jaarrekening en perspectiefnota 2027-2030. Hebben we nog muziek? Jazeker. Wat dacht je van deze? Kim Wilde. Zat een van die grote successen van haar, dat was deze, het nummer Cambodja.

0: Kees Veerling.
1: Prachtig nummer trouwens van Kim Wilde, het nummer Cambodja. En even kijken naar de klok, dan zien we dat we er nog één te gaan hebben. Wat dacht je van deze? Dit blijft altijd zo'n ongelooflijk fijn nummer. Words, Ever David.

Langzaam loopt deze weg. Deze van Ever David, het nummer Words. Het was volgens mij nummer 1 notering in de Nederlandse top 40 in de tijd. En een nummer wat je heerlijk van tijd tot tijd nog eens even voor de dag haalt en laat horen. Ja, en dan zijn we weer onherroepelijk aan het einde van deze uitzending gekomen. Het programma De Baard Snelt bij Eemland 1 zit weer helemaal vol. De interviews met de formateur André van der Pad en met wethouder Hugo Parker, die kun je terugvinden op de website van eemland1.nl. En dan kijk je bij nieuws. En voor het interview met wethouder Hugo Parker over de jaarrekening en de perspectiefnota 2027-2030 kijk je onder podcast. En daar vind je hem, wethouder aan tafel. En mijn naam is Kees Veerling en volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van het programma De Baard Snelt.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
1: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
2: Goed, man.
3: Ja, papa.
2: Uit Rotterdam, ja.
3: Alles leeg.
0: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijk je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
1: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
0: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
1: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
0: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Radio.